Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja. Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer. Er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: op 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Gedupeerde bezoekers van DEFCON 1 in Biddinghuizen krijgen hun geld terug of een gratis kaart voor volgend jaar. En om wat te doen tegen de overlast door jongeren zet de gemeente in Almere Buiten city stewards in. Die spreken jongeren aan op hun gedrag. Meer nieuws straks in het bulletin van 6:30.
2: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn 2 periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nog geen files, maar wel de eerste flitsers alweer op de N307 bij Kampen. In beide richtingen bij hectometerpaal 108,7. En op de N50 bij Ens. In beide richtingen word je daar ook gecontroleerd bij 262,8.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Ah, heerlijk. Koele, verfrissende nacht gehad. Even controleren bij Jolien of dat ook zo was.
1: Nou, ik vind het eigenlijk best nog wel warm.
4: Oh?
1: Ja.
4: Zit er nog in de muren, in het huis?
1: Nou, ik weet het niet.
4: In je lijf?
1: Ik heb alles wel aardig gelukkig. Ja, misschien is dat het inderdaad. Ja,
4: maar nee,
1: jij bent lekker afgekoeld.
4: Ja.
1: Gelukkig.
4: Kunnen we fris beginnen, dacht ik zo.
1: Zeker.
4: Aan een nieuwe aflevering van Flevoland is wakker. Ja, eens in zoveel tijd hoor je een bericht uit misschien wel je eigen dorp of stad. Dat het nieuwe college van BRW rond is. Ja, dat mag ook wel zoekjes aan na de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, straks kunnen we dat melden over Almere. En je hoort zo meteen wat belangrijk is voor de nieuwe club.
1: Ja, en het aantal mensen met dementie groeit. Dat betekent ook dat er woningen voor hen gebouwd moeten worden. Nou, dat is gebeurd in Lelystad. 24 nieuwe woningen, bijna klaar.

0: Late Night Talking van Harry Styles. 6:06. Flevoland is wakker. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent.
1: Na 3 maanden onderhandelen heeft Almere nu een nieuwe coalitie.
0: Ja, de nieuwe wethouders gaan zich bezighouden met wonen, jeugdzorg en gezonde gemeentefinanciën. Boogwethouder Leslie van Hilten van de VVD.
2: We hebben echt hoofdlijnen geformuleerd en daar moeten voorstellen uit komen. En die voorstellen leggen wij voor aan de gehele gemeenteraad, die ook aan de voorkant mee hebben kunnen denken over de inhoud van raadsvoorstellen.
3: Het gaat om dit 37 pagina's tellende akkoord. Almere vooruit. Hierin spreken de beoogde coalitiepartijen, Pro-Almere, VVD, CDA, D66 en Leefbaar Almere, samen af hoe ze de stad de komende jaren gaan leiden. En dat leiden is nodig, want de stad staat voor grote uitdagingen.
4: Zeker, we hebben wat te doen en we hebben al echt een stuk gedaan. We hebben geprobeerd om de financiën op orde te krijgen. We hebben geprobeerd om onze grote ambities te remmen ter bescherming van de stad. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En we hebben bepaalde onderwerpen gekozen die heel erg spelen. Dus de woningnood, maar ook de jeugd in Almere, die onze steun nodig heeft en tegelijkertijd ook wel wat beleid voor nodig heeft.
3: Zo kampt de stad al jaren met forse financiële tekorten. Er zijn er structureel te weinig leraren en de afgelopen jaren veel te weinig woningen bijgebouwd. En het dossier jeugdzorg heeft meerdere wethouders de kop gekost.
5: Voor de laatste keer gebruik ik mijn pasje om te kunnen spreken. Want ik heb zojuist mijn ontslagbrief bij de griffier ingeleverd.
3: Het zijn allemaal hoofdpijndossiers waar de wethouders, de nieuwe wethouders, scherpe keuzes op zullen moeten maken.
2: We hebben ontzettend veel geld te besteden in onze gemeente. Maar we moeten ook heel goed en scherp gaan kijken of dat ook effectief is, of dat doelgericht is. En als dat betekent dat het niet het geval is, ook een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
3: Het nieuwe coalitieakkoord is, net als het vorige, erg ambitieus. Ze wil de stad afvaldumpingen aanpakken, huiselijk geweld aanpakken en veel meer woningen bijbouwen. Maar daarvoor moet Almere wel een forse horde nemen. Namelijk opnieuw structureel bezuinigen. Dus voor al die ambitieuze plannen moet eerst ergens anders geld vandaan gehaald worden.

0: Mooie muziek weer hoor van Somber, My Body Isn't Ready. 6:15 is het.
1: Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren flink toe. Ook in Lelystad groeit de vraag naar passende woonzorg.
0: Het landleven op de Groene Velden heeft er 24 nieuwe woningen bij voor deze doelgroep. Die woningen zijn bijna klaar, zegt Anne Marijke Schakelaar van Woonzorg Flevoland.
2: De afgelopen weekend hebben we al dag en nacht doorgewerkt en dat gaat ook vandaag gebeuren. Om ervoor te zorgen dat 5 cliënten, de eerste 5 van de 24, op een prettige manier hier kunnen wonen vanaf morgen.
3: Nog één dag voor de opening werd nog volop gebouwd, ingericht en schoongemaakt. Alles moest klaar zijn voordat de eerste bewoners hun nieuwe thuis zouden betrekken.
2: De bedden zijn ook allemaal al opgemaakt, dus we zijn al heel eind. Alleen de laatste finishing touch, daar hebben we nog even wat tijd voor nodig.
3: De uitbreiding komt niet uit de lucht vallen. De komende jaren groeit het aantal mensen met dementie flink. En daarmee ook de vraag naar passende woonzorg.
2: We zien ook voor 2030 een enorme toename. Maar hier in Lelystad zijn we nog wel even afwijkend. Vandaar ook deze uitbreiding. Destijds in 1980 zijn er heel veel mensen naar Lelystad gekomen van een bepaalde leeftijd die nu wat ouder zijn en dus bijvoorbeeld dementie hebben. Vandaar ook deze uitbreiding op deze locatie.
3: De nieuwe woningen zijn gebouwd in een groene omgeving. Volgens Woonzorg Flevoland is dat een bewuste keuze.
2: Mensen met dementie, hun gevoel is heel belangrijk voor hen. En dat je naar buiten kan, dat je niet het gevoel hebt dat je opgesloten zit. En dat je hier veilig voelt. Hè? En dat je naasten ook welkom is. Dus dat zijn allemaal aspecten die van belang zijn.
3: De uitbreiding brengt het totaal aantal bewoners op deze locatie op 54. Volgens Woonzorg Flevoland draait het niet alleen om extra zorgplekken, maar vooral om een omgeving waar mensen met dementie zo lang mogelijk zichzelf kunnen blijven.
2: Zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat, voor gezelligheid. En tuurlijk, het kan nog wel zijn dat er misschien een plintje even gelegd moet worden. Dat kunnen we uitleggen. We hebben voldoende aandacht en begeleiding deze dagen om het goed te kunnen organiseren.
0: Zometeen berichten uit binnen- en buitenland. Wat hebben we?
1: Ja, Ronald Koeman weg als bondscoach, maar ja, wie volgt hem op?

0: reden meeneemt dat zijn vrouw dus al een hele tijd ernstig ziek is. Hij heeft ook gezegd dat ze willen gaan reizen, dus het zou heel goed kunnen. Maar goed, het is de voetballerij, dus ik durf nu niet te zeggen dat hij nooit meer terugkeert.
1: Koeman was 2 keer bondscoach. Hij zat 64 keer op de bank bij het Nederlands elftal. Namen die rondgaan als opvolger zijn Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag.
2: In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet. Die plannen zijn vorige week gepresenteerd. Een meerderheid lijkt voor. Nou ja, onder meer Ja 21, SGP en de ChristenUnie zijn kritisch. Die vinden dat boeren in de zones rond natuurgebieden te hard worden aangepakt.
3: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan, maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
4: Een van de dingen die ons echt wel stevig raakt is die grote zones.
5: In de basis moet er denk ik wel echt iets gebeuren aan die zonering.
2: Ja, de BBB zegt dat vandaag veel boeren bij het debat zullen zijn. Het is de vraag of die dan met de trekker naar Den Haag gaan komen.
1: Dan nog even naar de kranten kijken. Steeds meer Nederlanders vrezen voor hun baan. Liefst 1 op de 5 werkenden is bang komend jaar op zoek te moeten naar iets anders. 2 jaar terug was dat nog 1 op de 10. Tegelijkertijd schreeuwen sectoren als de bouw, de techniek en de zorg nog altijd om personeel. Kun je lezen vandaag in de Telegraaf.
2: Wat zaken waren dat van buiten deze provincie?

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Bezoekers van DEFCON 1 in Biddinghuizen krijgen hun geld terug of een gratis kaart voor volgend jaar. Het Hardstyle Festival werd vorige week afgelast vanwege de hitte. Er waren toen al tienduizenden mensen op de festivalcamping. De vergoeding geldt voor de dag en voor de weekendtickets. Die moeten wel gekocht zijn via de officiële ticketshop. Gedupeerden die extra's hadden geboekt, zoals een parkeerplek of een accommodatie, krijgen hun geld teruggestort. De gemeente Almere zet de komende 3 maanden in het centrum van Almere buiten city stewards in. Die lopen rond en spreken jongeren aan op hun gedrag. De gemeente hoopt zo de overlast door jongeren te beperken. Die hangen rond in parkeergarages en laten afval achter. Wonen, jeugdzorg en gezonde financiën. Dat zijn de speerpunten van de nieuwe coalitie van Almere. Paul Tang blijft wethouder en houdt de portefeuille wonen. Hij krijgt versterking van Leslie van Hilton, Aya Selman en Jordi Hulsebos, die nu nog raadslid zijn. Evert-Jan Slootweg en Jan-Bert Vroeger komen van buiten. Van Hilton krijgt de portefeuille financiën. Hulsebos gaat zich bezighouden met de jeugdzorg. Leslie van Hilton.
2: Wij hebben ontzettend veel geld te besteden in onze gemeente. Maar we moeten ook heel goed en scherp gaan kijken of dat ook effectief is, of dat doelgericht is. En als dat betekent dat het niet het geval is, ook een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
1: Woonzorg Flevoland opent vandaag de uitbreiding van woonzorglocatie Het Landleven. Het gaat om 24 appartementen voor mensen met dementie. Daarmee komt het aantal bewoners op 54. Manager Anne Marijke Schakelaar.
3: In 1980 zijn er heel veel mensen naar Lelystad gekomen van een bepaalde leeftijd die nu wat ouder zijn en dus bijvoorbeeld dementie hebben. Vandaar ook deze uitbreiding op deze locatie.
1: Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis te downloaden app.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ronald Koeman is gestopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij na de uitschakeling op het WK besloten. Koeman schrijft op Instagram dat niemand er teleurgestelder over is dan hij en dat hij de verantwoordelijkheid draagt. De temperatuur van het zeewater wereldwijd is recordhoog voor de tijd van het jaar. Nu 21 graden. Dat kan effect hebben op het weer. Zo is er meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. President Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport. Hij kreeg ook geld voor het aanprijzen van bijbels, geurtjes en horloges.
5: Goedemorgen. We beginnen de dag droog in Flevoland en daarbij schijnt de zon geregeld. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken en een enkele stapelwolk kan uitgroeien tot een lokale bui. Maar op de meeste plekken blijft het droog vandaag. De temperatuur gaat oplopen naar zo'n 22 of 23 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit westelijke tot noordwestelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft ook op verre op de meeste plekken droog. Aan het einde van de nacht gaat de bewolking toenemen. En vooral om morgenochtend is het wisselvallig met meerdere buien die over de provincie trekken. En daarbij staat ook flink wat wind. Morgenmiddag wordt het droger en dan loopt de temperatuur op naar een graad of 23 op de meeste plekken.
6: Dan de verkeersinformatie. De ANWB verwacht een gemiddelde spits, zoals die hoort bij een woensdag. De eerste flitsers zijn er al, dank voor het doorgeven daarvoor. De N307 bij Kampen op 108,7 en de N50 bij Ens bij 262,8. En straks kijken we nog even terug naar het herdenkingsgedeelte van Kitty Kotti gisteravond in Almere.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Heaven is a Place on Earth van Belinda Carlisle.
1: Met muziek van onder andere Jean-Guy Macroy en toespraken van burgemeester Hein van der Loo, Anneke Dalger van het comité 30 juni 1 juli en cabaretier Jurgen Rijman is gisteravond Katie Cotty herdacht op een Mandelaplein in Almere stad.
0: Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen in 1863. De herdenking werd afgesloten met een traditioneel plengoffer waarmee de slachtoffers van de slavernij werden herdacht. Het ritueel werd uitgevoerd door Tina Avent.
2: Zegen deze plek. Reinig deze plek. Want misschien zijn er mensen die hier hadden moeten zijn, maar er niet zijn. Laat ze voelen dat ze erbij horen.

0: thema van dit jaar is schouder aan schouder. Dat betekent naast elkaar staan. Luisteren naar elkaars verhalen. Erkenning geven aan het verleden en samen verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Mijn wens is dat 1 juli uitgroeit tot de Nationale Dag van Verbinding. Een dag waarop heel Nederland samenkomt. Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar.
1: Schouder aan schouder betekent letterlijk dicht naast elkaar staan. En dat staat weer symbool voor grote onderlinge solidariteit, kracht, steun en ook wel eenheid. De stemmen van de direct betrokkenen, die klinken niet meer. Maar die van ons wel. En die stemmen, die klinken het meest krachtig schouder aan schouder.

0: Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug. Ik sta hier omdat zij stonden, mijn voorouders. Die overleefden wat geen mens zou moeten overleven. Die in het ruim van een schip hun adem inhielden en toch ademden. Die op het veld hun rug bogen, maar toch overeind bleven. Ik ben het bewijs dat onderdrukking nooit het laatste woord heeft. Ik ben een overlever omdat zij overlevers waren. Hun pijn zit in mijn botten, maar hun kracht zit er ook. En vandaag kies ik welke van die twee ik laat spreken. Dus ik sta hier met respect. Respect voor wie overleefde, met vergeving voor wie faalde, met een belofte voor rechtvaardigheid en met hoop voor wie komt. Niet omdat het verleden te vergeten, maar omdat het dragen zonder eronder te buk te gaan. Schouder aan schouder, vrij van schuld, vrij van slachtofferschap, samenbouwend aan een toekomst die ons allemaal toebehoort.
1: Als laatste was dat Jurgen Ruijman, een van de sprekers tijdens Kitty Kotti in Almere Stad gisteravond. Dat was live bij ons te zien op televisie. Heb je dat nou gemist? Je kunt allemaal terugkijken, de hele uitzending, op omroefleveland.nl/gemist.

0: Ja, blijft een leuk WK-lied. Die Die van Shakira en Burna Boy. Het is 7:15. Misschien heb je al wat gemist op radio of tv gisteravond. Nou, dat komt mooi uit, want dan kunnen wij je bijpraten.
1: Gaan we doen met onder meer klassieke muziek uit Suriname.

0: Tijd snap.
1: Snap van Rosalyn. Nou, de zaken gisteravond op radio en tv. Vertel.
2: Ik begin op de radio. En langs de lijn en omstreken ging het over de voormalige ecstasyhandelaar en wapenbaron Francesco Salerno. Beter bekend als Frankie de Stille.
1: Wie kent hem niet?
2: Ja, Mickey van Wely kent hem. De misdaadjournalist van de Telegraaf. Want ja, hij verbrak na jaren stilzwijgen zijn stilte tegen die Mick van Wely. De misdaadjournalist gebruikte de oud-crimineel jarenlang als anonieme bron. Maar pas onlangs besloot Salerno openlijk zijn verhaal te vertellen. Van Wely legde uit waarom hij daar juist nu voor koos.
3: Uiteindelijk, na een jaar of 10 heeft hij gezegd van ik wil het toch doen. En dat kwam omdat hij ongeneeslijk ziek is. En hij zei, nou, ik wil toch één keer mijn verhaal laten optekenen. Want hij zweeg altijd bij de politie, in de rechtbank, overal. En nu heeft hij uiteindelijk is hij toch overstag gegaan. En het is deels omdat hij zegt, eigenlijk is de criminele wereld helemaal niet zo leuk en spannend. En ik wil mensen daar ook wel toch voor waarschuwen.
2: Salerno leverde jarenlang grondstoffen voor ecstasy aan criminelen in Nederland. Een deel kwam uit de regio rond Tsjernobyl in Oekraïne. Hij verzon een plan om die stoffen ongezien het land in te krijgen. Zieke kinderen uit die regio konden medische hulp krijgen in landen als Duitsland en Nederland. Hij regelde dat zij en de grondstoffen met de bus werden vervoerd. En
3: hij heeft op een gegeven moment bedacht, nou, als ik nou in die brandstoftanks de helft brandstof doe en de helft grondstoffen voor ecstasy, dan is niemand die bus controleert. En hij had dus gewoon een platte lijn vanaf de Oekraïne naar Duitsland en heeft jarenlang echt een godsvermogen daarmee verdiend. En toen heb ik hem daarmee geconfronteerd. Ik zeg, je verdient eigenlijk gewoon over de rug van die kinderen geld. En dat, zei, ja, dat heb ik me toen niet gerealiseerd, maar realiseer ik me nu wel.
1: In Met het oog op morgen was aandacht voor de Surinaamse componist Johannes Nicolaas Helstoon. Wordt ook wel gezien als de pionier voor de Surinaamse klassieke muziek. Helstoon werd in 1853 geboren, 10 jaar voor de afschaffing van de slavernij. Op plantage Bergendal kwam hij via Duitse zendelingen in aanraking met klassieke muziek, vertelde zijn achterkleinnicht Astrid Helstoon.
4: En die hadden een vaste zendelingenpost op die plantage. En het bijzondere wat die zendelingen deden was dat ze onderwijs ook brachten voor slaafgemaakten, wat heel bijzonder was in die tijd. En een belangrijk onderdeel van dat onderwijs was muziek.
5: Zij in contact gekomen met klassieke muziek?
4: Zo is zij in contact gekomen met Duitse klassieke muziek. Dus zij is helemaal gevormd in de Duitse klassieke muziektraditie.
1: Dat is heel bijzonder, zeg. Bijzonder verhaal. Nou, vandaag speelt het Concertgebouworkest 2 werken van Helstoon voor de viering van Kitty Kotti. Nou, als het aan zijn achterkleinnicht ligt, wordt zijn muziek een vast onderdeel van de viering.
4: Kijk, het heeft een aardverschuiving al met zich meegebracht dat we nu al bijna een kwart eeuw Kitty Kotti vieren. Stilstaan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij. En het is ook een belangrijke erkenning van het feit dat het onderdeel is van onze gemeenschappelijke geschiedenis. Dus niet alleen maar van Suriname, maar ook van Nederland.
2: Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over het sportbeleid in Nederland. Veel sportclubs hebben geen geld om de clubs op te knappen of uit te breiden. Daniel Klein is van het register voor verenigingsbestuurders en vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat het om veel verenigingen gaat.
6: 60% van alle sportaccommodaties is verouderd. En sportverenigingen en bestuurders willen daar natuurlijk aan werken, dat gemoderniseerd wordt. Maar goed, daar zijn er geen middelen voor, die zijn op. Subsidies die vastlopen. Ik kan helemaal ingewikkelde termen gaan gebruiken. Maar in ieder geval, het lukt dus niet om te verduurzamen en te moderniseren.
1: Nee, dat moet je nooit doen, ingewikkelde termen gebruiken. Dat is
2: maar
1: niet handig.
2: Op de pop was ook het devies van minister Sterk van Sportzaken. Zij is in het debat, ik heb geen geld dit jaar en ook komend jaar niet. Er wordt gekeken naar geld dat kan komen van andere ministeries, zoals zorg, welzijn en sociale veiligheid.
6: Dus om die waarde die sportverenigingen en de sport algemeen toevoegen aan de samenleving, dat moet je niet alleen maar vanuit de minister van Sport organiseren, het ministerie van Sport, maar dat moet je echt vanuit andere ministeries, vanuit zorg, vanuit welzijn, vanuit sociale zaken, vanuit veiligheid, nou noem het allemaal op. Want die profiteren daar uiteindelijk ook heel erg van. Want die sportverenigingen die dragen ontzettend veel bij aan de gezondheid van mensen, ontzettend veel ook aan veiligheid in wijken. Dus dat betekent op het moment dat een vereniging verdwijnt of vrijwilligers stoppen vrijwilligerswerk te doen, dan zal de rekening bij het ministerie van Zorg of bij het ministerie van Justitie, daar gaat de rekening dan omhoog.
2: Oké, en dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Gedupeerde bezoekers van DEFCON 1 in Biddinghuizen krijgen hun geld terug of een gratis kaart voor volgend jaar. En om wat te doen tegen de overlast door jongeren zet de gemeente in Almere Buiten City Stewards in. Die spreken jongeren aan op hun gedrag.
8: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
10: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
11: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
12: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
13: Wordt een lange reis.
12: Ja, een paar uurtjes erbij.
9: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
14: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Martina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
9: Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: 7:03, verkeersinfo. Nog geen files, dat is lekker nieuws, maar wel flitsers. En 307 bij Kampen, 108,7. In beide richtingen word je daar gecontroleerd op je snelheid. En hetzelfde geldt voor hectometerpaal 262,8. Die staat op de N50 bij Ens. Goedemorgen, welkom bij Flevoland is wakker. Uit allerlei dorpen en steden komen berichten dat het nieuwe college van BMW rond is. Nou, dan kunnen we straks melden over Almere. Wat is belangrijk voor de nieuwe club?
16: Lelystad heeft 24 nieuwe woningen voor mensen met dementie. Zijn bijna klaar, nog een paar puntjes op de i.
17: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
18: slag. Dank je.
17: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
13: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
19: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
23: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
24: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: In september nog even geduld, dan komt ze met een nieuw album. Carly Rae Jepsen, dit was Call Me Maybe, 7:09.
1: Na 3 maanden onderhandelen heeft Almere nu een nieuwe coalitie.
0: Ja, de nieuwe wethouders gaan zich bezighouden met wonen, jeugdzorg en met gezonde gemeentefinanciën. Beoogt wethouder Leslie van Hilton van de VVD.
2: We hebben echt hoofdlijnen geformuleerd en daar moeten voorstellen uit komen. En die voorstellen leggen wij voor aan de gehele gemeenteraad, die ook aan de voorkant mee hebben kunnen denken over de inhoud van raadsvoorstellen.
3: Het gaat om dit 37 pagina's tellende akkoord. Almere vooruit. Hierin spreken de beoogde coalitiepartijen, Pro-Almere, VVD, CDA, D66 en Leefbaar Almere, samen af hoe ze de stad de komende jaren gaan leiden. En dat leiden is nodig, want de stad staat voor grote uitdagingen.
4: Zeker, we hebben wat te doen en we hebben al echt een stuk gedaan. We hebben geprobeerd om de financiën op orde te krijgen. We hebben geprobeerd om onze grote ambities te remmen ter bescherming van de stad. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En we hebben bepaalde onderwerpen gekozen die heel erg spelen. Dus de woningnood, maar ook de jeugd in Almere, die onze steun nodig heeft en tegelijkertijd ook wel wat beleid voor nodig heeft.
3: Zo kampt de stad al jaren met forse financiële tekorten. Er zijn er structureel te weinig leraren en de afgelopen jaren veel te weinig woningen bijgebouwd. En het dossier jeugdzorg heeft meerdere wethouders de kop gekost.
5: Voor de laatste keer gebruik ik mijn pasje om te kunnen spreken. Want ik heb zojuist mijn ontslagbrief bij de griffier ingeleverd.
3: Het zijn allemaal hoofdpijndossiers waar de nieuwe wethouders, scherpe keuzes op zullen moeten maken.
2: We hebben ontzettend veel geld te besteden in onze gemeente. Maar we moeten ook heel goed en scherp gaan kijken of dat ook effectief is, of dat doelgericht is. En als dat betekent dat het niet het geval is, ook een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
3: Het nieuwe coalitieakkoord is, net als het vorige, erg ambitieus. Ze wil de stad afvaldumpingen aanpakken, huiselijk geweld aanpakken en veel meer woningen bijbouwen. Maar daarvoor moet Almere wel een forse horde nemen. Namelijk opnieuw structureel bezuinigen. Dus voor al die ambitieuze plannen moet eerst ergens anders geld vandaan gehaald worden.

0: over nieuwe albums gesproken. Alex Roran brengt er in augustus al eentje uit. Dus daar hoef je minder lang op te wachten. En dan staat dit nummer in ieder geval op. Fever Dream. En hij is aardig productief, want vorig jaar pas kwam zijn debuutalbum uit. Dan is het tijd voor het weer, hè?
1: Met Jeroen Elfring van Weerplaza. Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen.
1: Was een frisse nacht. Hoe fris was het eigenlijk?
2: Op sommige plaatsen zijn we zelfs onder de 10 graden gedoken vannacht. En dat is echt lang geleden.
1: Oh.
2: Dus de warmte kon goed het huis uit vannacht.
1: Zeker. Wat wordt het vandaag?
2: Ja, deze ochtend is het volop zonnig en de temperatuur loopt nu alweer snel op. Nu ligt de temperatuur rond 15 graden. Ik denk dat we al binnen 2 uur over de 20 graden heen gaan. En vanmiddag gaan we naar 23 of 24 graden bij een meest matige noordwestenwind. Wel ontstaan er een paar stapelwolken en in de Noordoostpolder zou een lokale bui kunnen voorkomen. Op de meeste plaatsen blijft het droog en is het gewoon heel aangenaam.
1: Nou, stelt dat net zoveel voor als die lokale buitjes van gisteren, want er was niet veel, hè?
2: Ik denk dat het wel echt wel tot een hele enkele bui komt in de regio van Emmeloord.
1: Okay.
2: Maar 90% van de provincie houdt het gewoon droog, dus het valt wel mee.
1: Hoe zit het, Jeroen, vanavond en vannacht?
2: Nou, vanavond zakt de temperatuur uiteindelijk halverwege de avond naar 20 graden. De stapelwolken lossen op, de zon komt er wat beter bij. En komende nacht daalt het kwik dan naar 15 graden. En morgen is het toch wel even iets ander weer dan we gewend waren. Veel bewolking en zo rond het middaguur een tijdje regen. De temperatuur komt niet veel hoger uit dan 20 graden. En dat kan dan best wel even fris aanvoelen.
0: Okay. Lekker.
1: Ja.
0: Vind ik wel even lekker hoor.
1: Maar met al die regen in de lucht, ik vond gisteren ook een beetje toch wat hogere vochtigheid, wat zwaar. Is dat morgen ook weer zo'n dag?
2: Morgen staat er wel echt duidelijk meer wind.
1: Oh,
2: wind
1: zorgt dat scheelt.
2: Voordat het echt wel wat frisser aanvoelt. Kracht 4 of 5 uit het westen. Gisteren stond er bijna geen wind.
1: Dus nee, dat was het.
2: Echt het verschil. Maar gaat dat slechte weer dan ook door, om het dan maar slecht te noemen?
1: Nou,
2: dat dan weer niet. Het wordt gewoon heel aangenaam zomerweer vanaf vrijdag. Temperaturen vaak tussen 22 en 25 graden. Periode met zon, blijft vaak droog. En er staat een aangename westenwind.
1: Okay.
0: Nou, niks meer aan doen, toch?
1: Nou ja, het weekend. Mag dat nog even erbij, Jeroen?
2: Ja, er blijft dus dat weer vanaf vrijdag.
1: Oh.
2: Het weekend.
1: Mooi. Dankjewel, hè?
2: Ja, geen dank.
1: Hoi.
0: Hoi, hoi.
1: Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren flink toe. Ook in Lelystad groeit de vraag naar passende woonzorg.
0: Ja, woonzorglocatie Het Landleven heeft er 24 nieuwe woningen bij voor deze doelgroep. En die zijn bijna klaar, zegt Anne-Marijke Schakelaar van Woonzorg Flevoland.
3: De afgelopen weekend hebben we al dag en nacht doorgewerkt en dat gaat ook vandaag gebeuren. Om ervoor te zorgen dat 5 cliënten, de eerste 5 van de 24, op een prettige manier hier kunnen wonen vanaf morgen.
4: Nog 1 dag voor de opening werd nog volop gebouwd, ingericht en schoongemaakt. Alles moest klaar zijn voordat de eerste bewoners hun nieuwe thuis zouden betrekken.
3: De bedden zijn ook allemaal al opgemaakt, dus we zijn al heel end. Alleen de laatste finishing touch, daar hebben we nog even wat tijd voor nodig.
4: De uitbreiding komt niet uit de lucht vallen. De komende jaren groeit het aantal mensen met dementie flink. En daarmee ook de vraag naar passende woonzorg.
3: We zien ook voor 2030 een enorme toename, maar hier in Lelystad zijn we nog wel even afwijkend. Vandaar ook deze uitbreiding. Destijds in 1980 zijn er heel veel mensen naar Lelystad gekomen van een bepaalde leeftijd die nu wat ouder zijn en dus bijvoorbeeld dementie hebben. Vandaar ook deze uitbreiding op deze locatie.
4: De nieuwe woningen zijn gebouwd in een groene omgeving. Volgens Woonzorg Flevoland is dat een bewuste keuze.
3: Mensen met dementie, hun gevoel is heel belangrijk voor hen. En dat je naar buiten kan, dat je niet het gevoel hebt dat je opgesloten zit. En dat je hier veilig voelt. Hè? En dat je naaste ook welkom is. Dus dat zijn allemaal aspecten die van belang zijn.
4: De uitbreiding brengt totaal aantal bewoners op deze locatie op 54. Volgens Woonzorg Flevoland draait het niet alleen om extra zorgplekken, maar vooral om een omgeving waar mensen met dementie zo lang mogelijk zichzelf kunnen blijven.
3: We zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat, voor gezelligheid. En tuurlijk, het kan nog wel zijn dat er misschien een plintje even gelegd moet worden. Dat kunnen we uitleggen. We hebben voldoende aandacht en begeleiding deze dagen om het goed te kunnen organiseren.
1: Oh, het wordt duurder met die pakketjes uit China. Dat straks bij de berichten van buiten Flevoland.

0: A Sign of the Times van Bellstars. 21 minuten over 7 is het. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Ja, we beginnen zelfs in China, joh.
0: Oh, doe maar.
1: Pakketjes van buiten de Europese

0: controleren, omdat er zoveel binnenkomen, zegt deze douane-expert.
1: En nu komen er veel meer zendingen aan. Ja, en als ze één goed hebben geïnspecteerd, zegt dat nog niks over alle andere goederen die zich in een container bevinden. Dus dat is de grote uitdaging waar zij voorgesteld staan.
0: Ja, de Europese Unie wil binnenkort met meer maatregelen komen.
2: Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat gebeurde na de pijnlijke uitschakeling op het WK voetbal. Nou, het zou kunnen dat we hem nooit meer terugzien als trainer, zegt deze verslaggever.
3: Dat zat wel een beetje in dat bericht dat hij op Instagram plaatste. Waar hij dus inderdaad al zijn clubs bedankte. En als je dan ook de reden meeneemt dat zijn vrouw dus al een hele tijd ernstig ziek is. Hij heeft ook gezegd dat ze willen gaan reizen. Dus het zou heel goed kunnen. Maar goed, het is de voetballerij. Dus ik durf nu niet te zeggen dat hij nooit meer terugkeert.
2: Nou, ach, als ik het zo hoor, dan lijkt me dat heel verstandige keuzes. Lekker bij je vrouw en een beetje mooi reizen. Een beetje genieten van het leven, want zoals hij ook zei, van er zijn zoveel belangrijke zaken dan dat voetbal. Koeman was 2 keer bondscoach, hij zat 64 ja. keer op de bank bij het Nederlands elftal. Nou, namen die rondgaan als opvolger, want dat vraag je dan misschien ook wel af. Nou, Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag. We gaan het zien wie het wordt.
0: Ik weet niet of je het vorige week vrijdag hebt meegekregen. Het was zo warm dat je misschien de stikstofberichten hebt gemist. Maar er was een nieuw stikstofplan van het kabinet. Wordt vandaag besproken in de Tweede Kamer. Een meerderheid lijkt voor, maar ja, 21, SGP en de ChristenUnie die zijn kritisch. Ze vinden dat boeren in de zones rond natuurgebieden te hard worden geraakt.
4: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan. Maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
5: Een van de dingen bijvoorbeeld die ons echt wel stevig raakt is die grote zones.
6: In de basis. Dus moet er denk ik wel echt iets gebeuren aan die zonering.
0: Ja, en wat vindt de BBB ervan? Nou, die verwacht veel boeren vandaag bij het debat. Alleen het is de vraag, hoe komen ze daar? Mm. Auto, tractor?
2: Oh, het zou leuk zijn, met de trekker weer. Ja.
0: Trein is wel moeilijk.
2: Ja, want nog tot zeker zaterdagmiddag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. En dat komt door een brand in een kabelgoot. Dat was begin deze week. En de reparatie, ja, die duurt wat langer dan verwacht. Reizigers op Rotterdam Centraal, die balen.
7: Ik ben naar Roosendaal toe, maar alles staat lek. En ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
8: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt. Dus we horen het vanzelf.
9: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
10: Wordt een lange reis.
9: Ja, een paar uurtjes erbij.
0: Maar dan heb je wel een brug, een mooie stad.
2: Alsjeblieft zeg. Nou ja, ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ja, dan wordt het toch weer het vliegtuig.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Bezoekers van Defcon 1 in Biddinghuizen krijgen hun geld terug of een gratis kaart voor volgend jaar. Het Hardstyle Festival werd vorige week afgelast vanwege de hitte. Er waren toen al tienduizenden mensen op de festivalcamping. De vergoeding geldt voor de dag- en voor de weekendtickets. Die moeten wel gekocht zijn via de officiële ticketshop. Gedupeerden die extra's hadden geboekt, zoals een parkeerplek of een accommodatie, krijgen hun geld teruggestort. De gemeente Almere zet de komende 3 maanden in het centrum van Almere buiten city stewards in. Die lopen rond en spreken jongeren aan op hun gedrag. De gemeente hoopt zo de overlast door jongeren te beperken. Die hangen rond in parkeergarages en laten afval achter. Wonen, jeugdzorg en gezonde financiën, dat zijn de speerpunten van de nieuwe coalitie van Almere. Paul Tang blijft wethouder en houdt de portefeuille wonen. Hij krijgt versterking van Leslie van Hilton, Aya Selman en Jordi Hulsebos, die nu nog raadslid zijn. Evert-Jan Slootweg en Jan-Bert Vroege komen van buiten. Hulsebos gaat zich bezighouden met jeugdzorg. En van Hilton krijgt de portefeuille financiën.
9: We hebben ontzettend veel geld te besteden in onze gemeente. Maar we moeten ook heel goed en scherp gaan kijken of dat ook effectief is, of dat doelgericht is. En als dat betekent dat het niet het geval is, ook een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
8: En Woonzorg Flevoland opent vandaag de uitbreiding van woonzorglocatie Het Landleven. Het gaat om 24 appartementen voor mensen met dementie. Daarmee komt het aantal bewoners op 54. Manager Anne-Marijke Schakelaar.
10: In 1980 zijn er heel veel mensen naar Lelystad gekomen van een bepaalde leeftijd die nu wat ouder zijn. En dus bijvoorbeeld dementie hebben. Vandaar ook deze uitbreiding op deze locatie.
8: Meer nieuws op web en app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een pakketje bestellen uit bijvoorbeeld China is vanaf vandaag duurder. Voor bestellingen buiten de Europese Unie onder de 150 euro moeten nu ook invoerrechten worden betaald. Het gaat om minimaal 3 euro. Opnieuw een temperatuurrecord. Het zeewater was nog nooit zo warm voor de tijd van het jaar. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De oorzaak is niet alleen klimaatverandering, maar ook het weerfenomeen El Niño. En Mexico is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. Na een 2-0 overwinning wisten ze Ecuador uit te schakelen. En ook Frankrijk is door na een 3-0 overwinning op Zweden.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het zonnig en loopt de temperatuur snel op. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In de Noordoostpolder zou een bui kunnen voorkomen, maar elders blijft het droog en de temperatuur loopt op naar 24 graden bij een meest matige noordwestenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komende nacht is het een tijdje helder. De temperatuur daalt naar 15 graden. En morgen komt er vrij veel bewolking voor. Zo rond het middaguur kan het een tijdje regenen. De temperatuur loopt op naar 20 graden.
13: Dankjewel Jeroen Elfrink van Weerplaza. Dan de eerste file van de ANWB van deze ochtend. N50 Emmeloord Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. 7 minuten en flitsers op de N305 bij Kampen 108,7. En op de N50 bij Ens 262,8. Straks een terugblik op Kitty Kotti gisteravond in Almere. Thema was schouder aan schouder.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Blue Jeans Talk van Dr. Hook. Ach, tegenwoordig kan het allemaal strak, wijde pijpen. Het is
1: nou, ik zag vier modellen liggen met allemaal moeilijke namen in de spijkerbroekenwinkel.
0: Oh ja, oh, je hebt er nog veel meer, joh.
1: Oh,
0: oh ja, je ja, kan, volgens mij kan je wel een maand vooruit.
1: Ja,
0: qua model.
1: Qua model?
0: Ja,
1: zijn er dan 30 modellen?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Zitten de korte er ook bij, ja, natuurlijk, met het lekker
0: ja,
1: weer.
0: Ah, dat okay, denk ik ook wel. Ja, en de tuinbroek natuurlijk, dat vergeten. Ja, daar wil ik jou ook nog wel eens in zien.
1: Met muziek van onder andere Django McRoy en toespraken van burgemeester Hein van der Loo, Anneke Dalger van het comité 30 juni 1 juli en cabaretier Jurgen Ruijman. Met al die mensen is gisteravond Kitty Kottie herdacht op het Mandelaplein in Almerestad.
0: Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen in 1863. De herdenking werd afgesloten met een traditioneel plengoffer, waarmee de slachtoffers van de slavernij werden herdacht. Het ritueel werd uitgevoerd door Gina Avant.
2: Zegen deze plek. Reinig deze plek. Want misschien zijn er mensen die hier hadden moeten zijn, maar er niet zijn. Laat ze voelen dat ze erbij horen.

0: thema van dit jaar is schouder aan schouder. Dat betekent naast elkaar staan. Luisteren naar elkaars verhalen. Erkenning geven aan het verleden en samen verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Mijn wens is dat 1 juli uitgroeit tot de Nationale Dag van Verbinding. Een dag waarop heel Nederland samenkomt. Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar.
1: Schouder aan schouder betekent letterlijk dicht naast elkaar staan. En dat staat weer symbool voor grote onderlinge solidariteit, kracht, steun en ook wel eenheid. De stemmen van de direct betrokkenen, die klinken niet meer. Maar die van ons wel. En die stemmen, die klinken het meest krachtig schouder aan schouder.

0: Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug. Ik sta hier omdat zij stonden, mijn voorouders. Die overleefden wat geen mens zou moeten overleven. Die in het ruim van een schip hun adem inhielden en toch ademden. Die op het veld hun rug bogen, maar toch overeind bleven. Ik ben het bewijs dat onderdrukking nooit het laatste woord heeft. Ik ben een overlever omdat zij overlevers waren. Hun pijn zit in mijn botten, maar hun kracht zit er ook. En vandaag kies ik welke van die twee ik laat spreken. Dus ik sta hier met respect. Respect voor wie overleefde, met vergeving voor wie faalde, met een belofte voor rechtvaardigheid en met hoop voor wie komt. Niet omdat het verleden te vergeten, maar omdat het dragen zonder eronder te buk te gaan. Schouder aan schouder, vrij van schuld, vrij van slachtofferschap, samenbouwend aan een toekomst die ons allemaal toebehoort.
1: Als laatste was dat Jurgen Rijman, een van de sprekers tijdens de Kitty Kotti-herdenking op het Mandelaplein in Almere.

0: Het regent zonnestralen van Agda en de Munnik. 13 minuten voor 8 is het. Wat zaken gisteravond op radio en tv?
1: Nou, alleen maar radio.
0: Oh, alleen maar radio. Nee, vindt het helemaal prima. Okay. Ja.
1: Ze komt toevallig zo uit. En langs de lijn en omstreken ging het over voormalig ecstasyhandelaar en wapenbaron Francesco Salerno. Ja, beter bekend als Frankie de Stille. Hij verbrak na jaren stilzwijgen zijn stilte tegen Mick van Wely.
0: Nou, dan moet zijn bijnaam dus ook worden veranderd.
1: Daarom, ja, en die bijnaam, daar komen we straks op. De misdaadjournalist gebruikte de oud-crimineel jarenlang als anonieme bron, maar pas onlangs besloot Salerno openlijk zijn verhaal te vertellen. Van Wely legde uit waarom hij daar juist nu voor kiest.
2: Uiteindelijk, na een jaar of 10 heeft hij gezegd van ik wil het toch doen. En dat kwam omdat hij ongeneeslijk ziek is. En hij zei, nou, ik wil toch 1 keer mijn verhaal laten optekenen. Want hij zweeg altijd bij de politie, in de rechtbank, overal. En nu heeft hij uiteindelijk is hij toch overstag gegaan. En het is deels omdat hij zegt, eigenlijk is de criminele wereld helemaal niet zo leuk en spannend. En ik wil mensen daar ook wel toch voor waarschuwen.
1: Salerno leverde jarenlang grondstoffen voor ecstasy aan criminelen in Nederland. Een deel kwam uit de regio rond Tsjernobyl in Oekraïne. Hij verzon een plan om de stoffen ongezien het land in te krijgen. Zieke kinderen uit die regio konden medische hulp krijgen in landen als Duitsland en Nederland. Hij regelde dat die kinderen en de grondstoffen met de bus werden vervoerd.
2: En hij heeft op een gegeven moment bedacht, nou, als ik nou in die brandstoftanks de helft brandstof doe en de helft grondstoffen voor ecstasy, dan is niemand die die bus controleert. En hij had dus eigenlijk gewoon een platte lijn vanaf de Oekraïne naar Duitsland en heeft jarenlang echt een godsvermogen daarmee verdiend. En toen heb ik hem maar mee geconfronteerd. Ik zeg, je verdient eigenlijk gewoon over de rug van die kinderen geld. En dat, zei, ja, dat heb ik me toen niet gerealiseerd, maar realiseer ik me nu wel.
1: Nou, die truc is nu bekend, moeten we wat anders verzinnen.
0: Ja, ik denk dat hij zich wel kalm gaat houden, deze...
1: Nou, man.
0: Frankie de Stille, die zijn bijnaam dus gaat veranderen waarschijnlijk. Ja. In Met het oog op morgen was aandacht voor de Surinaamse componist Johannes Nicolaas Helstone. Wordt ook wel gezien als de pionier voor de Surinaamse klassieke muziek. Helstone werd in 1853 geboren, 10 jaar voor de afschaffing van de slavernij. Op plantage Bergendal kwam hij via Duitse zendelingen in aanraking met klassieke muziek, vertelde zijn achterkleinnicht Astrid Helstone.
3: En die hadden een vaste zendelingenpost op die plantage. En het bijzondere wat die zendelingen deden was dat ze onderwijs ook brachten voor slaafgemaakten, wat heel bijzonder was in die tijd. En een belangrijk onderdeel van dat onderwijs was muziek.
1: Zo is hij in contact gekomen met klassieke muziek?
3: Zo is hij in contact gekomen met Duitse klassieke muziek. Dus hij is helemaal gevormd in de Duitse klassieke muziektraditie.
0: Nou, dat is wel een heel opmerkelijk verhaal dit. Vandaag speelt het Concertgebouworkest 2 werken van Helstone voor de viering van Kitty Kotti. Als het aan zijn achterkleinnicht ligt, wordt zijn muziek een vast onderdeel van de viering.
3: Kijk, het heeft een aardverschuiving al met zich meegebracht dat we nu al bijna 1/4 eeuw Kitty Kotti vieren. Stilstaan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij. En het is ook een belangrijke erkenning van het feit dat het onderdeel is van onze gemeenschappelijke geschiedenis. Dus niet alleen maar van Suriname, maar ook van Nederland.
1: Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over het sportbeleid in Nederland. Veel sportclubs hebben geen geld om de clubs op te knappen. Laat staan om uit te breiden. Daniel Klein is van het Register voor Verenigingsbestuurders en vertelde in Weer langs de lijn en omstreken dat het om veel verenigingen gaat.
4: 60% van alle sportaccommodaties is verouderd. En sportverenigingen en bestuurders willen daar natuurlijk aan werken, dat dat gemoderniseerd wordt. Maar goed, daar zijn er geen middelen voor. Die zijn op. Subsidies die vastlopen. Ik kon helemaal ingewikkelde termen gaan gebruiken. Maar in ieder geval, het lukt dus niet om te verduurzamen en te moderniseren.
1: Minister Sterk van Sportzaken gaf in het debat aan geen oplossing te hebben voor het komend jaar. Wordt gekeken of er misschien geld kan komen van andere ministeries zoals van Zorg, Welzijn en Sociale Veiligheid.
4: Dus om die waarde die sportverenigingen en sport algemeen toevoegen aan de samenleving, dat moet je niet alleen maar vanuit de minister van Sport organiseren, het ministerie van Sport, maar dat moet je echt vanuit andere ministeries, vanuit Zorg, vanuit Welzijn, vanuit Sociale Zaken, vanuit Veiligheid, nou noem het allemaal op, want die profiteren daar uiteindelijk ook heel erg van. Want die sportverenigingen die dragen ontzettend veel bij aan de gezondheid van mensen, ontzettend veel ook aan veiligheid in wijken. Dus dat betekent op het moment dat een vereniging verdwijnt of vrijwilligers stoppen vrijwilligerswerk te doen, dan zal de rekening bij het ministerie van Zorg of bij het ministerie van Justitie, daar gaat de rekening dan omhoog.
1: Ja, ja. Daniel Klein was dat gisteravond op de radio.
0: Alan Parsons Project, Don't Answer Me.

0: Dit is Flevoland.
1: Een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Gedupeerde bezoekers van DEFCON 1 in Biddinghuizen krijgen hun geld terug of een gratis kaart voor volgend jaar. En de aanleg van een mountainbike route door het Emmelerbos in Emmeloord is een stap dichterbij. De gemeente geeft bijna 40.000 euro subsidie.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
6: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
5: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
7: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mistzorg en spullen om te kunnen overleven.
5: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan had ik een kleine file op de A28 bij Nijkerk. Er waren boerenprotesten aan de gang. Maar ja, vandaag is het stikstofdebat in de Tweede Kamer, dus vandaar. Maar die zal weer verdwenen. Blijft over de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 9 minuten. Flitsers op de N307 bij Kampen bij 108,7, dat is de Flevoweg. En de N50 bij Ens, hectometerpaal 262,8. Uit allerlei dorpen en steden komen berichten dat het nieuwe college van BMW rond is. Nou, nu kunnen we dat melden van Almere. Straks hoor je wat belangrijk is voor de nieuwe ploeg.
4: Ja, en Lelystad heeft 24 nieuwe woningen voor mensen met dementie. Die woningen zijn bijna klaar. Nog een paar puntjes op de i.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Douwe Bob, With You, 8:08. Goedemorgen.
1: Na 3 maanden onderhandelen heeft Almere nu ook een nieuwe coalitie.
0: Ja, de nieuwe wethouders die gaan zich bezighouden met wonen, jeugdzorg en ook met gezonde gemeentefinanciën. Beoogd wethouder Leslie van Hilton van de VVD.
2: We hebben echt hoofdlijnen geformuleerd en daar moeten voorstellen uit komen. En die voorstellen leggen wij voor aan de gehele gemeenteraad, die ook aan de voorkant mee hebben kunnen denken over de inhoud van raadsvoorstellen.
3: Het gaat om dit 37 pagina's tellende akkoord. Almere vooruit. Hierin spreken de beoogde coalitiepartijen, Pro-Almere, VVD, CDA, D66 en Leefbaar Almere, samen af hoe ze de stad de komende jaren gaan leiden. En dat leiden is nodig, want de stad staat voor grote uitdagingen.
4: Zeker, we hebben wat te doen en we hebben al echt een stuk gedaan. We hebben geprobeerd om de financiën op orde te krijgen. We hebben geprobeerd om onze grote ambities te remmen ter bescherming van de stad. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En we hebben bepaalde onderwerpen gekozen die heel erg spelen. Dus de woningnood, maar ook de jeugd in Almere, die onze steun nodig heeft en tegelijkertijd ook wel wat beleid voor nodig heeft.
3: Zo kampt de stad al jaren met forse financiële tekorten. Er zijn er structureel te weinig leraren en de afgelopen jaren veel te weinig woningen bijgebouwd. En het dossier jeugdzorg heeft meerdere wethouders de kop gekost.
5: Voor de laatste keer gebruik ik mijn pasje om te kunnen spreken. Want ik heb zojuist mijn ontslagbrief bij de griffier ingeleverd.
3: Het zijn allemaal hoofdpijndossiers waar de nieuwe wethouders, scherpe keuzes op zullen moeten maken.
2: We hebben ontzettend veel geld te besteden in onze gemeente. Maar we moeten ook heel goed en scherp gaan kijken of dat ook effectief is, of dat doelgericht is. En als dat betekent dat het niet het geval is, ook een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
3: Het nieuwe coalitieakkoord is, net als het vorige, erg ambitieus. Ze wil de stad afvaldumpingen aanpakken, huiselijk geweld aanpakken en veel meer woningen bijbouwen. Maar daarvoor moet Almere wel een forse horde nemen. Namelijk opnieuw structureel bezuinigen. Dus voor al die ambitieuze plannen moet eerst ergens anders geld vandaan gehaald worden.

0: Marianne, Sam Fender en Olivia Dien. Het is bijna 8:15.
1: Dus tijd voor het weer met Jeroen Elfrink van Weerplaza. Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen.
1: Heb je ook zo goed geslapen in de koele nacht?
2: Ja, het was heerlijk.
1: Ja, het was lekker cool.
2: Goed op, hoor.
0: Ga jij er wel goed op? Ah, mooi zo. Ja.
1: Ja, welke koelte hebben we beleefd?
2: De temperatuur is her en der zelfs onder de 10 graden gedoken vannacht. Maar nu is je al snel omhoog gegaan. Het is nu al 18 graden. Volop ruimte voor de zon. In het noorden een paar stapelwolken al. En voor de rest is het gewoon heel aangenaam zomerweer nu.
1: Ja, waar gaat het heen qua temperatuur?
2: Nou, vanmiddag kunnen we nog 23 of 24 graden bereiken. In de Noordoostpolder verwacht ik toch nog wel een enkele bui. Elders in Flevoland droog. En de noordwestenwind is meest matig.
1: En dan vanavond en vannacht.
2: Nou, vanavond is het nog lange tijd zonnig. De stapelwolken die zullen weer verdwijnen. En komende nacht kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen wordt toch wel even een iets andere dag dan we gewend waren. Veel bewolking en zeker rond het middaguur een tijdje regen. Voor de regen uit wordt het nog 20 graden. Maar in de regen kan de temperatuur zelfs even onder de 20 graden duiken. En ook die westenwind is duidelijk aanwezig.
1: En dan de vrijdag.
2: Nou, vrijdag wordt het weer gewoon heel aangenaam. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af, gemiddeld 22 graden. En tijdens het weekend gaan we zelfs weer richting een voorzichtige 25.
1: Nou, lekkere temperaturen zijn dat. Jeroen, ja,
2: toch?
1: Dankjewel.
2: Doei doei.
0: Hoi.
1: Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren flink toe. Ook in Lelystad groeit daarom de vraag naar een passende woning voor die mensen.
0: Ja, woonzorglocatie Het Landleven heeft er 24 nieuwe woningen bij voor deze doelgroep. En die zijn bijna klaar, zegt Anne-Marijke Schakelaar van Woonzorg Flevoland.
3: De afgelopen weekend hebben we al dag en nacht doorgewerkt. En dat gaat ook vandaag gebeuren. Om ervoor te zorgen dat 5 cliënten, de eerste 5 van de 24, op een prettige manier hier kunnen wonen vanaf morgen.
4: Nog één dag voor de opening werd nog volop gebouwd, ingericht en schoongemaakt. Alles moest klaar zijn voordat de eerste bewoners hun nieuwe thuis zouden betrekken.
3: De bedden zijn ook allemaal al opgemaakt, dus we zijn al heel end. Alleen de laatste finishing touch, daar hebben we nog even wat tijd voor nodig.
4: De uitbreiding komt niet uit de lucht vallen. De komende jaren groeit het aantal mensen met dementie flink. En daarmee ook de vraag naar passende woonzorg.
3: We zien ook voor 2030 een enorme toename. Maar hier in Lelystad zijn we nog wel even afwijkend. Vandaar ook deze uitbreiding. Destijds in 1980 zijn er heel veel mensen naar Lelystad gekomen van een bepaalde leeftijd die nu wat ouder zijn en dus bijvoorbeeld dementie hebben. Vandaar ook deze uitbreiding op deze locatie.
4: De nieuwe woningen zijn gebouwd in een groene omgeving. Volgens Woonzorg Flevoland is dat een bewuste keuze.
3: Mensen met dementie, hun gevoel is heel belangrijk voor hen. En dat je naar buiten kan, dat je niet het gevoel hebt dat je opgesloten zit. En dat je hier veilig voelt. Hè? En dat je naasten ook welkom is. Dus dat zijn allemaal aspecten die van belang zijn.
4: De uitbreiding brengt totaal aantal bewoners op deze locatie op 54. Volgens Woonzorg Flevoland draait het niet alleen om extra zorgplekken, maar vooral om een omgeving waar mensen met dementie zo lang mogelijk zichzelf kunnen blijven.
3: We zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat, voor gezelligheid. En tuurlijk, het kan nog wel zijn dat er misschien een plintje even gelegd moet worden. Dat kunnen we uitleggen. We hebben voldoende aandacht en begeleiding deze dagen om het goed te kunnen organiseren.
1: Het wordt mooi wonen daar op de groene velden in Lelystad. Zometeen de berichten van buiten Flevoland. Dan gaan we het hebben over de terugkeer van de reddingswerkers uit Venezuela.

0: Ja, dat is eigenlijk wel een goed idee, toch? Voor de woensdagochtend even de heupen los met Kool & The Gang. 21 minuten over 8. We gaan naar bericht uit binnen- en buitenland.
1: Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het team.
2: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mensenzorg en spullen om te kunnen overleven.
1: Er zijn bijna 2000 mensen omgekomen bij de aardbevingen, maar enkele tienduizenden mensen worden nog vermist.
0: Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor bestellingen onder de €150 moet je invoerrechten gaan betalen. Minstens €3. Zo moet oneerlijke concurrentie worden aangepakt. Het lukt de douane nu niet om alle losse pakjes uit China te controleren. Want ja, er komt gewoon heel veel binnen, zegt deze douane-expert.
3: Nu komen er veel meer zendingen

0: dat ze willen gaan reizen. Dus het zou heel goed kunnen. Maar goed, het is de voetballerij. Dus ik durf nu niet te zeggen dat hij nooit meer terugkeert.
1: Maar waarschijnlijk dus niet. Koeman was 2 keer bondscoach. 64 keer zat hij op de bank bij het Nederlands elftal. Ja, dat is de uitdrukking, hè, op de bank zitten. Maar je ziet ze ook vaak heen en weer lopen. En
2: ja, zenuwachtig.
1: En nog zenuwachtig.
2: Ja, nou ja, zere kaken van het kou van de kauwgom.
1: Oh ja, ook dat, ja. Wie gaat hem opvolgen? Nou, er zingen wat namen rond. Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag.
2: In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet. Die plannen zijn vorige week gepresenteerd. Nou, een meerderheid lijkt wel voor, maar Ja 21, SGP, ChristenUnie, die zijn wel kritisch. Zij vinden dat boeren in de zones rond natuurgebieden te hard worden geraakt.
3: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan, maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
4: Een van de dingen bijvoorbeeld die ons echt wel stevig raakt is die grote zones.
5: In de basis moet er denk ik wel echt iets gebeuren aan die zonering.
2: De BBB zegt dat vandaag veel boeren bij dat debat zullen zijn. Het is de vraag of die dan met de trekker naar Den Haag komen. Dit is Benson Boone, Mystical Magical.

0: en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand?

0: het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
6: Bezoekers van DEFCON 1 in Biddinghuizen krijgen hun geld terug of een gratis kaart voor volgend jaar. Het Hardstyle Festival werd vorige week afgelast vanwege de hitte. Er waren toen al tienduizenden mensen op de festivalcamping. De vergoeding geldt voor de dag- en voor de weekendtickets. Die moeten wel gekocht zijn via de officiële ticketshop. Gedupeerden die extra's hadden geboekt, zoals een parkeerplek of een accommodatie, krijgen hun geld teruggestort. De aanleg van een mountainbike-route door het Emmelerbos in Emmeloord is een stap dichterbij. De gemeenteraad van Noordoostpolder geeft de initiatiefnemers bijna 40.000 euro subsidie. Het plan komt uit de ideeënmarkt. In de Noordoostpolder zijn al 2 routes voor mountainbikers, aan de Banterweg en in het Kuinderbos.
7: Ah, doen we ze alle 3 achter elkaar?
6: Ja hoor, kan in 1 moeite door. Wonen, jeugdzorg en gezonde financiën, dat zijn de speerpunten van de nieuwe coalitie van Almere. Paul Tang blijft wethouder en houdt de portefeuille wonen. Hij krijgt versterking van Leslie van Hilton, Aya Selman en Jordi Hulsebos, die nu nog raadslid zijn. Evert-Jan Slootweg en Jan-Bert Vroege komen van buiten. Hulsebos gaat zich bezighouden met jeugdzorg. En van Hilton krijgt de portefeuille financiën.
8: We hebben ontzettend veel geld te besteden in onze gemeente. Maar we moeten ook heel goed en scherp gaan kijken of dat ook effectief is, of dat doelgericht is. En als dat betekent dat het niet het geval is, ook een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
6: Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Vanaf vandaag moeten er invoerrechten worden betaald op pakketjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Het gaat om minimaal 3 euro per pakketje. De EU wil daarmee het aantal pakketjes vanuit landen als China verminderen. En Ronald Koeman is gestopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij na de uitschakeling op het WK besloten. Koeman zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij en dat hij de verantwoordelijkheid draagt.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het zonnig en loopt de temperatuur snel op. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In de Noordoostpolder zou een bui kunnen voorkomen, maar elders blijft het droog en de temperatuur loopt op naar 24 graden bij een meest matige noordwestenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komende nacht is het een tijdje helder. De temperatuur daalt naar 15 graden. En morgen komt er vrij veel bewolking voor. Zo rond het middaguur kan het een tijdje regenen. De temperatuur loopt op naar 20 graden.
11: Dankjewel Jeroen van Weerplaza. Dan de files van de ANWB. Vertraging op de A1. Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden en knooppunt Eemnes 5 minuten. De A6 Lelystad-Muiden voor Almere-Oostvaarders 6 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle 10 minuten voor knooppunt Hattemerbroek. Flitsers op de Flevoweg bij Kampen 108,7. En op de Kamperweg bij Ens de N50 262,8. En straks nog even een terugblik op de Kitty Kottie van gisteravond.
12: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor natuurlijk. 8:55 is het.
1: Met muziek van onder andere Django McCroy en toespraken van burgemeester Hein van der Loo, Anneke Dalgen van het comité 30 juni en juli en van cabaretier Jurgen Ruiman is gisteravond Kitty Kotte herdacht op het Mandelaplein in Almerestad.
0: Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen in 1863. De herdenking werd afgesloten met een traditioneel plengoffer waarmee de slachtoffers van de slavernij werden herdacht. Het ritueel werd uitgevoerd door Gina Avans.
2: Zegen deze plek. Reinig deze plek. Want misschien zijn er mensen die hier hadden moeten zijn, maar er niet zijn. Laat ze voelen dat ze erbij horen.

0: Het thema van dit jaar is schouder aan schouder. Dat betekent naast elkaar staan. Luisteren naar elkaars verhalen. Erkenning geven aan het verleden en samen verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Mijn wens is dat 1 juli uitgroeit tot de Nationale Dag van Verbinding. Een dag waarop heel Nederland samenkomt. Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar.
1: Schouder aan schouder betekent letterlijk dicht naast elkaar staan. En dat staat weer symbool voor grote onderlinge solidariteit, kracht, steun en ook wel eenheid. De stemmen van de direct betrokkenen, die klinken niet meer. Maar die van ons wel. En die stemmen, die klinken het meest krachtig schouder aan schouder.

0: Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug. Ik sta hier omdat zij stonden, mijn voorouders. Die overleefden wat geen mens zou moeten overleven. Die in het ruim van een schip hun adem inhielden en toch ademden. Die op het veld hun rug bogen, maar toch overeind bleven. Ik ben het bewijs dat onderdrukking nooit het laatste woord heeft. Ik ben een overlever omdat zij overlevers waren. Hun pijn zit in mijn botten, maar hun kracht zit er ook. En vandaag kies ik welke van die twee ik laat spreken. Dus ik sta hier met respect. Respect voor wie overleefde. Met vergeving voor wie faalde. Met een belofte voor rechtvaardigheid. En met hoop voor wie komt. Niet omdat het verleden te vergeten, maar omdat het dragen zonder eronder te buk te gaan. Schouder aan schouder, vrij van schuld, vrij van slachtofferschap, samenbouwend aan een toekomst die ons allemaal toebehoort.
1: Aldus Jurgen Rijman. Wil je de hele Kitty Kottie herdenking terugkijken? Dat kan op omroepflevoland.nl/gemist.

0: The same old song van de Four Tops. En daarvoor hoorde je Maroon 5, This Love. Het is 8:15. We gaan eens even kijken naar wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Ja, we gaan even door met Kitty Kotti. Let op, met het oog op morgen. Daar was aandacht gisteravond voor de Surinaamse componist Johannes Nicolaas Hellstone. Hij wordt ook wel gezien als de pionier voor de Surinaamse klassieke muziek. Hellstone werd in 1853 geboren. 10 jaar voor de afschaffing van de slavernij. En op de plantage Berg en Dal kwam hij via Duitse zendelingen in aanraking met klassieke muziek. Dat vertelde zijn achterkleinnicht Astrid Hellstone.
2: En die hadden een vaste zendelingenpost op die plantage. En het bijzondere aan wat die zendelingen deden was dat ze onderwijs ook brachten voor slaafgemaakten, wat heel bijzonder was in die tijd. En een belangrijk onderdeel van dat onderwijs was muziek.
3: Zo is hij in contact gekomen met klassieke muziek.
2: Zo is hij in contact gekomen met Duitse klassieke muziek. Dus hij is helemaal gevormd in de Duitse klassieke muziektraditie.
1: Vandaag speelt het Concertgebouworkest 2 werken van Hellstone voor de viering van Kitty Kotti. Als het aan zijn achterkleinnicht ligt, wordt zijn muziek een vast onderdeel van de viering.
2: Kijk, het heeft een aardverschuiving al met zich meegebracht dat we nu al bijna een kwart eeuw Kitty Kotti vieren. Stilstaan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij. En het is ook een belangrijke erkenning van het feit dat het onderdeel is van onze gemeenschappelijke geschiedenis. Dus niet alleen maar van Suriname, maar ook van Nederland.
0: Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over het sportbeleid in Nederland. Veel sportclubs hebben geen geld om de clubs op te knappen of uit te breiden. Daniel Klein is van het Register voor Verenigingsbestuurders en vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat het om heel veel verenigingen gaat.
4: 60% van alle sportaccommodaties is verouderd. En sportverenigingen en bestuurders willen daar natuurlijk aan werken, dat gemoderniseerd wordt. Maar goed, daar zijn er geen middelen voor, die zijn op. Subsidies die vastlopen. Ik kan heel ingewikkelde termen gaan gebruiken. Maar in ieder geval, het lukt dus niet om te verduurzamen en te moderniseren.
0: Maar ja, in dat debat gaf de sportminister Mirjam Sterk aan dat er geen geld is. Er is voorlopig geen oplossing voor het komende jaar. Maar ja, misschien kan er wel geld komen van andere ministeries.
4: Dus om die waarde die sportverenigingen en de sport algemeen toevoegen aan de samenleving, dat moet je niet alleen maar vanuit de minister van Sport organiseren, het ministerie van Sport, maar dat moet je echt vanuit andere ministeries, vanuit zorg, vanuit welzijn, vanuit sociale zaken, vanuit veiligheid, nou noem het allemaal op. Want die profiteren daar uiteindelijk ook heel erg van. Want die sportverenigingen die dragen ontzettend veel bij aan de gezondheid van mensen, ontzettend veel ook aan veiligheid in wijken. Dus dat betekent op het moment dat een vereniging verdwijnt of vrijwilligers stoppen vrijwilligerswerk te doen, dan zal de rekening bij het ministerie van Zorg of bij het ministerie van Justitie, daar gaat de rekening dan omhoog.
0: En dat was gisteravond op de radio. En dit zijn Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it. Stay.

0: Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Om het dumpen van grof afval tegen te gaan, kunnen inwoners van Almere een gemeentelijke bakfiets gebruiken om hun spullen naar de milieustraat te brengen. En de aanleg van een mountainbike-route door het Emmelerbos in Emmeloord is een stap dichterbij. De gemeente geeft bijna €40.000 subsidie.
0: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
11: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
10: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
12: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden, mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
10: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer, de komende uren zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Hoe is het op de weg? Vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes ben je kleine 10 minuten langer onderweg. Dat is alles op dit moment. Nou, er zijn wel heel veel flitsers geweld. Staat er eentje op de A6 bij Emmeloord. Joure richting Muiderberg. 282,8. De N307 Kampen in beide richtingen bij 108,7. De N50 bij Ens in beide richtingen ook bij 262,8. En zie je ook een flitser, kun je natuurlijk doorgeven, hè, via de app van Flitsmeister. Zometeen in Flevoland Muziekland wordt De Liefde maar weer eens bezongen.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken?
14: en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Met Jolien Dalstra.

The Summer of 76, Astral Drive. En daarvoor hoorde je Diana Ross, Why Do Fools Fall in Love. 8:11 is het. Fijn dat je erbij bent bij het eerste uurtje van Flevoland Muziekland. Zonnetje is erbij, het is lekker afgekoeld. Ik hoop dat je heerlijk hebt geslapen afgelopen nacht. Ja, temperaturen van onder de min 10. Nou, dat slaapt toch een stuk beter dan rond de 20. 24 was het zelfs, hè? Afgelopen week wel in de nacht. Dat is niet heel fijn. Dus kun je weer een beetje bijkomen? Nou ja, niet in dit programma, want ik heb heel veel fijne muziek voor je. Ik heb zo toch een knaller. Lekker hoor. En dan heb ik het over de 41-jarige Duitse slagerkoningin Helene Fischer. Die stond gisteravond in het Gelredome in Arnhem. Met heel veel dansers. En ook met haar man. Die kwam ook nog voorbij zweven. Letterlijk. Ja, ja. Het optreden zou eigenlijk in de Johan Cruijff Arena zijn in Amsterdam. Maar ja, had ze een beetje te weinig kaarten voor verkocht. En dat is ook een beetje sneu. Dan ziet het er zo leeg uit. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Nou, het werd dus het Gelredome. En Helene Fischer, ja, die krijgt toch wel lovende recensies. Ik heb er even wat bij opgezocht voor je. Het kwam helemaal goed in Arnhem, schrijft De Telegraaf bijvoorbeeld. De dansers waren fenomenaal. Het luchtnummer van Fischer en, daar komt hij, haar man, was van een ongekende romantische klasse. Wonderschoon en echt een hoogtepunt. Maar ja, in Nederland is Helene Fischer natuurlijk vooral bekend van het nummer Atemloos Durch die Nacht. Nou, dat ontbrak gisteravond uiteraard niet. En bij Flevoland Muziekland natuurlijk ook niet. Helene Fischer.

De Nolan Sisters, familie van elkaar, jawel. I'm in the mood for dancing, meer dan 30 miljoen verkochte platen. Oh, die hebben lekker verdiend hoor. Ja, als je mee wil doen met Kiek, dan zou ik even opletten. Ik zet twee foto's voor je in beeld. Kun je ook deze woensdagochtend weer lekker meespelen voor de prijzen. Wat zie je hier in beeld? Wat is er veranderd? Of toegevoegd? Je ziet hier Kees Meuleman. Die heeft na meer dan 50 jaar afscheid genomen van de voetbalkantine van Flevo Boys, Emmeloord. Ja, dat is toch voor velen het einde van een tijdperk. Nou, Meuleman die zei van, weet je, het is ook wel een keer mooi geweest. Hij begon al op jonge leeftijd met kantinediensten draaien. Zijn ouders waren ooit kantinebeheerders. Ja, dus hij was er echt als kleine jongen mee opgegroeid. Dus hij is er mee doorgegaan. Duizenden bestellingen verder, broodjes snijden, drankjes schenken, noem maar op. Maar ja, opeens geen Kees meer in de kantine dus. Wat is het verschil? Heel veel witte broodjes, bruine broodjes ook, of is het echt alleen maar wit? Nou, in ieder geval genoeg voorraad. Je ziet ook wat witte broden liggen. Dat zal wel voor de tosties zijn, lekker, hamkaas. Mm. En de sauzen natuurlijk, hè, die er ook bij horen. Ik zie hem. Ja, hij is wel te doen en ik ben hier helemaal niet goed in. Je hebt tot 11 uur de tijd om je goede antwoord door te geven. Even een appje doen, laat het weten en je maakt kans op leuke prijzen.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: reumaspecialist.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: De gemeente Almere heeft oplossingen bedacht om het dumpen van grof afval tegen te gaan. Er liggen geregeld matrassen, kasten en tuinstoelen op straat. Burgemeester en wethouders willen op twee plekken in Almere bakfietsen neerzetten die mensen dan kunnen lenen om hun spullen naar de milieustraat te brengen. Er komt ook een proef met een mobiel recyclestation. Dat komt op verschillende plekken in de stad te staan. En daar kunnen inwoners kleine elektrische apparaten en ook speelgoed kwijt. De aanleg van een mountainbike-route door het Emmelerbos in Emmeloord is een stap dichterbij. De gemeenteraad van Noordoostpolder geeft de initiatiefnemers bijna 40.000 euro subsidie. Het plan komt uit de ideeënmarkt. In de Noordoostpolder zijn al twee routes voor mountainbikers. Aan de Banterweg en in het Kuinderbos. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Maar het RIVM adviseert vrouwen wel om gewoon borstvoeding te blijven geven. De Eerste Kamer heeft de stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Er is nog te weinig steun voor de plannen om de belasting op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed te wijzigen. En het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela is om hulp te bieden na de aardbevingen daar, komt weer terug naar Nederland. Ze zochten naar overlevenden onder het puin, maar de kans dat ze nog iemand levend vinden wordt steeds kleiner.
8: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het zonnig en loopt de temperatuur snel op. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In de Noordoostpolder zou een bui kunnen voorkomen, maar elders blijft het droog en de temperatuur loopt op naar 24 graden bij een meest matige noordwestenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komen de nacht is het een tijdje helder. De temperatuur daalt naar 15 graden. En morgen komt er vrij veel bewolking voor. Zo rond het middaguur kan het een tijdje regenen. De temperatuur loopt op naar 20 graden.
6: Laat eens even kijken hoe druk het op de weg is. Nou niet, ik heb geen files of vertragingen voor je te melden. Wel twee flitsers. De N307 bij Kampen in beide richtingen bij 108,7. En de N50 bij Ens bij 262,8. En zo meteen in Flevoland Muziekland. Terug naar het muzikale jaar van 2010.
9: Flevoland. Goedemorgen.

de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar Scootboot.

0: Let's Dance van de Cats. En daarvoor hoorde je Juanes, La Camisa Negra, het zwarte hemd. Het is 20 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het muzikale jaar 2010. Het jaar waarin Stromae met Allons Rondons... Ja, toch echt wel de hitlijsten bestormd hoor. Het is een nummer met de boodschap. Laat alles even los. Laat het even gaan. Ga maar gewoon lekker dansen. Nou, op zich een goede boodschap. Stromae die brengt nog steeds muziek uit. Wel wat minder vaak. In 2022 was het. Verscheen zijn album Multitude. Maar ja, een jaar later stopte hij zijn tournee. Hij moest wat meer rust houden vanwege zijn gezondheid. Nou, en sindsdien houdt hij zich bezig. Zo staat hier ja, toch ook wat meer creatieve projecten op de achtergrond. Wat dat dan ook mag zijn. Maar hij maakt nog steeds wel muziek. Hij schrijft nog steeds veel muziek. Maar ik dacht, ik vind het wel lekker om je deze weer eens te laten horen. En je herkent hem denk ik meteen.

Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. Het is 9:45 geweest. Ja, als je die appjes dan binnenkrijgt. Ik zie hem niet. Is er wel een verschil? Zet ze nog een keer in beeld, de foto's. Ja, dan doe ik dat voor je. Kees Meuleman, afscheid van de kantine van Flavo Boys. Duizenden, tienduizenden broodjes zijn er denk ik door de handen gegaan van Kees. Maar hij vond het genoeg. Nou ja, hij was ook een kleine jongen toen begon dit al. In de kantine van Flavo Boys in Emmeloord. Doe mee, je hebt tot 11 uur de tijd om je goede antwoord door te geven. Dit is Kaoma Lambada.

Naomi Sharon, Was That Ever Love? Lekkere polderplaat. 7:07. Ik maak plaats voor mijn opvolger in Flevoland, Muziekland. Arnoud Plaket. Ik zou er lekker bij blijven. En vergeet Kiek dus niet, hè? Ja. Hij is wel te doen, hè? Beetje cadeautje voor je. Te woensdagochtend mag best. Dit is Total Touch.

0: Dit is Flevoland.
1: Een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Om het dumpen van grof afval tegen te gaan, kunnen inwoners van Almere een gemeentelijke bakfiets gebruiken om hun spullen naar de Milieustraat te brengen. En de aanleg van een mountainbike-route door het Emmelerbos in Emmeloord is een stap dichterbij. De gemeente geeft bijna 40.000 euro subsidie.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel Katrien voor het nieuws. Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister meldt een controle op de N307. Bij Kampen is dat, bij 108,7. Er staat ook een controle in Ens op de N50 bij 262,8. En de ouverture in Almere, ook daar wordt gecontroleerd op snelheid. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het eventjes door aan de app van Flitsmeister. En zometeen weer terug naar de muziek van, ja, welk jaartal? Blijf bij ons, dan hoor je het zometeen.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
8: Slag, dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Goedemorgen.
5: Flevoland Muziekland.
4: Arnoud Blokket.

0: handen omhoog of we maken muziek. Hands up, Cat's Eye is dat van Gabriella. Ik kan ook zeggen, dat is Cat's Eye met Gabriella. Daarvoor natuurlijk aan 79 Dan Hartman en Relight My Fire. Goedemorgen allemaal, het is alweer het begin van een nieuwe maand. De zomermaand, het is vandaag 1 juli. Helft van het jaar zit er alweer op. Ja, hoeveel dagen zou het nog maar zijn tot kerst? Ga het maar eventjes bekijken. Het is misschien wel jouw verjaardag vandaag. Van harte gefeliciteerd. Je bent samen jarig met Alex van der Zouwen. Dus zeg, wie is dat nou weer? We kennen hem beter als Kraantje Papi. Kraantje Papi wordt vandaag 40 jaar. De zangeres van Twarres, Mirjam Timmer, is vandaag ook jarig. Ze wordt 44. Birgit Schuurman, zus van, maar zelf ook gewoon natuurlijk zangeres en actrice, wordt 49 jaar. Dochter van die man met de grote lippen van Aerosmith, Liv Tyler, de Amerikaanse actrice, zij wordt vandaag 49 jaar. Hij zit op het moment in het vliegtuig met een redelijke kater, mogen we wel zeggen. Op zijn verjaardag vliegt hij terug vanuit Mexico, vanuit Amerika. Ruud van Nistelrooy, profvoetballer en tegenwoordig ook assistent bondscoach. Hij wordt vandaag 50. En de zoon van Patrick Kluivert zit ook in het toestel. Patrick, die is vandaag jarig. Hij wordt ook 50 jaar, net als Ruud van Nistelrooy dus. Missy Elliott is jarig, die wordt 55. Maar Marleen Saupala, ja, de presentatrice en zangeres natuurlijk ook, bekend van ons Songfestival, ze wordt vandaag 55 jaar. Pamela Anderson, ja, waar is zij niet bekend om? Ik hoor sommige mensen al lachen. 59 jaar is ze vandaag geworden. Sprinter Carl Lewis, atleet dus, 65 jaar is ze geworden. En Michelle Wright, de Canadese countryzangeres, die is ook jarig. 65 jaar is die geworden. Verder is jarig Dan Aykroyd, de Canadese filmacteur en de komiek, wordt 74 jaar. En Carrie Slee, de Nederlandse kinderboekenschrijfster, die is vandaag ook jarig. Ze wordt 77 jaar. En wie ook jarig is, uit Den Haag, 75 jaar is die geworden, Harry Jekkers. En dan zullen ze zeggen, dan ga je draaien van het Klein Orkest of zo. Of O.O. Den Haag. Nee, ik heb iets heel anders, iets moois, iets kleins. Dit is Harry Jekkers en Ik hou van mij.
1: Ik hou van mij. Hoor je nooit zingen. Ik hou van mij. Wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij. Ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het.

0: Het begon zo lekker rustig. En dan wordt hij in één keer heel zenuwachtig.
1: Maar het blijft een leuke plaat. Carter Groom en Paul Simon. En daarvoor omdat hij vandaag jarig is. Harry Jekkers en Ik hou van mij. Hebben we allemaal wel een beetje, of we zouden het allemaal een beetje moeten hebben natuurlijk. We gaan kijken naar de foto. Ook daar houden we van Kiek, ons leuke beestje dat elke dag weer met een foto aan de haal gaat. Wat heeft hij vandaag weer gedaan? Of zij? Het vliegend ding. Het vliegend dier, mogen we wel zeggen. Is bij Meuleman geweest in Emmeloord. De man is bezig met lekkere broodjes aan het smeren. Nou, wat is er het verschil tussen links en rechts? We zien wandcontactdozen. Nou, die zijn links en rechts allebei hetzelfde. Zou natuurlijk kunnen, hè? We zien twee bussen staan met tomatenketchup. Is dat links en rechts? Is dat hetzelfde? Ja, denk het ook wel. We zien ook nog een bak met allerlei bestek erin. Heel veel bolletjes. Ja, ga ze maar eventjes even checken dan ook, denk ik. Wat er op de achtergrond staat. Of misschien zit het in de plank waar de bolletjes bovenop liggen. Dat kan natuurlijk ook. Of is er iets met die tegeltjes? Ja. Ik zeg, maak even contact met deze foto. En dan zie je het vanzelf. Heb je het dan gevonden? Geef het lekker door. 0320 28 50 50.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht.

0: Oost-Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: Het is precies 10:30, goedemorgen. De gemeente Almere heeft oplossingen bedacht om het dumpen van grof afval tegen te gaan. Er liggen geregeld matrassen, kasten en tuinstoelen op straat. Burgemeester en wethouders willen op 2 plekken in Almere bakfietsen neerzetten die mensen kunnen lenen om hun spullen naar de milieustraat te brengen. Ook komt er een proef met een mobiel recyclestation. Het komt op verschillende plekken in de stad te staan. Inwoners kunnen daar kleine elektrische apparaten en speelgoed kwijt. De aanleg van een mountainbike-route door het Emmelerbos in Emmeloord is een stap dichterbij. De gemeenteraad van Noordoostpolder geeft de initiatiefnemers bijna €40.000 subsidie. Het plan komt uit de ideeënmarkt. In de Noordoostpolder zijn al 2 routes voor mountainbikers, aan de Banterweg en in het Kuinderbos. En tot zover een kort overzicht van het nieuws. Al het andere nieuws vind je ook bij ons op de gratis te downloaden app en natuurlijk de website omroepflevoland.nl.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het zonnig en loopt de temperatuur snel op. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In de Noordoostpolder zou een bui kunnen voorkomen, maar elders blijft het droog en de temperatuur loopt op naar 24 graden bij een meest matige noordwestenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komen de nacht is het een tijdje helder. De temperatuur daalt naar 15 graden. En morgen komt er vrij veel bewolking voor. Zo rond het middaguur kan het een tijdje regenen. De temperatuur loopt op naar 20 graden.
3: En dan de verkeersinformatie. Op dit moment geen vertragingen gemeld door de ANWB. Maar er wordt wel geflipt in onze regio. De N307 bij Kampen, daar staan ze bij 108,7. In Ent staan ze op de N50 bij 262,8. En er wordt ook gecontroleerd in Almere op de Ouverture. En als je ook nog ergens anders te zien, geef het dan altijd eventjes door via de gratis app van Flitsmeister. Ja, en zometeen gaan we weer terug naar een jaartal, een ver verleden. We gaan richting de jaren 2000 en 10. Welke plaat erbij hoort, dat hoor je zo.
2: Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Arnoud Bekett.

0: Mars and I Just Might. En daarvoor Tina Turner. En We Don't Need Another Hero.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Het jaar 2010 was de val van het kabinet Balkenende 4. Gebeurde op 20 februari. Het kabinet viel na een conflict over de verlenging van de Nederlandse militaire missie in de Afghaanse provincie Uruzgan. Het kabinet Rutte gebeurde op 14 oktober. Werd minister-president van het eerste kabinet Rutte. Een coalitie van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Verder was er het WK voetbal in Zuid-Afrika. Toen bereikte het Nederlands elftal onder aanvoering van Arjen Robben. Niet te snel aanraad. Bereikte de finale van het 2010 FIFA World Cup. In Zuid-Afrika. Het verloor toen van 1-0 na verlenging van Spanje. Ja, die waren natuurlijk getergd door die 5-1 met die dolfijnen snoepduik doelpunt van Robin van Persie. Verder was dat de economische groei gooide in Nederland weer met ongeveer 1,8%. De werkloosheid die begon later in het jaar af te nemen. En de overheid nog wel een groot begrotingstekort gehad en een oplopende staatsschuld. Dat gebeurde allemaal in 2010. En wat stond er in de hitparade? We maakten in één keer kennis met de Amerikaanse countrymuziek. Dat we nou allemaal dachten van cowboymuziek en joehoe, joehoe, jikjee. Dat was het niet. Het was gewoon popmuziek met een vleugje, ja, wat moet je eigenlijk zeggen? Ja, toch de smartlappen van Amerika en Canada. Dat noemen ze daar dus country. Het bandje wat daarmee bekend was, was deze.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar...
0: 2010 met Lady Antebellum en Need You Now.

Ja, je zal me net hartstikke nodig hebben voor je koffie. Met een lekker laagje melk erop. Cappuccinootje of zoiets. Of een latte macchiato. En de melkboer die zegt, of de supermarkt zegt, no milk today. Nou ja, Herman's Hermits, die deed het wel in de jaren 60. Gaan nog eventjes kijken naar de foto van Kiek. Die is weer lekker bezig geweest met een foto. Dat hebben ze gemaakt bij Meuleman in Emmeloord. Meneer is bolletjes, broodjes aan het maken. Waarvoor, weet ik niet. Misschien voor iemand voor een lunch of zo. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Er zit een verschilletje in. Hij kan een beetje lastig zijn. Maar de hint is, probeer maar eventjes contact te maken. Ja. Dat is het eigenlijk. Probeer maar even contact te maken. Mocht je het dan gevonden hebben, geef het dan door via 0320 28 50 50.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Dit is Flevoland.
1: Een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanrak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt met ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanrakdakwerken.nl.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De gemeente Almere heeft oplossingen bedacht om het dumpen van grof afval tegen te gaan. En de aanleg van een mountainbike-route door het Emmelerbos in Emmeloord is weer een stap dichterbij.
9: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt de vertraging op de N309. Dronten richting Epe tussen Elburg-Vesting en Elburg-Oost 5 minuten. Frits Marsten meldt een snelheidscontrole op de N307 in Kampierstad bij hectometerpaaltje 108,7. En er wordt ook gecontroleerd in Ens op de N50 bij 262,8. En zometeen Naomi den Engelsman met school en opvoeding.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
16: Ik koos wat mij raakte.
15: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl. Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Sommige mensen moeten ervoor betalen. Bij de meeste mensen is het gratis. The Lessons in Love, level 42. 8 minuten over 11 is dat weer geworden. Ja hoor, we zijn over de helft van het jaar heen. Het is vandaag 1 juli.
1: Ja, het is toch, het gaat toch zo snel.
0: Wat is het, 90 dagen nog tot aan kerst of zoiets?
1: Nee, dat kan niet
0: meer zijn.
1: Nee.
0: 6 maandjes, 180 of zoiets, 175 dan?
1: Ja, zoiets dan denk ik, hè. Ja, ja. Ja, dat is zo'n website, hè. Dat toets je in hoeveel dagen tot aan kerst.
0: Nou, daar hebben we. Ik ben er eigenlijk wel benieuwd, namelijk. Ik ben benieuwd wanneer de ballen weer opgepoetst moeten worden.
1: Oh, daar ben ik gisteravond al mee begonnen. Het is nog 177 dagen tot de eerste kerstdag. En dit jaar valt kerst trouwens op 25 december.
0: En wat voor dag is dat?
1: Vrijdag.
0: Een vrijdag.
1: Ja, dus dan hebben we geen gastvrij Flevoland.
0: Extra vrijdag.
1: Ja, maar wel een dag minder ook alweer. Want op zaterdag ben je al vrij. En dat is tweede kerstdag.
0: Ja, maar dan heb je toch gewoon een vrijdag.
1: Jawel, maar dan heb je dus
0: een uit de kant. Je wil graag dat het op donderdag en vrijdag kerst is. En dan op zaterdag en zondag.
1: Nee, Naomi knikt ook. Ja, dat heeft natuurlijk een werkend iemand het liefst.
0: Ja, er is ook een website waarop je in kan vullen hoeveel vrije dagen je hebt.
1: En
0: hoe je het meeste uit je vrije dagen kan halen.
1: Hoeveel vrije dagen
0: moet je
1: heb ik?
0: Een dag tussen Hemelvaart en Pasen en Pinksteren allemaal doen. En Koningsdag dat soort dingen. Maar dan kun je volgens mij heel veel extra dagen eruit krijgen.
1: En hoe combineer ik dat?
0: Voor het gevoel dan, hè?
1: Ja. In dat met gratis.
0: Ja.
1: Vrije dagen. Dat is een lange zoekterm, dit.
0: Ja, maar ja, jij hebt sowieso natuurlijk al heel veel vrije dagen.
1: Dat klopt, ja. Eens even kijken, hoor.
0: Ja.
1: Oh ja, wacht eventjes. Ja. Werk je 40 uur per week, dan zijn dat 20 wettelijke vakantiedagen. Maar als je ze nou even lekker wil combineren...
0: Ja.
1: Dan bijvoorbeeld in mei vallen Hemelvaart en Pinksteren dicht bij elkaar. Als je 4 dagen vrij hebt, bijvoorbeeld maandag tot met woensdag, na Hemelvaart... dan krijg je er een flinke aaneengesloten periode voor terug.
0: Ja. En met de kerst? Hoe zit het met de kerst?
1: Nou, eerste kerstdag valt
0: we
1: op
0: niks meer aan Pasen nu natuurlijk.
1: Nee, dat is waar. Nee, met de kerst heeft hij verder ook geen goede opties.
0: Nee?
1: Nee, nee. Eigenlijk gewoon doorwerken.
0: Gewoon staan. Goed, zo doen we dat.
2: Het is zomer. Dit is Flevoland.

0: Charlotte Steenwijk is dat. Je weet niet wat je mist.
1: Ja, zijn we vorige week. Ja. Of is ze nog steeds...
0: Nee, het was vorige week polderplaat.
1: Oh ja, wie is het nu dan?
0: Naomi Sharon.
1: Naomi Sharon, wie is dat? Oh, die door heel de wereld optreedt.
0: Ja.
1: Wat ik gisteren heb gezegd, die Rotterdamse.
0: Ja, Nederland is er gewoon ook, maar...
1: Nou, Rotterdam, hè, mag je best wel even benoemen, hè? Rotterdam is hartstikke leuk.
0: Rotterdam is anders dan Nederland?
1: Nee, maar goed, het is er extra leuk natuurlijk als de Rotterdamse. Als het iemand uit Apeldoorn is, vindt het ook extra leuk.
0: Ja, maar dat is dichterbij. Dat is een beetje onze regio. Rotterdam is niet echt onze regio, toch?
1: Nou, ja, maar goed, je hebt toch ook een stukje Rotterdam in je studio gehaald? Ik ben hier toch ook?
0: Ja, dat is wel erg genoeg.
1: Naomi, de Engelsman.
2: Goedemorgen.
1: Je twijfelt even, om wie moet ik nu lachen?
2: Mm-hmm.
1: Moet ik of Marco uitlachen of moet ik lachen om het grapje van Arnoud? Ben je er al uit?
2: Beide.
0: Het is beleefd lachen naar allebei.
2: Mm-hmm. Ja. Als een boer met kiespijn.
0: Ja, dat dan. Een beetje middelen ertussen natuurlijk.
1: Ik ben het zat.
0: Ja.
1: Ik ben het echt zat.
2: Je bent het helemaal zat.
1: Ja, we gaan het hebben over de ZAT-lijst, wel te verstaan.
2: Yes.
1: Waar staat ZAT voor? Is dat een afkorting?
2: Het is een zorg- en adviesteam
1: ja?
2: op alle scholen. Zeker middelbare scholen en mbo's. Daar zit een ZAT-team.
1: Hmm.
2: En dat zijn verschillende mensen vanuit school, maar ook externe partners.
0: Wat doen ze?
2: Goeie vraag. Eigenlijk alle leerlingen en studenten...
0: Ja.
2: die wat ondersteuning kunnen gebruiken of waar er wat zorg om zijn... die worden besproken op zo'n ZAT-lijst. Dus op het moment dat er toestemming is gevraagd...
0: Nou, wie moet dus toestemming vragen? Aan de ouders?
2: Aan ouders. Oh. Zolang leerlingen of studenten onder de 18 jaar zijn, vragen dat aan ouders.
0: Dan vragen ze of ze zich ermee mogen bemoeien?
2: Ja. Eerder mag het ook echt niet en anders moet het anoniem.
0: Maar dan moeten ze eerst ook al een soort van reden aangeven. Dus dan weet je eigenlijk al een beetje wat er aan de hand is, toch?
2: Kijk, dat is de reden waarom we het nu bespreken. Omdat straks naar het volgende jaar... dan komt je kind misschien in een andere school of in een andere klas. En dan is het handig om extra ondersteuning te vragen als dat nodig is. Stel dat iemand heeft dyslexie of ADHD... dan heeft diegene bijvoorbeeld recht op extra minuten voor een toets of een examen.
0: Ja.
2: Dat soort dingen, dat moeten besproken worden. En dat is eigenlijk nog niet zo'n hele grote bijzondere vraag. Maar op het moment dat er bijvoorbeeld een student is... die zoveel ruzie heeft thuis... en die zegt, nou, ik heb het gevoel dat ik er nu ieder moment uitgezet kan worden. Waar moet ik dan heen?
1: Ja.
2: Dat zijn van die momenten dat in het ZAT besproken wordt... welke expertise gaat dit oppakken? Wie gaat daarmee aan de slag?
1: Ja.
2: Dus wat je bijvoorbeeld hebt, is sowieso mensen van de school... bijvoorbeeld een zorgcoördinator, maar dat kan ook een leerlingcoördinator zijn. Eigenlijk iedereen die met jongeren omgaat. Maar het kan ook een jeugdverpleegkundige zijn of een jeugdarts. Iemand vanuit de GGZ, GGD... die een beetje mee gaan denken van dit is de situatie, dit is de casus waar het om gaat.
1: En heeft elke school heeft zo'n ZAT-team? Dat is dat verplicht vanuit de overheid?
2: Dat is eigenlijk, ik denk al een jaar of 20 dat bestaat. En dat was vroeger heel erg klein, waarbij misschien een leerplichtambtenaar zat en een teamleider. Ja. En dat was vrij klein. Maar inmiddels wordt het steeds groter, omdat je ziet dat die studenten of leerlingen soms ook wel wat complexer worden. Dus dan heeft het niet zozeer te maken met bijvoorbeeld alleen maar afwezigheid... maar dat er bijvoorbeeld ook zorgen zijn omdat het gezin in armoede leeft... of omdat er vrij veel geweld plaatsvindt of omdat er andere zorgen
0: zijn. Dat zijn helaas cijfers die wel oplopen, hè?
2: En zeker in Flevoland.
0: Nou heb ik ook wel het idee dat wij tegenwoordig, ook vaak goed, hè... heel snel signaleren van, er zou wel iets mee aan de hand kunnen zijn. Kortweg, iedere leerling heeft tegenwoordig wel iets.
2: Ja, maar dan wordt er wel echt heel specifiek gekeken van... is dat nodig om dat in een groot ZAT-overleg te houden?
1: Mm-hmm.
2: Waarbij al die externen zijn, of ze hebben ook vaak een klein ZAT, een IZAT. En dat is alleen school. En op het moment dat het een kleine vraag is... die ook vrij snel behandeld kan worden, het ook klein.
0: Het gaat over, ik hoor het niet zo heel lekker... het ligt niet zo lekker in een groepje. Hè? Daar zien we iets aan. Dat wordt wel door zo'n ZAT-team besproken.
2: Ja, en dan kan een zorgcoördinator... die kan daar dus inderdaad een plan op maken. Van, er worden bijvoorbeeld observaties gedaan in de klas. We gaan afspreken met die mentor. Wanneer heb jij je klas? Wanneer kan ik diegene zien? En dan gaat dat met de mentor besproken worden van... dit is mij opgevallen.
0: Hoeveel mensen bestaat zo'n team wel niet dan?
2: Ja, en
0: dat is hartstikke druk, denk ik dan.
2: Is ongeveer wel 12.
1: Zo. Maar wie bepaalt wie er in zo'n team komen te zitten? Zijn dat gewoon leraren? Of is dat een soort. Moet je dat zien als een OR binnen een grote organisatie? Zodat je daar verkiesbaar voor kan stellen? Hoe werkt zoiets?
2: Nee, je stelt je niet verkiesbaar. Het is eigenlijk per school wordt er bepaald en bekeken wat heeft onze school nodig. En wat is vooral de vraag van studenten waar ze mee zitten. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld, als je kijkt naar een school die in een woonwijk is, waar veel armoede is, of waar. Dan zal je eerder een budgetcoach bijvoorbeeld aanstellen. dan iemand anders. Dus je gaat echt heel erg kijken van welke vragen hebben de meeste studenten of ouders. Hmm. En daar, op basis daarvan, ga je dus die expertise in huis halen. Je ziet elkaar 1 keer per maand, 1 keer per 6 weken. Dus dat is niet elke week. Hmm. En voor de rest is dat dus heel erg belangrijk, omdat op dat moment kunnen studenten geholpen worden. Op het moment dat ze niet geholpen worden, dan is het moeilijk om je focus te houden of goede cijfers te halen.
0: Hoe gaan ze dan helpen? Worden ze dan uit de klas gehaald voor een gesprekje of zo? Want dan weten de andere leerlingen ook precies wat er aan de hand is.
2: Ja,
0: je wilt dat er iets aan de hand is, dat willen ze toch niet?
2: Nee, als student wil je gewoon eigenlijk het meest normaal zijn en vooral niet opvallen.
0: Ja.
2: Dus er worden afspraken gemaakt, bijvoorbeeld buiten school. Dus wanneer jij om 2 of 3 uur uit bent, daarna worden pas die afspraken ingepland. En dat kan dan ook met een schoolpsycholoog zijn. Als je niet lekker in je vel zit, dan kunnen die gesprekken plaatsvinden na school of in een tussenuur.
1: Maar jij zegt, elke 6 weken komen ze samen, zodat die, als er nou acute problemen zijn, kan er dan snel geschakeld worden?
2: Zeker, dat is een hele goede vraag. Bijvoorbeeld een jeugdarts of iemand anders die zeg maar extern is, daar ga je natuurlijk niet 6 weken op wachten.
1: Nee, daarom.
2: En dan is er ook een directe lijn. Maar dat bespreek je eerst in het team binnen dat kleine IZAD, want dat is
1: sowieso
2: elke
1: aanpakken?
2: Week. Wie gaat dat wat oppakken? Wie gaat dat belletje plegen? Wie gaat diegene uitnodigen? Dus dat is wel heel erg fijn dat er ook een klein zat is, zodat je niet al die weken hoeft te wachten. Want dan zou een kleine situatie ontzettend groot kunnen worden.
1: Ja, precies.
0: Is het tweeweg communicatie? Mag een leerling zelf ook aankloppen bij het zat?
2: Ja, dat zou kunnen. Zeker als diegene al 18 jaar of ouder is. Want dan kan je gewoon zelf toestemming vragen. Als die zegt, ja, ik weet het echt niet meer. En ik merk dat school hier ook niet voldoende van weet. Willen jullie dit bespreken? Dus dat is wel fijn te weten. Dat er gewoon echt een groot team zit binnen elke school. En, en dat is in heel Flevoland. En dat geldt vanaf de middelbare scholen tot en met mbo en hbo.
0: Oké.
2: En we gaan het er na de vakantie gaan we het er ook nog een keer over hebben. Om te kijken van, hey, welke stappen zijn er dan te maken als ouders zijnde of als school zijnde. Ja. Om uiteindelijk op zo'n zatlijst terecht te komen.
0: Ja, want tijdens de vakantie kan je dan niet bij ze terecht. Het gaat echt over alleen maar de schoolperiode. Dus als schooltijden.
2: Dus als het lopende trajecten zijn, dan moet je eigenlijk vanuit school altijd zorgen dat er een soort van lijntje is om in die vakanties ook vast te houden. Ja. Het fijne kan zijn dat er bijvoorbeeld POH is, praktijkondersteuner huisarts, die ook het een en ander kan betekenen in de zomervakantie. Dus dat moet je van tevoren warm overdragen, of telefonisch of per mail. Dat diegene in die 6 weken dat jij afwezig bent of geen contact kan hebben met die student, dat diegene wel gezien blijft worden.
0: Oké, nou, het is bijna vakantie. Misschien overval ik je er een beetje mee. We hebben het wel eens eerder gehad. Is dat nou een beetje uitgedacht van, moet je die kinderen in de vakantie nou nog steeds een beetje bij laten leren en zo?
2: Ja, dat is...
0: Een beetje het rekenen en zo op peil houden of niet?
2: Nou, dat rekenen, dat is inderdaad nog wel... daar kunnen we een keer een hele les over, of een hele uitzending over gaan hebben.
0: Nou, het is nu vakantie en ik heb een discussie thuis.
2: Ja, nou, sowieso wordt lezen vooral aangeraden om elke avond voor het slapen gaan alsnog even te lezen. En je kan het natuurlijk ook spelenderwijs doen. Je hebt hele leuke vakantieboeken waarvan je denkt, nou, ik ben nu gewoon een leuke kleurplaat aan het maken, maar ondertussen ben je wel bijvoorbeeld de cijfers aan het nagaan. Zodat je nog steeds, zeg maar, geïnspireerd wordt. Je kan spelenderwijs zeker wel het een en ander doen om die kinderen toch een beetje aan te houden.
0: Als je aan de rand van het zwembad staat 1,50. Hoeveel centimeter is dat? Hoeveel hectometer? Dat soort dingetjes.
2: Daar kan je echt mee spelen.
0: Spelenderwijs elke keer nog weer even trainen. Goed.
2: Heel kort.
0: Dankjewel. Naomi den Engelsman.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Goedemorgen, het is bijna 11:30. De gemeente Almere heeft oplossingen bedacht om het dumpen van grof afval tegen te gaan. Er liggen geregeld matrassen, kasten en tuinstoelen op straat. Burgemeester en wethouders willen op 2 plekken in Almere bakfietsen neerzetten die mensen kunnen lenen om hun spullen naar de milieustraat te brengen. Ook komt er een proef met een mobiel recyclestation. Dat komt op verschillende plekken in de stad te staan. Inwoners kunnen daar kleine elektrische apparaten en speelgoed kwijt. En de aanleg van een mountainbike-route door het Emmelerbos in Emmeloord is een stap dichterbij. De gemeenteraad van Noord-Oostpolder geeft de initiatiefnemers bijna 40.000 euro subsidie. En het plan komt uit de ideeënmarkt. In de Noord-Oostpolder zijn al 2 routes voor mountainbikers, aan de Banterweg en in het Kuinderbos.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland.

0: Vanmorgen is het zonnig en loopt de temperatuur snel op. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In de Noordoostpolder zou een bui kunnen voorkomen, maar elders blijft het droog en de temperatuur loopt op naar 24 graden bij een meest matige noordwestenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komende nacht is het een tijdje helder. De temperatuur daalt naar 15 graden. En morgen komt er vrij veel bewolking voor. Zo rond het middaguur kan het een tijdje regenen. De temperatuur loopt op naar 20 graden.
1: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt een vertraging op de A6. Emmeloord-Lelystad voor Zwichterband. 5 minuten heeft met de ketelbrug te maken. Dus de andere kant op zal er ook wel vertraging zijn of ontstaan. Flitsmeister meldt een controle op de N307 in Kampioenstad bij 108,7. En er wordt ook gecontroleerd in Ens op de N50 bij 262,8. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef door via de app van Flitsmeister. Ja, we gaan ons kiekrad erbij pakken. Het is het nieuwe rad van jullie.
2: Dit is Herberg Flevoland.

0: Meneer Wijsneus, Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Weer een dikke vette hit hoor, voor deze fantastische zanger. En Diesel staat ervoor uit Nederland. Dat is een Sausalito Summer Night.
1: Ja, en het is nog lang geen Summer Night, want het is pas 10:30 morgens. Oh. En dus bellen we naar Swift de Band voor ons spelletje van Kiek de Kiekendief. Ja. Martin Derksen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jaren geleden al een keer gewonnen. En ik zei tegen Arnold net, ja, die Martin, die is zo lang geleden, die gaan we nog een keertje bellen.
0: Ja.
1: Dat is leuk, hè?
2: Dat is hartstikke mooi.
1: Ja, zo zijn wij.
0: Hoe is het met jou sinds een paar jaar geleden?
1: Ja, hoe is het? Is je leven veranderd na die prijs van een paar jaar terug?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee? Wat had je gewonnen? Weet je dat
2: nog? Nee.
1: Al?
2: Ik had toen een schort gewonnen.
1: Ah, een keukenschort. Zo,
0: maar die was grijs toen?
2: Keukenschort.
0: Wel, grijs,
2: ja,
0: hè?
2: Klopt.
0: Ja, een grijze.
1: Ja, dat weet ik nog.
2: Ik
1: staat
2: hem nog steeds.
1: Echt waar? Ook gewoon op straat of alleen met koken?
2: Als ik in de keuken sta, dan draag ik hem.
1: Ja, ja, ja, dat is ook een keukenschort, hè?
0: Wel met de kleren eronderaan natuurlijk ook, hè?
1: Ja. Dat je denkt, wat een pollepel zit daar, maar dat het iets anders is.
0: Ja. Deegrollen.
1: Deegrollen. Krijg je dan veel complimenten? Dat mensen zeggen, goh, ik ben wel jaloers op jouw schort. Die zou ik ook wel willen. Of heb je dat nog nooit gehoord?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee. Jammer, je had eigenlijk moeten zeggen ja.
2: Maar ik vind hem mooi, dus daar gaat het om.
1: Daar gaat het uiteindelijk om, Martin.
0: Dus mocht je vandaag een nieuwe winnen, die kunnen we rustig gewoon houden, want die hoef je niet.
2: Een nieuwe is altijd welkom.
1: Ja, maar die grijze hebben we niet meer, hè?
0: Nee.
1: Is nu een witte geworden.
0: Wit.
1: Ja.
2: Ja. Oh, een witte.
1: Ja,
2: ja. Witte, ja. Ja, is ook goed.
1: Ja, mooi,
2: ook
1: ja.
0: Leuk. Met de witte blijf je zitten, zeggen ze altijd.
1: Ja,
0: ja.
1: Zeker.
0: Nee. Maar dan moet je eerst nog eventjes het goede antwoord geven. Je hebt gekeken naar die foto van de meneer die broodjes aan het smeren was. Ja. Meuleman in Emmeloord. Waarom deed hij dat eigenlijk, die broodjes?
1: Nou, dat was die man die vertrok, hè? Want dat was een vrijwilliger volgens mij, hè, van Flavor Boys in de voetbalkantine. Kees Meuleman.
0: Oh, leuk.
1: Ja, ja, ja. Na 50 jaar heeft hij het stokje over. Dus 50 jaar lang broodjes smeren.
0: Ja.
1: Nou ja, hij zag twee beren. Ook broodjes smeren, dacht nou.
0: En hij is hem uiteindelijk gesmeerd.
1: Ja, zonder brood waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, maar er zat toch een verschilletje in. Wat heb jij gezien? Wat is het verschil?
2: Het verschil is dat op de rechterfoto staat een stopcontact minder.
1: Ja, lichtknopje
2: stopcontact. De eerste stopcontact die miste.
0: Nee, het zijn wandcontactdoosjes.
1: Oh, ja,
0: dan moet je zo'n dekseltje open doen. Moet in de keuken, hè?
1: Oh, ja, anders
0: dan mag je niet zo met je vingers of wat dan ook. Dan zou je misschien met een mes of
1: een
0: vorm in kunnen steken.
1: Maar dat mag in een badkamer ook niet meer, bij een wastafel.
0: Maar dan mag je helemaal geen stopcontact hebben.
1: Nou, ze hebben ons al boven de meubel, hoor.
0: Een gewoon stopcontact mag niet. Je moet daar zo'n speciaal stopcontact voor hebben die weinig ampère afgeeft voor je scheerapparaat of zo.
1: Ik heb er 4 zitten.
0: Ja? Heb je nog een flinke opdonder gehad of zo?
1: Nee, ik gebruik hem ook als föhn.
0: Ja.
1: Doe mijn vingers erin. En
0: in het bad.
1: Ja.
0: Om het water warm te houden.
1: Ja. Dat kun je maar 1 keer doen, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zag ik het eens proberen?
0: Frits van Bohemen, hè?
1: Zag ik het proberen? Ja, nee, niet Frits van Bohemen. Hij heet Casper van Bohemen en het is Frits van Houten.
0: Oh ja, Frits van Houten.
1: Ja, ja, goede
0: Frits
1: tijd.
0: Van Bohemen, hoe kom je dan weer bij?
1: Hij heet Casper van Bohemen.
0: Ja, ik gooi de gynaecologie door elkaar heen.
1: Precies.
0: Ja, krijg ik op deze leeftijd, hè.
1: Goed, Martin.
0: Martin.
1: Ik ga het rad voor jou draaien.
0: Ja.
1: En er zit een prachtige prijs op. Ook dat schort, maar dan wel een andere kleur. Dus ik zou het leuk vinden als je een andere prijs wint. Er zit ook geld op ons rad. Er zitten radio's in.
2: Dat zou ik ook wel heel graag willen winnen, hoor.
1: Wat?
0: Ja, radio.
2: Welkom natuurlijk.
1: Zo'n paar sokken, of wat bedoelde je?
2: Nee, dat geld.
1: Oh, dat geld. Ja, dat wil iedereen.
0: Dat roepen wij ook elke dag hier.
2: Ja, weer.
0: Gebeurt ook niet.
1: En omdat het zomer is, zit er eenmalig zelfs een bedrag van 5000 euro op het rad.
2: Zo.
1: Ja,
0: ja.
1: Maar die heb ik er net afgehaald. Dus je zit er niet meer om.
2: Ik ga mijn vingers kruisen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, je hebt het helemaal zelf in de hand. Ik ga voor je draaien. Hoe wil je dat ik dat doe?
2: Ja, wat is de mogelijkheid?
1: Nou ja, doe ze ook hard of zacht, linksom of rechtsom, of combinatie ervan.
0: Achterover.
1: Of gewoon laten staan waar je nou op staat.
0: Linksom?
2: Rechtsom en dan heel hard.
1: Oké, maar stel nou dat je had gekozen voor waar hij nu op staat. Oh, dan had je 50 euro gewonnen, was wel leuk. Maar goed, dat heb je dus niet, want je hebt gekozen voor rechts. Ja, sorry. Daar gaat hij.
0: Dat is niet waar, hoor.
1: Jawel, is wel waar. Speel nou eens mee, Arnoud. Oké, daar gaat hij.
0: Ja, 1, 2. Daar gaat hij. Ik speel mee. Daar gaat hij.
1: Ja?
0: Hij zit een beetje op. Hij valt er zo af.
1: Ja, niet hard, hè? Echt heel hard. Als dit geen geld oplevert.
0: Hallo.
1: Ja, hallo. Ik had het op Hawaii altijd gehoord.
0: Een beetje in de vakantiestemming. Ja.
1: Ja, dan zat ik zo met zo'n rokje.
0: Ja.
1: Leuk, hè?
0: Dat ze je niet hebben gehouden als toeristische trekpleister.
1: Nou, dat hebben ze geprobeerd.
0: Beter dan een vulkaan.
1: Kijk, wat leuke is, het is rood geworden. Als het wit was geweest, had je een bolsoort kombon gewonnen van 25 euro.
0: Ja.
2: Ja.
1: Die heb je niet.
0: Helaas.
1: Ja, het is wel heel leuk. Het combineert ook nog eens een keer heel leuk met dat omroep van het schort. Dat heb je natuurlijk al. Je hebt een keuzeprijs gewonnen.
2: Oké.
1: En je mag kiezen uit de volgende twee items. Een paar sokken. Dan krijg je er dus twee. Eentje van links, eentje van rechts.
0: Ah, wat leuk.
1: Of een Omroep Flevoland washand voor je edele delen.
2: Doe die sokken maar dan.
1: Ja, wil je geen washand erbij?
0: Ja, doe die washand erbij, joh.
1: Echt waar?
0: Ja, dan is het
1: set je compleet. Nou, oké. Sokken en een washand dan.
0: Ja?
2: Ja.
1: Okay. Ja?
2: Heel leuk. Ja.
0: Fijne dag en tot de volgende keer. Want je mag gewoon nog weer een keer bellen, hè?
1: Ja, hoeft niet, maar mag wel.
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja.
0: Dag.
2: Oké, hartstikke bedankt.
1: Graag gedaan. Dag, Martin.
0: Doei.
1: Bye.

0: je te Pauw mag geloven, dan is het land niet zo heel erg groot. Want ze hebben China in her hand.
1: Ja, makkelijk.
0: Mary Mary is dat ervoor. De Shackles. Zometeen 12 uur hebben we ook weer nieuws.
1: Ja, maar ik ga nog niet vertellen wat.
0: Nee? Oké.
1: Nee, ik wil dat nog even geheim houden. Ja? Omdat we het zelf niet weten.
0: Was gisteren wel een belangrijke viering natuurlijk, hè?
1: Wat dan? Oh, Kitty Kotti. Jazeker. Was je erbij?
0: Ja. Nee, ik was er niet bij.
1: Oh, niet bij. Okay.
0: Nee. Maar we gaan er zometeen wel enigszins wel een beetje bij zitten. We gaan even terugblikken op hoe het gisteren was in The Board bijvoorbeeld.
1: Maar weten we dat al, dat we dat gaan doen?
0: Dat gaan we doen, ja.
1: Ah, oké. Goed zo.
0: Dus dat zometeen na 12 uur. En morgen, overmorgen.
1: Ja, overmorgen.
0: Ik zeg het alvast eventjes. Vrijdag, dan hebben we een heel leuke gastvrij Flevoland.
1: Nou.
0: Want wie komen er allemaal?
1: Heel veel artiesten. Leuk.
0: Ja, en misschien wel de nieuwe nummer 1 van Nederland.
1: Ja, hoe groot acht jij die kans? Hij is
0: heel
1: 12,
0: groot.
1: Ja, hè?
0: Heel groot.
1: Hij is op 12 binnengekomen als hoogste nieuwe binnenkomer afgelopen top 40.
0: Ja. Dat gebeurt maar heel weinig mensen, hè, dat je op 12 binnenkomt.
1: Ja?
0: Nieuw. Dus dan heb je al een enorme bult aan streams.
1: Ja.
0: En naar aanleiding daarvan zijn er alleen nog maar meer streams gekomen. Dus wie staat er op het moment eigenlijk nummer 1, weten we dat?
1: Ja, dat is Drake.
0: Drake?
1: Ja, die staat op dit moment op nummer 1.
0: Het zou moeilijk te zijn om die van de plaats af te duwen.
1: Nou, op 2 staat Cheerio, Just and the Wild.
0: Ja, maar die is die in principe al voorbij.
1: Nee, die staat op 2.
0: Ja, maar goed, qua streams. Hij is de nieuwe nummer 1 van Nederland.
1: Oh, Cheerio,
0: zo, ja. Is ook Nederlands.
1: Dus nee, trouwens niet Drake. Shakira met Burna Boy staat met Die Die. Staat op 1. Dus die is nu denk ik wel
0: die dalen. Is naar beneden toe.
1: Ja, ja,
0: er staat zometeen die andere Burna Boy op.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, dat is het gewoon Barneveld. Ja, die is hier dus vrijdag, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Met de zwoele zomernachten.
0: Ja.
1: En we gaan hem 2 keer meezingen.
0: Nou, ja. 2 keer.
1: Nou, weet ik veel.
0: Er zijn wel eens momenten dat hij hem 4 keer moet doen.
1: Ja.
0: En er komt straks een moment dat hij alleen dat maar hoeft
1: een
0: te
1: doen. Een half uurtje.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking.

0: advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Almere krijgt voorlopig geen extra politieagenten vanwege de uitbreiding van de Oostvaarderskliniek. De gemeente Almere heeft oplossingen bedacht om het dumpen van grof afval tegen te gaan. En de aanleg van een mountainbike route door het Emmelerbos in Emmeloord is een stap dichterbij.
5: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, één dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de verkeersinformatie. Via de ANWB krijgen we door dat het nog steeds wat langzaam rijdt op de A6. Vanaf Emmeloord richting Lelystad voor de afrit Zwifterband. 7 minuten vertraging. Flitsmeister die meldt de snelheidscontrole dan op de N307 in Kampen is dat bij 108,7. Er wordt ook gecontroleerd op de N50 bij Enschedestad bij 262,8. En er wordt gecontroleerd op de Stenende Reef in Almere. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. En zometeen het nieuws tijdens jouw lunch. We kijken nog even terug naar de herdenking van Kitty Kotsky gisteravond.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
14: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland,

0: Wel sneu berichten, hè, net ook. Dat vanochtend ook binnenkwam, dat de zanger van The Village People.
1: Ja.
0: Dat was de agent, toch?
1: Nou,
0: de zanger was de agent, volgens mij.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, die meneer Wilson.
1: Ja.
0: Ja, een dag voor je verjaardag dat je dan komt te overlijden.
1: Ja.
0: Zanger van The Village People.
1: Dat was net als Bas Westerweel, hè? Dat was ook een dag voor zijn verjaardag.
0: Ja. Een sneu altijd. Ja. Sowieso sneu. Een triest natuurlijk als iemand overlijdt. Ja, ook nog een dag voor je verjaardag. Dat zijn ook die overlijden op de dag van hun verjaardag.
1: Dat lijkt me. Ja, voor je steen is het wel mooi natuurlijk.
0: Hoezo?
1: Nou, dan zat er gewoon, we zeggen 8 juni
0: 1937, 1-7-2026.
1: Wel mooi rond.
0: Ja. Ja.
1: Nee.
0: Kan ook recht een steen nemen. Hoeft niet rond te zijn. Tot zover. 9 minuten over 12 is het geworden.
1: Ja, basisschool De Bongert in Almere wordt vandaag de vrijheid gevierd. De hele dag staat in het teken van Kitty Kotti. Het herdenken van de afschaffing van de slavernij en het vieren van de vrijheid.
0: En iedereen die mocht verkleed naar school en er worden allemaal activiteiten georganiseerd. De dag die begon meteen swingend met de opzwepende klanken van een brassband werd Kitty Kotti feestelijk afgetrapt.
2: Femke van den Akker, directeur bij De Bongert. Vandaag is een feestdag, het is Kitty Kotti. Dat vieren jullie vandaag op deze school. Waarom precies?
3: Nou, wij vinden het superbelangrijk dat ieder kind zich hier gezien en gewaardeerd en gehoord voelt. En daarom vinden wij het belangrijk dat deze dag extra goed gevierd wordt, zodat ieder kind gezien wordt.
2: 3, 2, 1. Wat wordt er allemaal georganiseerd vandaag?
3: Nou, we hebben superleuke workshops. Afgelopen maandag zijn we echt de geschiedenis ingegaan, omdat we het belangrijk vinden om die gedeelde geschiedenis met elkaar te delen. En vandaag staat echt in het teken van feest en eten en gezelligheid. Want dat waren de 3 kernwoorden van de leerlingenraad.
2: Waar gaat de vrijheid hierop? Jacquel, jij zit in de leerlingenraad. En hoe vind je het dan om nu vandaag Kitty Kotti te vieren op school?
4: Heel leuk. En ook belangrijk.
2: Waarom?
4: Omdat het is bijna nooit gevierd op school.
2: Ja, en dat moet vanaf nu gewoon elk jaar gevierd worden.
4: Ja.
2: De leerlingen hebben de afgelopen weken ook les gekregen over het slavernijverleden. Docent Oshita Blokland, u heeft ook les gegeven. Wat hebben ze allemaal precies geleerd?
5: Ja. De kinderen hebben workshops gekregen. En ze hebben dus een beetje geleerd over het ontstaan van de slavernij. In grote lijnen. En dan hebben ze zeg maar zo een tijdlijn aangeboden gekregen. Waarin de kinderen dus eigenlijk ook de vragen konden beantwoorden. Of het een en ander meekregen over de geschiedenis. Je zag wel dat de kinderen echt erg enthousiast waren. En ook echt leuk meededen. Het was laagdrempelig, omdat we het voor het eerst echt maar echt aanbieden. En nou, kunnen we af en toe kijken van hoe gaan we het nu de verdieping in? Kunnen deze kinderen het aan? En zo hebben we dus eigenlijk het aangekeken.

0: aan feestdag, daar hoort natuurlijk ook bij dat iedereen verkleed gaat. Wat heeft u allemaal al gezien?
1: Nou, wat voor mij echt het hoogtepunt is, zijn de collega's die zich prachtig aangekleed hebben volgens traditionele kledij. Maar we hebben één jongen, die is binnengekomen in Indonesische kledij, maar met klompen. En dat vind ik echt een kerst op de slagroom.
0: Als je dat hebt over verbinding, dan is dit wel een voorbeeld ervan.
1: Hij is een symbool voor verbinding, inderdaad. En zichzelf zijn.
2: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Ah, lekkere plaat. Maar lekker deze, hè?
1: Taylor Swift. Ja, jij kent hem, hè? Je hebt hem gehoord bij Toy Story. Die heb je toch laatst gekeken, die film?
0: Ja, nou, ik had niet zulke leuke mensen naast me. Dus wij zijn direct weggelopen. Dus ik heb het liedje echt niet echt meegekregen.
1: Ja, zijn van de end credits dit, hè?
0: Ja, en daarna zitten eigenlijk nog twee korte filmpjes. Dus je moet blijven zitten tot het... Ja, die jongens waren zo vervelend. En toen zei ik er wat van.
1: Jammer.
0: En toen zei hij van... wie ben jij? Ik zie je buiten.
1: Oh, gezellig. Leuk. Is hij mee naar huis gegaan?
0: Nee.
1: Dat niet?
0: Nee, dat was niet op die manier mee naar huis gaan. Oh. Hij wilde met elkaar slaan. Dat ik iets zei van het feit dat hij praatte.
1: En het is gelukt, zie ik?
0: Nee, nog niet.
1: Oh.
0: Ik heb altijd blauwe ogen. We gaan naar Jeroen Elfrink. Ja. Jeroen, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hallo. Blauwe ogen naar een blauwe lucht.
0: Nou, ongelooflijk, Jeroen. Waar haal je ze vandaan? Even applaus. Applaus voor Jeroen Elfrink van Weerplaza.
1: Ja.
0: Is hij van Weerplaza?
2: Dat is een heel makkelijk bruggetje. Dat is een enkeltje.
0: Ja, maar zeker. Toch. Een complimentje op zijn tijd. We moeten een beetje liever zijn voor elkaar, hè?
1: Ja, daarom.
0: Ja, hoe is het met je eigenlijk, Jeroen? Want we vragen eigenlijk altijd alleen maar naar het weer met jou.
1: Ja.
0: Hoe gaat het met jou persoonlijk?
2: Het gaat goed. Ik ben weer lekker opgelucht aan het ademhalen met deze temperaturen.
0: Ja, ik heb vannacht alles open gehad. En ook de deuren thuis. En toen is het flink afgekoeld in huis. Heerlijk.
2: Ja, nee, heerlijk. Ik geniet hier echt van.
0: Ja, ik ook.
2: Dit vind ik echt zomer. Niet dat
0: ik ook.
2: We hadden gehad vorige week. Maar goed. Anyway, nu veel zon. Temperaturen rond 23, 24 graden. Wel wat stapelwolken. En later vanmiddag zou in de buurt van Emmeloord een lokale bui kunnen vallen.
0: Oh.
2: Voor de rest blijft het helemaal droog. En de wind is meest matig uit noordwestelijke richting. Dus voor de rest een prima middag.
0: Dat is prima. Dus,
1: dat is een klein buitje voor de tuin. Dat is fijn ook, hè?
2: Zeker, en ook echt wel nodig her en der. Ja. Vanavond veel zon. De stapelwolken lossen op. Blijft nog lang boven 20 graden. En komende nacht koelt het af naar een graad of 15. Daarmee is het iets minder koud dan afgelopen nacht. Want vannacht hadden we zelfs temperaturen onder de 10 graden.
1: Oeh, zo.
2: Dus dat was wel weer even fris. Maar ik klaag niet, ik vond het heerlijk.
1: Ja.
2: Morgen even tijdelijk een wat minder mooi dagje. Zeker in de middag is het tijdelijk bewolkt met wat regen. Temperaturen rond 20 graden. En daarbij ook een stevige westenwind. Maar vanaf vrijdag komt dat heerlijke weer gewoon weer terug. Met regelmatig veel zon en temperaturen die in het weekend weer naar 24 of afgerond 25 graden gaan.
0: Ja. Oh, huh? Nou is het wel zo dat ik, dat zei ik gisteren ook al tegen je collega Jeroen. De ene weerman spreekt over die enorme hitte komt weer terug. Hè, die koepel, die hittekoepel zoals ze dat noemen. En de ander zegt nou we temperen dat een beetje. Dat is echt nog niet aan de orde hoor. Wat is jouw visie? Of jouw,
2: nou, gezien de laatste modelberekeningen ga ik ervan uit dat die hitte voorlopig nog even niet terugkomt. Als het gebeurt, dan is het weekend erna pas.
0: Oh.
2: En ook dat is heel onzeker.
0: Oh.
2: Ik denk dat het eerder 25 tot 29 graden gaat worden.
0: Oh, het wordt herfst eigenlijk.
1: Prima, nee.
2: Het gaat er lekker herfstachtig. 29 graden.
0: Ja.
2: We hebben de maasavond wel lekker hoog gegooid, hè?
0: Ja. Ja.
1: Moet minimaal 30 gaan worden. Ja. Dan praten we echt over zomer.
2: Het is wel koud, hè?
1: Ja.
0: Inmiddels is het wel zo natuurlijk.
1: Vannacht was het best fris.
0: Ja, 10 graden, zegt hij net.
1: Ja. Nou, en dan alles open.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, nou, dan liggen klappertanden onder het dekbed.
0: Ik lag niet eens onder de dekens.
1: Nee, ook niet.
0: Nee.
1: Er stond niks omhoog. Goed. Nee. Jeroen, voordat het echt helemaal uit de hand gaat lopen.
0: Dat doet het al.
1: Dank je wel in ieder geval. En tot de volgende keer.
0: Ben je er morgen weer? Je kan nog vrij vragen, hè?
2: Nee, helaas.
0: Oké.
1: Okay. Oh,
2: ik ben er morgen namiddag weer.
0: Oké, okay, goed zo, jongen.
1: Nee. Zelfs iemand die heeft er een plaatje over gemaakt, Jeroen. Die heeft morgen ook vrij. Dat is Gordon. Hij zingt het als volgt.

0: Ja, de eerste zin die slaat eigenlijk op volgende week. Want dan nemen ze afscheid van de ochtendshow. Vrouwkje de Bot,
1: ja, Hannelore,
0: Zwitserloot en Gordon. Nou, ik moet zeggen, de laatste weken luisterde ik wel geregeld naar ze.
1: Oh.
0: Om even te luisteren van hoe klinkt dat nou, hoe is het, hoe gaat het, hoe is het leuk. Het is bij vlagen leuk, maar ja, de cijfers die liegen er niet om. Het
1: nee,
0: is alleen
1: goed?
0: Maar afgenomen. Nee, het is echt afgenomen.
1: Sinds zij er zijn?
0: Nou, het afgelopen jaar is het toch echt naar beneden toe gegaan. Dus.
1: Hoe zit het eigenlijk met onze cijfers? Of wordt daar wel eens naar gekeken?
0: Die gaan alleen maar omhoog.
1: Echt waar?
0: Ja, van 2 naar 3.
1: De maandagen zijn populair waarschijnlijk. Ben ik thuis.
0: Ja, en de paar laatste woensdagen hebben we ook echt in één keer een kijk- en luisterpiek gehad.
1: Op woensdag?
0: Ja.
1: Toen ik er niet was?
0: Ja.
1: Oh,
0: ja,
1: goed.
0: Ja, je ziet echt een heel duidelijke trend.
1: In de Tweede Kamer gaat het vandaag over de stikstofplannen van het kabinet. Overmorgen werden die gepresenteerd. Overmorgen werden die gepresenteerd. Dat is knap, hè? Als iemand het zo schrijft.
0: Ja, dat is de toekomstige voltooide tijd.
1: Ja, maar overmorgen worden die gepresenteerd.
0: Ja.
1: Nee, eergisteren werden ze dan gepresenteerd. Nee, overmorgen worden ze gepresenteerd.
0: Gistermorgen. Wordt het dan?
1: Ze worden binnenkort gepresenteerd. Deze plannen die moeten ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot drastisch omlaag gaat en Nederland meer van het zogenoemde stikstofslot kan. Een meerderheid van de Kamer lijkt voor de plannen, dankzij de steun van onder meer Pro en Ja 21. Maar die linkse en rechtse partij eisen die beide andere concessies, zegt deze.
2: Je hebt dus aan de ene kant Pro en Ja 21, die allebei een fors tegengesteld eisenpakket hebben en daartegenover een onderling verdeelde coalitie. Ja, en makkelijk is het dus allemaal niet.
0: Dat is een leuk woord voor als je gebied een beetje los zit.
1: Maar wie heeft dit geschreven?
0: Stikstofslot.
1: Wie heeft deze tekst geschreven?
0: Mensen van de NOS.
1: Ah, oké, prima.
0: Die worden ervoor geleerd.
1: Ja,
0: het is 1 juli, dat betekent dat Kitty Kottie wordt gevierd. De afschaffing van de slavernij. In Amsterdam is de nationale herdenking slavernijverleden in het Oosterpark. In Amersfoort zijn ze gisteren al stilgestaan bij het slavernijverleden. De burgemeester bood zijn excuses aan voor de rol van de stad tijdens het koloniale verleden. En de excuses vallen goed bij de Surinaamse gemeenschap.
3: Het is nodig, want dat heelt een beetje. Dat heelt mensen.
4: Dus ik denk dat het bewustzijn langzamerhand maar zeker groeit.
5: De gemeente Amersfoort zegt, het is gebeurd. En dat geeft je een beetje een voldoening. Het is nog niet wat we willen zijn, maar het is mooi. Het is een begin.
0: En dat was natuurlijk ook bij ons te volgen.
1: Ja, Victor Willis, de zanger en oprichter van de Amerikaanse discogroep Village People, die is gisteren op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band op Facebook bekendgemaakt. En de band is onder meer bekend geworden met dat nummer YMCA. Kijk.
0: Doe mee.
1: Ja. Ik denk dat in mijn tijd heel veel mensen hun coming-out hebben beleefd op dit nummer.
0: Maar waarom op dit nummer?
1: Nou ja, omdat het gewoon... Kijk, het heeft een knipoog naar natuurlijk... Ja.
0: Het ging toch over de YMCA, de youth?
1: Ja, wel. Maar het idee was... Die mannen waren natuurlijk allemaal verkleed. En voor heel veel... Ja, geloof volgens mij is dat voor homo's. Homo-mannen. Die vinden het aantrekkelijk als een andere man een uniform draagt.
0: Oh,
1: daarom verkleed
0: zo.
1: Ik me altijd als politieagent.
0: Was dus een bouwvakker ook
1: mijn
0: een
1: man ideaal? Is dan de boef.
0: Ah, zo ja.
1: En dan moet ik hem oppakken.
0: Met de knuppel. Het is weer zo'n dag.
1: Daarom zijn we ook nog steeds samen.
0: Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Ze adviseren vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij

0: nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermullen Museum.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Goedemiddag, het is 1:02. Een tijdelijke huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten aan de Bosruitenweg in Zeewolde mag definitief worden. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. Eigenaren van bungalows op het naastgelegen recreatiepark Horsterwold hadden beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan, maar de rechter wees dat af. De huisvesting mag er daarom blijven. Een arbeidsmigrant mag er maximaal een jaar wonen en er mogen 1000 personen worden ondergebracht. Almere krijgt voorlopig geen extra politieagenten vanwege de uitbreiding van de Oostvaarderskliniek. Wel komt er €1,3 miljoen extra van het Rijk die de gemeente en politie kunnen inzetten voor de veiligheid rond de kliniek. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Raadsleden vroegen eerder om extra agenten omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid rond de TBS-kliniek als die uitbreidt. En de gemeente Almere heeft oplossingen bedacht om het dumpen van grof afval tegen te gaan. Er liggen geregeld matrassen, kasten en tuinstoelen op straat. Burgemeester en wethouders willen op 2 plekken in Almere bakfietsen neerzetten die mensen kunnen lenen om hun spullen naar de milieustraat te brengen. En ook komt er een proef met een mobiel recyclestation. Dat komt dan op verschillende plekken in de stad te staan. Inwoners kunnen daar kleine elektrische apparaten en speelgoed kwijt.
8: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10:00 vanochtend uit. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten MIVD en AIVD maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. En het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus definitief in, zegt staatssecretaris Bertram. Betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En hoewel het op de meeste plaatsen droog blijft, kan in de Noordoostpolder nog een enkele bui voorkomen. De temperatuur loopt op naar 23 of 24 graden en bij dit alles staat de meest matige noordwestenwind. Vanavond is het droog en zonnig en ook komende nacht is het een tijdje helder. De temperatuur daalt naar 15 graden en morgen komt er vrij veel bewolking voor. En zo rond het middaguur kan het een tijdje regenen. Dan wordt het maar 20 graden, maar vrijdag is het weer droog bij 22 graden.
10: En dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt vertraging op de A6 nog steeds. Lelystad Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 4 minuten. Geflitst wordt er ook op de N307 in Kampen bij 108,7. En er wordt ook gecontroleerd op de N50 in Ent. Bij 262,8. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister.
6: Dit is Herberg Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
3: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
2: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Goedemiddag, een tijdelijke huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten aan de Bosruitenweg in Zeewolde mag definitief worden, heeft de Raad van State vandaag bepaald. Almere krijgt voorlopig geen extra politieagenten vanwege de uitbreiding van de Oostvaarderskliniek. En de gemeente Almere heeft oplossingen bedacht om het dumpen van grof afval tegen te gaan. Er liggen namelijk geregeld matrassen, kasten en tuinstoelen op straat.
6: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0 overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. In het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het nog steeds langzaam rijdt op de A6. En bij Noord-Lelystad tussen de afrit Urk en de afrit Zwichterband 5 minuten. Fitzmeister die meldt de controle op de A6 in Nagel is dat. Vanaf Lelystad richting Emmeloord bij 100,7. Er wordt ook gecontroleerd op de N307, dat is in Kampen, bij 108,7. En de N50 in Ens, ook daar is een controle actief bij 262,8. Hebben ze ook ergens anders gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Fitzmeister. En zometeen, ja, vrijdag hebben wij een zomerhit bij ons in de studio. Maar misschien hebben we ook wel de nieuwe zomerhit voor daarna alweer van Club Orange. Zometeen live bij ons.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
13: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Gruller Müller Museum.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
16: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Hij heeft inmiddels weer een huis. Een dak boven zijn hoofd. Hans de Boy en thuis Ben.
1: Ja, we hebben hier drie mannen in de studio zitten. En het is een boyband eigenlijk. Ja, dan verwacht ik natuurlijk gelijk mooie jonge mannen. En dan krijg je dit.
0: Alleen jong niet, maar mooi wel.
1: Goedemiddag, Kevin Brouwer.
2: Goedemiddag.
1: Ja, wij kennen elkaar al heel lang.
0: Te lang.
1: Stel jij die twee mooie mannen van jou eens eventjes hiervoor.
2: Oh, dat wil ik best wel doen.
1: Ja, wel even.
2: Naast mij zit Ed van Drie. Ik heb van Ed mijn huis gekocht op de Veluwe. Zo zijn we bevriend geraakt.
1: Dat heb je niet meer overigens?
2: Nee, dat heb ik niet meer. Dus jij zegt net thuis ben van Hans de Boy. Ik heb geen thuis en geen huis nu.
0: Je weet hoe het is.
2: Ja, maar ik weet hoe het is. Ik ben een beetje ontheemd. En daarnaast zit Peter ter Harmsel. En Peter is financieel adviseur.
1: Ja.
2: En Peter en Ed kennen elkaar ook. Omdat er een huis uiteindelijk een transactie is geweest.
1: Dus ja.
3: Gaat alles hier.
1: Maar jullie zijn eigenlijk met z'n vieren. Ja. Want jullie heten Club Orange, om even duidelijk te zijn.
4: Zeker. En
3: ja, we zijn vier vrienden.
1: Ja.
4: En we vinden het fantastisch dat we hier zijn uitgenodigd. En dat we hier mogen zijn natuurlijk. En we vinden jullie heel erg belangrijk. Alleen Albert had echt iets waar hij gewoon compleet niet omheen kon.
1: Oké.
4: En daarom is hij er gewoon niet bij. Dat vindt hij heel erg jammer.
1: Ja.
4: Ik was er zeker graag bij geweest. Want Albert is ook een belangrijke schakel binnen ons vieren.
2: Zeker.
1: Mm-hmm.
4: Maar het kon gewoon even niet anders. Dus sorry.
3: Hij zit in Alicante.
4: Ja.
1: Nou ja, goed. Weet je, dat is ook lastig om dan hier te zijn.
4: Ja.
1: Wie heeft ooit bedacht van de Club Orange moeten wij gaan samenstellen? Die board.
3: Ja, ik ben ooit begonnen met Albert.
1: Maar hoe kwam je op dat idee? Op dat idee?
3: Een beetje een zot idee eigenlijk. We doen natuurlijk al 30 jaar business. We hebben allemaal bedrijven, weet je. We werken allemaal hard. Mm-hmm. Al 30 jaar lang. En ook al 30 jaar hetzelfde. Dus er kwam zo'n moment van, hey, weet je, we gaan nu nog iets leuks doen, iets geks doen met ons leven. Een beetje met passie kijken van, wat is nou echt gek en leuk om te doen? En toen hebben we dit idee gewoon bedacht. En het idioot idee ergens ook. We gaan gewoon een boyband beginnen. We zoeken er twee kerels bij. Ja? Nou, dat waren onze twee vrienden. Het was niet zo moeilijk zoeken.
1: Nee.
3: We moesten allemaal zanglessen volgen. Danslessen doen we nog steeds trouwens. Heel continu, hè? Elke week eigenlijk wel.
1: Ja.
3: En dan geleidelijk kom je natuurlijk ergens best wel op een bepaald niveau. En dan ga je producers erbij zoeken. En dan is allemaal gecreëerd, weet je.
1: Ja.
3: En we komen steeds verder. Dus het is zo leuk.
2: Ja.
0: Was het ook een stille droom? Ooit? Vroeger al?
3: Nou, toen ik 20 was, deed ik wel talentenjachten toen met mijn toenmalige vriendin. Maar dat was echt, ja, dat vond ik ontzettend leuk. Dus ik vind het wel leuk.
0: Wat was dat voor muziek dan? Wat voor act was dat?
3: Ja, een beetje een soort ABBA-act.
0: Ja.
3: Ook met vier mensen overigens.
0: En welk jaartal praten we dan over? Was dat voor de Eerste Wereldoorlog?
3: Nee, de Spaanse Inquisitie.
0: Oh ja, Inquisitie. Ja. Maar vandaar ook de link met Spanje natuurlijk. Jullie zijn buitengewoon geïnteresseerd in Spanje volgens mij, hè?
3: Ja, maar dat heeft ook wel weer te maken dat we continu in Spanje zijn. Albert doet heel veel zaken in Spanje. Jij wilt er gaan wonen, ben nu bezig met een woning. Ik heb een kantoor in Marbella, dus daar ben ik ook vaak voor de zaak.
0: Geen vervelende plek om te zijn.
3: Allemaal niet verkeerd.
0: Nee.
3: Dus we zijn heel erg in Spanje. En ons management, dat is ook wel een beetje daardoor gekomen. Die zijn verhuisd naar Spanje.
0: Ja.
3: Dus vandaar dat wij mee zijn gegaan.
4: Ja, en onze producer is Spaans en we hebben heel marketing team wat Spaans is. Dus alles draait in Spanje voor ons eigenlijk.
3: Ja. Ja.
0: Is dat handiger, makkelijker, leuker, beter?
2: Niet handig, nee.
0: Nee, want je moet hier in Nederland moet je de markt kennen en weten en ertussen zitten.
3: Ja, maar dat weten natuurlijk dat team dat verhuisd is. Die zit in die business, dus die weten dat.
0: Ja. Ja.
3: Dus wij leunen op hun en ze doen hele goede dingen.
0: Ja.
3: En we gaan nu naar de Pride, super cool, dat hebben ze geregeld. Dus
0: in Spanje, de Pride in Spanje.
3: Ja.
0: Ik denk dat daar menig artiest de Nederlandse vingers bij aflikt. Daar wil ik ook staan.
2: Volgens mij mogen we best wel geluk spreken dat het is gebeurd. Ik vond het ook heel bijzonder.
0: Hoeveel mensen komen daar?
4: 1,5 tot 2 miljoen
3: of zo, ja.
0: Dat is iets meer dan Amsterdam.
2: Ja. Ik verwacht ze niet allemaal voor ons podium, maar laat het 1% zijn.
0: Maar ze kunnen geen kant op daar, toch?
3: Nee, ze kunnen geen kant op. Nee.
2: Ze moeten wel kijken.
3: Ze kunnen de zee niet in, het is gewoon... Nee.
0: Ja.
1: Maar 2 miljoen is wel heel erg veel. Dit is niet jullie eerste single trouwens, hè? Want er is vorig jaar... Was dat vorig jaar of is dat alweer 2 jaar geleden? Het gaat zo snel. Vorig jaar, Dolce Vita.
2: Dat was 2025.
1: Ja, dat was vorig jaar, ja. Dat was jullie debuutsingle.
3: Ja,
2: op dat moment, kijk, we moesten natuurlijk ook een beetje een richting kiezen. En toen hadden we nog een cover gekozen, hè, om een liedje te coveren.
1: Ja.
2: Maar op een gegeven moment hadden we zoiets van, ja, weet je, als we dit professioneel willen aanpakken en we willen serieus genomen worden en ook met iets nieuws komen, dan moet je gewoon eigen liedjes gaan doen. Dus eigenlijk is dat de enige cover geweest waarmee we begonnen zijn. En nu is alles eigen werk.
1: Ja. Heb je dan ook zoiets van, zo'n cover, dat doen we ook om wat meer herkenbaarheid al meteen?
3: Ik denk het wel.
1: Ja, toch?
2: Ja, is het wel herkenbaar natuurlijk. Kijk, bij de Pride dadelijk ook, weet je, dan hebben ze toch gevraagd, joh, willen jullie dan Dolce Vita ook doen? Kijk, mensen kennen dat, dus dat werkt al goed mee. En met Famos, ja, we hebben hem nu een paar keer al gedaan, ook in Spanje. We merken wel dat mensen het binnen één couplet, of één refrein moet ik zeggen, Meteen meezingen.
1: Ja, het is natuurlijk ook... Nou ben je natuurlijk zelf ook al zanger geweest. Kijk, we hebben hier nog een mooie clip voor jou.
3: Oh, dat is leuk. Is
1: ja, ken je nog? Dat was Kevin Brown. Dat was een hele tijd geleden.
0: Goed haar.
2: Ik zit net wel eens te vertellen... dat er is een tijd geweest dat ik wat dikker was. Dat kan je ook wel zien hier.
1: Kijk. Was dat deze tijd al, ja? Nou... Oh ja, kijk, met Roberto Dresia op de foto.
3: Oh, oh. Kijk, met het jasje.
1: Even een klein stukje luisteren. Dat is misschien wel even leuk.
4: Je bent wel knapper geworden, Kevin.
3: Hij heeft een matje in zijn nek.
1: En nu horen we Dolce Vita, dat is natuurlijk niet het nummer, maar het is...
0: Nee, maar ik wil even laten horen hoe dat klonk.
1: Het klinkt, precies.
0: Het klinkt bijna als Ryan Paris zelf, hè?
2: Nou, dit was wel leuk.
3: Ja, dat klinkt als Ryan Paris.
2: Ik was toen een beetje... Nou, dat weet jij wel, Marco. Wij kennen elkaar natuurlijk al heel lang.
1: Ja.
2: Een beetje een vliegend kiepje. En ik deed van alles...
1: Ja, maar dat geeft toch ook helemaal niks?
2: Ik deed het gewoon, ja.
1: Ja, dit was Your Friend of Mine.
2: Ja.
1: Maar, dit is hem, ja.

0: Ja, genoeg.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja. Dank je, Arnoud. Dank je.
2: Het haar en de sound hebben de tand destijds niet overleefd.
3: Nee. Goed kijken, met wilde lokken. Nou, je moet het laten groeien. Laat dat haar nou maar groeien.
2: Het was die tijd, hartstikke jaren 90.
1: Nee, het was nee,
3: later hoor.
2: Later?
3: Ja.
1: Misschien was ik een beetje...
3: Ja, het ziet er ouder uit, hè?
1: Een beetje ouder, ja, precies.
2: Sommige dingen kom je wat later achter.
1: Ja, dat is het, hè? En wij zijn
3: nou, het is 17 jaar geleden, hoor. 17 jaar geleden, 2008.
1: 2008?
3: Ja.
2: Zo.
1: En Bassie heeft toen nog die single uitgereikt, weet je dat nog?
4: Nou, dat weet ik niet.
1: Ja, wel, daar was je toch ook bij? Ja,
2: die vond het toen wel om te lachen.
1: En wat er ook gebeurt.
4: Ja. Oh, dat blijft lachen. En alles is voor?
2: Ja, Bassie natuurlijk.
3: Ja,
2: het kan.
3: Goed, jongens. Van Adriaan?
4: Jullie,
3: ja. Nee, je niet.
4: Jullie gaan voor ons dat nummer zien. Want er is een Engelse versie en een Spaanse versie. Die Spaanse versie is 26 juni uitgekomen.
3: Ja. Ja. Ja.
4: En die Engelse versie komt nog uit? Of is dat tegelijkertijd? Die komt aanstaande vrijdag uit. Ja. Dus wij hebben hier de primeur in het Engels.
3: Ja. Ja. Zo is het zeker.
4: Goed.
3: Ja.
4: Willen jullie nog iets vertellen over het nummer in het Engels? Wie heeft de vertaling gedaan?
1: Nou, het liedje is geschreven door Jay van den Berg.
4: Ja.
1: Onze producer in Nederland overigens. Ja. Dat hebben twee producers, ja. En hij heeft, ja, kijk, als je zometeen het liedje hoort, ga je herkenning krijgen van bepaalde liedjes. Hè?
2: Ja,
3: een beetje zo naar de 80's, naar Nigeria. Misschien herinner je dat
2: Italo
3: nog wel.
2: Disco,
3: van Famous Alla Playa. Ja. Het haalt dingen terug uit de 80's.
2: Vind ik. Boys van Sabrina.
1: Ja,
2: of heeft dat net niet gehaald?
1: Nee, jij noemde wel allerlei dingen. Ik denk, ja, ik hoor dat, want je hoort alles een beetje erin.
2: Tarzan Boy ook, hè?
3: Scherp. We hebben eigenlijk alle muziek in Spanje opgenomen met de Spaanse bedoers. Ja. Dit was nou juist het nummer wat we in Nederland nog hebben gemaakt.
2: Oh, wat leuk.
3: En die vonden we zo goed. We zeiden, hier gaan we mee beginnen, want dit is zomers.
4: Ja, absoluut.
3: Bij uitstek zomers.
4: Ik zou zeggen, de zomer is begonnen. Alsjeblieft op het podium staan, neem je microfoon mee. En dan gaan wij kijken en luisteren naar Kevin and the Boys. Oftewel Club Orange. Zonder Albert, die zit aan de kant. Maar goed, misschien de volgende keer is hij er gewoon bij. En als je ze wil zien live, dan moet je gewoon even naar Madrid. Want daar treden ze op met onder andere Vamos de Fiesta. We gaan hier luisteren en kijken naar Club Orange.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Goedemiddag. Een tijdelijke huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten aan de Bosruimteweg in Zeewolde mag definitief worden. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. Eigenaren van bungalows op het naastgelegen recreatiepark Horsterwold hadden beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan, maar de rechter wees dat af. De huisvesting mag er daarom blijven. Een arbeidsmigrant mag er maximaal een jaar wonen en er mogen 1000 personen worden ondergebracht. En Almere krijgt voorlopig geen extra politieagenten vanwege de uitbreiding van de Oostvaarderskliniek. Wel komt er 1,3 miljoen euro extra van het Rijk die de gemeente en politie kunnen inzetten voor de veiligheid rond de kliniek. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Raadsleden vroegen eerder om extra agenten omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid rond de TBS-kliniek als die uitbreidt.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En hoewel het op de meeste plaatsen droog blijft, kan in de Noordoostpolder nog een enkele bui voorkomen. De temperatuur loopt op naar 23 of 24 graden en bij dit alles staat de meest matige noordwestenwind. Vanavond is het droog en zonnig en ook komende nacht is het een tijdje helder. De temperatuur daalt naar

0: 15 graden. En morgen komt er vrij veel bewolking voor. Zo rond het middaguur kan het een tijdje regenen. Dan wordt het maar 20 graden, maar vrijdag is het weer droog bij 22 graden.
1: En dan de verkeersinformatie, de N331 Emmeloord richting Zwolle voor Meppel. Is dat 4 minuten vertraging daar. Flitsmeister meldt een controle op de A6 in Almere. En ook op de A6 bij Nagelen, Lelystad richting Emmeloord bij 100,7. En er is ook een controle op de N307 in Kampen. Is dat bij 108,7. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister.
2: Dit is Herberg Flevoland.

Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Boogie Box High en Jive Talking. En daarvoor Justin de Wild met Cheerio. Er zijn wat mensen die schrikken soms van ons pushbericht.
1: Van ons pushbericht?
0: Van ons pushbericht.
1: Oh.
0: Ja, dan denk je pushbericht. Oh, iets ernstigs.
1: Oh, iets ernstigs. Ja, ja, ja.
0: Heel nodig. Even kijken. Maar elke dag, we zijn sinds een tijdje, doen wij elke dag om 12 uur zo'n beetje. S'avonds ook om 7 uur. Doen wij eventjes een nieuwsbericht poetje. Van,
1: ja.
0: Dat, denken van, dat vinden we wel interessant.
1: Het hoeft niet heel ernstig te zijn.
0: Nee, dat niet.
1: Nee.
0: Jenne die dacht wel van, oh nee, als ik dat hoor, dan schrik ik. En dan denk ik van, er is echt iets ernstigs. Maar we hebben het even uitgelegd dat het dus ook gewoon een nieuwsbericht kan zijn. Wat je, nou, misschien interessant vindt.
1: Maar ja, maar dat doen andere media ook, hè?
0: Ja, ja. Niet zo snel ervan schrikken. Behalve als het NL-alert is natuurlijk ook, ja. Jenne. Dat sturen wij dan niet uit.
1: Nee.
0: Maar dat wordt door de overheid uitgestuurd.
1: Zeker.
0: Daar moet je altijd wel eventjes goed op letten.
1: Ja, absoluut.
0: Over goed op letten gesproken.
1: Ja.
0: De drie mannen van Club Orange.
1: Ja.
0: We krijgen allemaal verzoekjes van waar zijn de beelden te zien van die mannen? Want we willen het graag nog een keertje zien.
1: Oh, echt waar?
0: Ja.
1: Oh. Nou, dat kan op onze gemistpagina, toch?
0: Ja, nou ja.
1: Oh, dat wil je weten. Ja, dan geef je het weet je op.
0: Ik zelf weet het niet.
1: Nee? Nee. Nou, dat is, ik zat je even uitleggen.
0: Ah,
1: dan ga je op internet, dat ken je, hè?
0: Ja.
1: Ja, dan ga je naar www.omroepflevoland.nl. Dan doe je zo'n schuine streep, slash, noemen ze dat
0: vooruit
1: ook wel.
0: Vooruit of achteruit?
1: Rechtsom. Oh. En dan is het slash en dan gemist. Maar we hebben ook een gratis app, die kun je downloaden in de App Store.
0: Ja.
1: Of in de Google Play Store. Als je een,
0: ach, we hebben alles eigenlijk, hè?
1: We hebben alles. En dan kun je die app gratis downloaden. Ja, ja, gratis.
0: Ja.
1: Vinden mensen leuk. En dan staat, als je goed zoekt, een gemist button, noemen ze dat, een knop. Die druk je in.
0: Ja.
1: En dan kun je precies zien op radio en televisie wat je allemaal gemist hebt.
0: Goh, wat handig.
1: Handig, hè?
0: Ja.
1: Ja. Kun je ook weer delen dan op je eigen socials. Hartstikke leuk.
0: Oh, je kan het ook je kan het zelf eraf halen.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Interessant.
1: Ja, leuk, ja.
0: Heel goed.
1: Lekker.
0: Sommieux is dit. En Dark Before the Dawn. En zometeen Captain and the Tenille. Met Love Will Keep Us Together.
1: Zo is het.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Goedemiddag, het zijn de hoofdpunten inderdaad. Het is bijna 2 uur. Een tijdelijke huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg in Zeewolde mag definitief worden. En Almere krijgt voorlopig geen extra politieagenten vanwege de uitbreiding van de Oostvaarderskliniek.
5: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Er is 1 file, die vind je op de A6 Emmeloord-Lelystad. Tussen afrit Urk en de afrit Zwifterband. Zo'n 5 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Nagelen. Bij hectometerpaal 100,9. Ook een flitser op de N307, dat is de Flevoweg bij Kampen. Daar word je geflitst of je niet je telefoon gebruikt. Dat mag niet namelijk. Opletten bij 108,7. En op de N50 een radarcontrole bij Ens bij hectometerpaal 262,6. En welkom weer bij een uur Flevoland Muzieklands. Breek de week met fijne muziek op deze woensdagmiddag. Zometeen Camilla Cabello en Young Thug en Havana.
9: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Vraag je, Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
16: Ik koos wat mij raakte.
15: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
18: Goedemiddag.
19: Flevoland Muziekland.
18: Jordi Bouw.

René Vroger samen met het goede doel. En alles kan een mens gelukkig maken. En daarvoor een beetje Spaanse muziek. Dat kan wel, toch? Op zo'n zomerse dag. Het is 1 juli alweer. En welkom bij een uurtje Flevoland Muziekland. Ik draaide dus net dat liedje van René en van het goede doel. Met alles kan een mens gelukkig maken. Nou, ik moet zeggen, ik ben ook behoorlijk gelukkig hoor vandaag. Ik heb een broodje kroket op tijdens de lunch. Zomaar op de woensdag. Ik heb een kopje koffie gepakt, wat water. Nou, wat willen mensen nog meer? Ik zou het ook leuk vinden om jou gelukkig te maken deze middag. En dat kan ook in dit programma, want misschien weet je het niet. Maar je kunt dit uur ook een verzoekplaatje aanvragen. Dat kun je doen door een appje te sturen naar 0320 28 50 50. En wie weet draait dan zometeen jouw liedje wel op de radio. Jouw verzoekplaat, waar ik jou mee gelukkig kan maken, kun je sturen dus via WhatsApp of even bellen. Dat mag ook. Elise zit achter de telefoon vandaag. 0320 28 50 50. Ik heb al een berichtje binnengekregen van Natasja. En ik denk dat ik haar in ieder geval nu gelukkig ga maken. Een Flevolander is al blij. Want zij heeft een verzoekje van de Puppies. En non, non, rien changé. Nou, zing maar lekker mee. Want ik weet zeker dat jij deze ook wel kent.

0: Winehouse en Rehab. En daarvoor maakte ik Natasha gelukkig door haar verzoekje te draaien op de radio. De poppies waren dat en Non Non Rien Changé. Als jij ook een liedje kent dat je graag wil horen op de radio, waar ik jou gelukkig mee kan maken, laat even van je horen. Dat kun je doen door te bellen of te whatsappen naar 0320 28 50 50. Nou, nu ik toch mensen aan het gelukkig maken ben, dan zou het ook maar kunnen zijn dat ik Betsy uit Zeewolde nog iets gelukkiger kan maken vandaag. Betsy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want er ligt een leuke prijs voor jou klaar.
1: Oh, nou, ja. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, maar ja, dat mag ik je alleen maar geven als je het juiste antwoord vertelt. Je hebt zitten puzzelen vanochtend, je hebt die twee foto's eens goed bekeken en je hebt de vergrootglas er misschien wel bijgehaald.
1: Nou, ik heb mijn extra bril erbij opgezet.
0: Oh, heel slim. En uiteindelijk heb je dus het verschil gevonden tussen de linker en de rechter foto.
1: Ja, klopt. Nou. Tenminste, dat denk ik.
0: Nou, als jij het vertelt, dan ga ik meteen checken of dat ook het juiste antwoord is.
1: Oké, nou, ik dacht de rechter foto. Er stopcontact boven de bolletjes.
0: Inderdaad. Ja, het klinkt heel simpel dat er even een stopcontact is weggehaald. Maar omdat en het stopcontact wit is en die muur erachter, zie je het niet heel erg goed.
1: Nee, daar gaat er een beetje moeite mee, maar ik denk, probeer eens gewoon.
0: En je hebt het goed? Ja hoor.
1: Nou, helemaal gek.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hoe voelt dat?
1: Lekker.
0: Ja, lekkere bevestiging, toch? Ja, dat is de moeite waard gebleken. Ja. Dan gaan we nu door naar de volgende ronde. Nu komt het erop aan. Jij mag namelijk bepalen wat voor prijs je krijgt. En hoe werkt dat dan? Nou, hierbij staat een rad van fortuin met daarop de verschillende prijzen. En jij mag bepalen of ik hem rechtsom of linksom een zwieper ga geven.
1: Ja.
0: En of ik een harde of een zachte moet doen.
1: Nou, doe maar hard.
0: Ja.
1: En dan linksom graag.
0: Linksom, oké. Wat een vragenvuur, hè? Zo, hoppakee. Daar gaat hij dan. Waar was je mee bezig op deze woensdagmiddag?
1: Met mijn oppaskinderen.
0: Ah, die zijn nu ook bij je.
1: Nee, ik ben heel gauw naar boven gegaan. Oh. Aan de pijpen.
0: En ze kunnen zich wel even, ze kunnen zich wel even vermaken?
1: Jawel, dat lukt wel.
0: Hoeveel heb je er bij jou in huis nu?
1: Bij die mensen in huis momenteel 2.
0: Oké, nou dat is nog wel te doen, toch?
1: Jawel, maar met die warmte valt het niet altijd mee om ze bezig te houden.
0: Nou ja, misschien kun je dan de kinderen hier wel bij laten meehelpen. Want het rad is stil gaan staan. Ik weet wat voor prijs het is. En ik denk dat je dat wel leuk vindt. Jij wint namelijk het Omroep Flevoland vogelhuisje. En dan denk je, ja, wat moet ik met zo'n vogelhuisje? Nou, natuurlijk in de tuin afhangen. Maar je mag hem zelf in elkaar zetten. En je mag hem ook zelf beschilderen.
1: Ah, ik ken ze. Heel leuk.
0: Ja, heb je zo van Omroep Flevoland gehad dan? Of heb je het ergens anders gekocht toen de tijd?
1: Nou, ergens anders gekocht en met kindjes gemaakt. Dus,
0: oh ja, nee.
1: Moeilijk is het niet meer.
0: Nee, dit is veel leuker. Omroep Flevoland logo erop. De kiekendief. Nou, komt helemaal van pas zo.
1: Leuk. Nou, top. Dank je wel.
0: Gefeliciteerd en doe de groetjes aan de kids zo meteen.
1: Dank je, Sato.
0: Doeg.
1: Succes vandaag. Doei.

0: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
1: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is precies 2:30. Goedemiddag. Voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A6 is tegen een man uit Heerenveen een taakstraf geëist en een voorwaardelijk rijverbod van 1 jaar. De man botste vlak voor de ketelbrug op een stilstaande auto en veroorzaakte zo een kettingbotsing. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Volgens de officier van justitie was de man afgeleid door zijn navigatie. De verdachte ontkent dat. Een tijdelijke huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg in Zeewolde mag definitief worden. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. Eigenaren van bungalows op het naastgelegen recreatiepark Horstenwold hadden beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan. Maar de rechter wees dat af. En daarom mag de huisvesting dus blijven. Een arbeidsmigrant mag er maximaal 1 jaar wonen en er mogen 1000 mensen worden ondergebracht. En Almere krijgt voorlopig geen extra politieagenten vanwege de uitbreiding van de Oostvaarderskliniek. Wel komt er €1,3 miljoen extra van het Rijk die de gemeente en politie kunnen inzetten voor de veiligheid rond de kliniek. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Raadsleden vroegen eerder om extra agenten omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid rond de TBS-kliniek. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, dat lees je op onze website of in de Omroep Flevoland-app.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En hoewel het op de meeste plaatsen droog

0: blijft, kan in de Noordoostpolder nog een enkele bui voorkomen. De temperatuur loopt op naar 23 of 24 graden en bij dit alles staat de meest matige noordwestenwind. Vanavond is het droog en zonnig en ook komende nacht is het een tijdje helder. De temperatuur daalt naar 15 graden. En morgen komt er vrij veel bewolking voor. Zo rond het middaguur kan het een tijdje regenen. Dan wordt het maar 20 graden, maar vrijdag is het weer droog bij 22 graden.
1: Dankjewel Jeroen. Dan de verkeersinformatie op de N50. Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek. Zo'n 4 minuten oponthoud. Dan de flitsers op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij Nagelen wordt je geflitst bij hectometerpaal 100,9. Ook een controle op de Flevoweg, dat is de N307. Net over de Ruggebotbrug bij Dronten. Daar bij Kampen vind je de flitser bij 108,7. En op de N50 bij Ens ook een controle bij 262,6. Nou, ik heb dit half uur in ieder geval al twee mensen gelukkig gemaakt. Betsy met een leuk vogelhuisje en Natasja met een liedje dat ze had aangevraagd te draaien op de radio. Misschien kan ik jou ook nog gelukkig maken met jouw favoriete liedje op de radio zo. Laat dan even van je horen. Dat kun je doen door een berichtje te sturen naar 0320 28 50 50. En wie weet zing jij dan zometeen wel lekker mee.
2: Goedemiddag.
3: Flevoland Muziekland.
2: Jordi Bouw.

0: Het is het nieuwe liedje van Harry Styles, American Girls. En daarvoor een klassieker van Linda Ronstadt en It's So Easy. Nou, een telefoontje naar Joke is ook gemakkelijk gepleegd. Joke, goedemiddag.
1: Goedemiddag Jordi, wat leuk dat je me belt.
0: Wat een verrassing, hè?
1: Ja, joh.
0: Ja, nou, ik heb meerdere verzoekplaatjes binnengekregen, maar ik kreeg ook die van jou binnen. Ik denk, nou, dat is lang geleden. Ik bel jou ook gewoon eens eventjes.
1: Nou, super lief.
0: Ja,
1: we hebben elkaar lang niet gezien en gesproken, dat klopt.
0: Waarom ga je niet mee iedere week met Sjoel Wolthuis?
1: Ja, ik heb dan ook wel andere dingetjes te doen, weet je. Ik ga wel af en toe mee, want ja, ik heb dan het gevoel van, oh, daar heb je Joke ook weer.
0: Hé, hey, joh, ben jij gek? Je bent toch altijd welkom? Ja, dan moet ik wel even uitleggen natuurlijk. Want Joke, jij bent getrouwd met Jules. En Jules komt iedere donderdagmiddag bij Marco en Arnoud om de laatste filmtips te vertellen. En zit hij zich dan nu al voor te bereiden, Joke? Want morgen moet hij weer, hè?
1: Ja, morgen moet hij weer. Hij heeft het inderdaad al voorbereid.
0: Ja.
1: En hij heeft ook al de films verstuurd naar jullie die hij gaat bespreken. Dus wat het is, weet ik niet hoor. Want ik volg dat niet altijd.
0: Dat is zijn
1: onderwerp. Maar het zijn weer drie films, dacht ik. Dus dat komt helemaal goed morgen weer.
0: Maar heeft hij nog wel een beetje tijd voor jou? Want ik bedoel, hij moet dan wel al die films gaan kijken natuurlijk.
1: Nou, hij kijkt ze niet hoor. Hij leest echt wel dingen door op YouTube, denk ik. Ik weet niet hoe hij dat doet.
0: Nee.
1: Maar hij weet er wel heel veel van. Maar dat hij ze allemaal ziet, nee, dat niet.
0: Nee, ja, dan heeft hij ook helemaal geen tijd voor jou, Joke.
1: Nee,
0: dat kan toch ook niet?
1: Nee. Daarom, dan moet ik naar een andere man uitzien, hoor.
0: Daar heb je toch helemaal geen zin meer in, mag ik hopen?
1: Nee.
0: Anders moest je in één keer een oproep doen op de radio van ik zoek nog een man. Maar dat is dus niet het geval.
1: Nee.
0: Goed zo. Nou, Sjoel is dus heel erg druk met die films, Joke. Maar jij bent zijn vrouw. Ja. Waar ben jij dan heel erg druk mee zo op de dag?
1: Ja, nou, zo op de dag. Kijk, vandaag ben ik druk met de voorbereiding van de vakantie. Want we gaan vrijdag naar Texel. En daar verheug ik me erg op. Dus ik ben druk met strijken en met wassen en de dieren verzorgen die ik dan onder dak moet brengen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, ik ben wel de hele dag eigenlijk bezig.
0: Maar gelukkig wel met de radio aan.
1: Ja, zeker. Ik heb jullie altijd aanstaan.
0: Dat is fijn om te horen. En ook leuk dat je deze keer dan een berichtje stuurde, Joke. Want ik deed die oproep, met welk liedje kan ik jou gelukkig maken? En nou, ik kreeg meteen een berichtje van je.
1: Ja, zeker. Nou, jij kan me heel vaak gelukkig maken, hoor. En nou, dit is AHA met het nummer There's Never a Forever. En dat kende ik eigenlijk helemaal niet. Maar toen ik mijn programma samenstelde voor de lokale radio, kwam ik dit tegen.
0: Ja, je hebt een eigen programma op de zondag, volgens mij, hè? Op Radio Lelystad.
1: Ja. Klopt, ja.
0: Hoe laat begint dat?
1: Om 10:00.
0: Zondag ook weer?
1: Nee,
0: dan ben je op Texel natuurlijk.
1: Vrij, ja.
0: En wie neemt jouw programma dan over?
1: Niemand.
0: Oh, je had mij ook kunnen bellen, hè?
1: Ja, had ik kunnen doen. Ja, dat klopt, ja.
0: Nou, wie weet, onthoud me voor de volgende keer. Maar goed,
1: dat is goed.
0: Ja, nou, vorige week heb je dus AHA gedraaid. En toen dacht je, dat vind ik zo'n mooi liedje. Dat wil ik nog wel een keer horen, maar dan bij Omroep Flevoland.
1: Precies.
0: Ik ga hem voor je draaien, Joke.
1: Nou, hartstikke lief van je. Nou, we spreken elkaar snel.
0: Gaan we doen. Kom je morgen mee met Jules voor de filmtips?
1: Nee, denk het niet.
0: Nee, je bent druk met wassen en strijken natuurlijk.
1: Ja, ik ben jongen, zo'n strijkvrouwtje.
0: Nou, dan wens ik je een heel goede vakantie.
1: Ja, dankjewel jongen.
0: Dag Joke.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel, tot snel.
1: Tot snel.

Johnny heet Jazz en Heart of Gold. En daarvoor een liedje van AHA. En There's Nothing, There's Never a Forever Thing. Ja, je hoort het wel aan de uitspraak van mij. Ik heb dat liedje niet zelf uitgekozen. Dat heeft Joke gedaan. Ze hoorde dat liedje vorige week voor het eerst voorbij komen in haar eigen uitzending op Radio Lelystad. Heeft dat onthouden. En ze wilde dat ook heel graag hier op de radio horen. Nou, dankjewel voor het doorgeven, Joke. Want nu heeft heel Flevoland ervan mee kunnen genieten. Ik kreeg trouwens nog een berichtje binnen van Hanneke. Hanneke is fan van het programma van Joke Wolthuis op Radio Lelystad om 10 uur op de zondagochtend. Hanneke stuurt namelijk: Joke, Jules en Emiel, we gaan jullie missen op de radio een maand. Fijne vakantie gewenst voor jullie. Groetjes van Hanneke de Winter. Dus je wordt gemist, Joke, dan is dat maar eventjes gezegd. Zometeen op de radio het programma Studio Flevoland met de Oudeke natuurlijk. En Roel Kuipers gaat weer op pad. Ik heb gehoord dat hij gaat bowlen zometeen. Nou, of dat hem lukt zonder die rekjes, dat hoor en zie je straks in Studio Flevoland. Tot straks.

0: Dit is Flevoland.
1: Een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zorg er zoveel mogelijk voor rust en regelmaat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.

0: werken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
3: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
2: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A6 is tegen een man uit Heerenveen een taakstraf geëist en een voorwaardelijk rijverbod van een jaar. En een tijdelijke huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg in Zeewolde mag definitief worden. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je om 3:30.
6: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
7: Katrien Strapel met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: ANWB Verkeersinformatie. Op de N303 Harderwijk-Barneveld. Daar heb je iets van vertraging tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten. Er wordt ook geflitst op verschillende plekken in de provincie. Ze zijn serieus bezig. Op de A6 bij Almere van Lelystad richting Muidenberg heeft het meterpaaltje 50,4. Ook op de A6 bij Nagelen, als je van Lelystad richting Emmeloord rijdt, heeft het meterpaaltje 100,9. Dan een controle op de N307 bij Kampen. Dan heb ik het natuurlijk over de Flevoweg. Hectometerpaaltje 108,7. En ook op de N50 bij Ens staat een camera op de Kamperweg. Ik weet niet, volgens mij noemt niemand dat de Kamperweg. Heet het gewoon nog de N50? Ik zie Jordi ook verbaasd kijken. Nee, dat noemen we dan wel weer gewoon de N50. Je zit natuurlijk te wachten bij welk hectometerpaaltje. Want jij race daar natuurlijk nu net voorbij. Maar het is hectometerpaaltje 262,6.
5: Onze verslaggever Raoul Kuipers, die spraken wij natuurlijk begin van de week. En toen zat hij een beetje bij ons erop aan te dringen dat hij weer een keer op pad wil. Nou, dat hebben we geregeld. Zometeen gaat hij bowlen.
9: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: Tot over 10 minuten. Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
14: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
16: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerle. Sjoenk.nl.
17: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: De Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield en What Have I Done To Deserve This. Het is 3:10 geworden op de woensdagmiddag. Ook een goeiemiddag.
1: Goedemiddag, Jordi. En we hebben weer een vet moeilijke.
0: Hoe verzin je het toch weer, hè?
1: Ja.
0: Wat jij net op televisie liet zien.
1: Ik zie
0: een land dat groen is gemarkeerd.
1: Ja.
0: Maar welk land is het? Dat is de opdracht, hè? Ja. Raad het land.
1: Ja, we hebben de hele week altijd een raad de rebus. Als je meekijkt met onze televisieuitzending. Dat kan je dus iedere dag doen. Eigenlijk van 6:00 tot 5:00 kun je ons volgen. En tussen 3 en 6 hebben we altijd een rebus. Maar op de woensdag hebben we raad het land. Want we willen jou je testen gewoon. Ja, maar nu is de vraag. Ja, het verdwijnt de hele tijd uit beeld. Ik weet niet waarom dat is.
0: Eigenlijk. Nou, doen we zo meteen tijdens het liedje wel weer eventjes volledig in beeld. Maar je had de vorige keren had je Frankrijk. Nou, goed, dat weten de meeste mensen wel. Die van vorige week was al wat ingewikkelder, hè?
1: Ja, toen hadden we Japan. Nee, het was geen Japan, het was Nieuw-Zeeland.
0: Oh ja, toen dachten heel veel mensen Japan. Ja. Maar nu heb je iets.
1: Ja, en ik denk dat ik wel een tip ga geven. Het is een land in Zuid-Amerika.
0: Als je het hebt geraden, we vinden het leuk om van je te horen. Stuur dan een appje naar 0320 28 50 50.

0: DNCE en Cake by the Ocean.
1: In de zomer kun je in Lelystad iedere woensdag bowlen. Dat kan tijdens de zomerleague. En de animo is groot, er is zelfs een kleine wachtlijst.
0: Onze verslaggever Roel Kuipers is dol op bowlen. En gelukkig hoefde hij niet te wachten. Hij mag gewoon op deze woensdagmiddag al gaan bowlen. Hij doet dat in het bowlingcentrum in Lelystad. Raoul, goedemiddag. Heb je ook van die prachtige schoenen aangetrokken?
2: Ik heb zeker van die prachtige schoenen aangetrokken. En ik heb zelfs een beetje het gevoel alsof ik nu een of andere professionele bowler ben. Dat ik hier geposeerd sta met een bowlingbal in mijn hand. Dat is een bowlingbal, wel een van de lichtste, want ik dacht ik moet hem waarschijnlijk een tijdje vasthouden. Het is een bowlingbal van 8 kilo. Ja, en achter ons staan alle kegels op dit moment nog omhoog, want ik sta naast Marga. Marga, jij hebt ook een bowlingbal in je hand. Ja. Dat is wel een hele andere dan die ik vast heb.
3: Ja, ja. Jij zei 8 kilo, maar het is 8 pond en deze is 13 pond.
2: En hoeveel kilo is dat ongeveer?
3: Nou, 6,5.
2: Ja. Dat is flink wat.
3: Het zijn Engelse ponden. Engelse gewichtsklasses, noem maar.
2: Ja, jij hebt een helemaal gepersonaliseerde bowlingbal.
3: Deze is geboord op de vorm van mijn hand. Dus ik heb ook een vingertip. Dus dat woord zegt het al, dat alleen je vingertip erin kan. En die van jou is conventioneel geboord. Dan kan je tot aan je tweede kootje erin.
2: Wat is daar dan het voordeel van dat jij alleen de vingertips hebt?
3: Doordat het moment dat je de bal loslaat, kun je met je vingers meer omwentelingen aan de bal meegeven, zodat je meerdere pins kan omgooien.
2: Ja, en dat pins omgooien, dat is belangrijk, ook in de zomerleague. Ziet dat eruit?
3: In de zomerleague hebben we dan als extraatje voor de mensen, want iedereen mag meedoen. Je hoeft niet per se lid te zijn van de bowlingvereniging. Dat is in het seizoen wel zo. Als je bij de bowlingvereniging wedstrijden komt bowlen, dan moet je lid zijn van de bowlingvereniging. Maar bij de zomerleague is de zomerleague geregeld eigenlijk door het bowlinghuis in Lelystad. En Bolmoor Lelystad vindt het dan leuk als mensen van de bowlingvereniging dan iedereen ontvangen en de scoreverwerking doen. En zij komen dan daardoor elke wedstrijdavond met een lekkere snack voor de mensen. En om het aantrekkelijker te maken voor de mensen die zelf nog niet zo goed kunnen bowlen, hebben we een systeem van er zit in de pinopstelling een gekleurde pin. En als die gekleurde pin als pin nummer 1 staat en je gooit dan een strijk, dan kun je een cadeautje uitzoeken.
2: Oh, dus je krijgt allemaal extraatjes?
3: Extraatjes. En het systeem is ook zo, als je op een gewone league bowlt, moet je gewoon 10 pins omgooien om een strijk te hebben. Maar de zomerleague heet No Tap 9. Wat betekent dat als je er 9 gooit, wordt die geteld als een strijk.
2: Dus dan zijn er flink wat meer punten te verzamelen.
3: Ja, ja, dan dus gooi je dus in dit seizoen, in deze zomerleague, al bijvoorbeeld de hoogste score die je kan halen met bowlen is 12 keer een strijk. Dan kom je op 300. Nou ja, als je met 9 al een strijk hebt, dan is het natuurlijk makkelijker te behalen. Dus er zijn nu 4 avonden geweest en er zijn al iets van 7 300 games gegooid. En anders gebeurt dat niet in 4 weken. Nee, daar gaat wel een heel jaar of misschien wel 2 jaar overheen voor de bowlingvereniging hier.
2: Nu ga ik ervan uit, want jij hebt helemaal een eigen bal, eigen bowlingschoenen. En ik heb nu gewoon een standaard bal in mijn handen. Dus ik ga er daarmee automatisch vanuit dat jij er beter in bent dan dat ik ben. Kom ik dan wel tegen jou als ik ook mee zou doen?
3: Ja, want iedereen speelt gewoon daar waar ze willen spelen. De heren spelen bij de heren en de dames spelen bij de dames. En de vergemakkelijking van dat je een beetje bij elkaar in de buurt komt, is dat no-tap gebeuren. En eigenlijk doen we het allemaal ook voor de lol. Ik sta op een heel andere manier te bowlen in de zomerleague dan in de huisleague. Dan ben ik veel fanatieker. Want dan wil ik gewoon winnen. En nu maakt het,
2: nee, nu maakt het minder uit. Wat is het geheim om een goede worp te doen?
3: Nou, je moet als je de bal loslaat, je hand achter de bal houden. En heel veel mensen laten de bal dan zo los. Of ze doen zo. En er zit een gewichtsblok in een bal. En om dit gewichtsblok voor jou het werk te laten doen, dat is waardoor veel wedstrijdbowlers zo'n curve erin krijgen. Die weten op wat voor manier ze die bal moeten plaatsen, zodat dat blok achter op het gedeelte van de bowlingbaan waar het droog is, dat blok gaat werken, waardoor hij de bocht omgaat.
2: Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, de pins staan omhoog. Ik verwacht nu natuurlijk ergens dat er gewoon 10 pins omgaan. Maar we zijn niet warm gegooid, moet ik er even bij zeggen. Misschien maakt het uit, misschien ook wel niet. Er wordt een aanloopje gemaakt door Marga. Ja, en ze gaat nu naar voren. De bal rolt. Met een flinke klap komt hij op de bowlingbaan terecht. En hij raakt de pins. Er zijn er 9 om. En dat betekent dus voor de zomerleague een strijk.
3: Een strijk-up, ja, inderdaad. Ja.
2: Nou, dat zijn de eerste 10 punten.
3: Ja, daar moeten ze dan eigenlijk de computer nog op instellen. Want maar als de mensen vanavond binnenkomen, staat alles klaar voor de no-tap zomerleague. En dan kan iedereen die 9 gooit, die heeft dan gewoon een strijk.
2: Ja, want wanneer begint het?
3: Het is begonnen op 3 juni en we lopen door tot en met 19 augustus. En op 26 augustus hebben we een afsluitavond voor iedereen die meer dan 4 avonden heeft meegedaan in de zomerleague.
2: Nou, dat klinkt als een gezellige boel. Ja, nu zou ik ze ook allemaal best om willen gooien, maar er staat er inmiddels nog maar 1. Dat komt natuurlijk omdat Marga er 9 om heeft gegooid. Maar ik ga toch even proberen om die ene weg te krijgen. Als dat lukt, dan heb ik het gevoel dat ik best mee kan doen met die zomerleague. Maar, oh, hij rolt er wel recht op af. Ja, nou, hoppa.
3: En dat doen wij altijd zo. Je hebt een spare.
2: Een spare, nou, die is binnen.
3: In 1 keer om is een strijk en in 2 keer om is een spare.
2: Nou, de zomerleague dus voor iedereen die zin heeft in een gezellig avondje bowlen. En als je, ja, 8 van de 12 avonden meedoet, dan maak je ook nog eens kans op leuke prijzen.
3: Ja.
0: Nou, op iedere woensdag is dat dus in Lelystad, die zomerleague met bowlen. Raoul is gewoon echt een natuurtalent, maar dat wisten wij stiekem al een beetje.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Daarom hebben we hem gestuurd. Ja. Ja, zo gaat dat.
0: Met het personeelsfeest hebben we ook gebold. Nou,
1: zat hij bij het winnende team?
0: Ja, ja, ja. En ik bij het verliezende team natuurlijk weer.
1: Ja, zaten wij dan samen in een team? Want ik had namelijk de poedelprijs.
0: Dan zat ik echt net waar? In een ander team.
1: Oh, okay.
0: Waren we allebei de rails.
1: Ja, we zijn er helemaal niet goed in gewoon. Maar goed, kijk even op de site van de bowlingvereniging van Lelystad. Omdat het dus zo populair is, is er een kleine wachtlijst. En als er dan iemand niet komt, dan schuift dat op. Dus wil je mee bowlen, kijk dan eerst eventjes op de site van de bowlvereniging van Lelystad.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 4:01. De gemeente Urk hoopt dit najaar te komen met een concreet plan voor de opvang van statushouders. Urk loopt steeds verder achter met die huisvesting. Op dit moment gaat het om 81 statushouders. De gemeente wil nu inzetten op kleinschalige huisvesting, verspreid over het dorp, vooral voor grote gezinnen. En ook wordt er een plek gezocht voor flexwoningen. Voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A6 is tegen een man uit Heerenveen een taakstraf geëist en een voorwaardelijk rijverbod van 1 jaar. De man botste vlak voor de ketelbrug op een stilstaande auto en veroorzaakte zo een kettingbotsing. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Volgens de officier van justitie was de man afgeleid door zijn navigatie, maar de verdachte ontkent dat. En een tijdelijke huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg in Zeewolde mag definitief worden. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. Eigenaren van bungalows op het naastgelegen recreatiepark Horsterwold hadden beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan, maar de rechter wees dat af. En daarom mag de huisvesting dus blijven. Een arbeidsmigrant

0: arbeidsmigrant mag er maximaal 1 jaar wonen en er mogen 1000 mensen worden ondergebracht. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op onze website en in de app.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En hoewel het op de meeste plaatsen droog blijft, kan in de Noordoostpolder nog een enkele bui voorkomen. De temperatuur loopt op naar 23 of 24 graden. En bij dit alles staat de meest matige noordwestenwind. Vanavond is het droog en zonnig en de komende nacht is het een tijdje helder. De temperatuur daalt naar 15 graden. En morgen komt er vrij veel bewolking voor. Zo rond het middaguur kan het een tijdje regenen. Dan wordt het maar 20 graden, maar vrijdag is het weer droog bij 22 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst 5 minuten extra. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 5 minuten. N331 Zwolle-Emmeloord tussen Blokzijl en Marknesse om precies te zijn 7 minuten extra. En op de N719 Marknesse-Krachenburg bij Emmeloord een klein kwartier op dit moment. Geflitst wordt er ook op de A1 bij Muidenberg. Als je van Amsterdam richting Naarden rijdt, vlak voordat je de bocht maakt naar Flevoland. Hectometerpaaltje 14,6. Ook een controle op de A6 in Nagelen, Lelystad-Emmeloord. Hectometerpaaltje 99,7. Ook op de N307 richting Kampen, de Flevoweg, in beide richtingen hectometerpaaltje 108,7. En op de N50 bij Ens staat een heel groot apparaat in beide richtingen hectometerpaaltje 262,6.
0: Deze week verschijnt alweer het 70ste boek van schrijfster Geetje van den Berg uit Emmeloord. Natuurlijk een goede reden om met haar te praten. Dat doen we zometeen in het programma.
3: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Cool in the Gang. And She's So Fresh. Nou, over Fries gesproken. Een aantal weken geleden sprak ik iemand in het Waterloobos toen met onze locatieuitzending. En toen zei ik, joh, wat ruik je lekker. Lekker fris. Hij zegt, weet je waar ik dat luchtje heb gekocht?
1: Nou?
0: Gewoon bij de Zeeman. Ik mag eigenlijk geen reclame maken natuurlijk. Maar daar heb je dus luchtjes voor een paar euro. Die blijven gewoon de hele dag blijven die hangen.
1: Maar dat zijn geen dupes.
0: Nee.
1: Dus dat het van die afgeleide luchtjes zijn van grotere merken?
0: Originele luchtjes zijn dat, voor heel weinig geld. Dus wie nu nog een parfum koopt voor 100 euro, is knettergek.
1: Ik ben wel benieuwd wie dat was dan.
0: Ja, die man met dat hoedje. Daar stond ik mee te praten toen het ontzettend onweerde.
1: Oh, die alles wist over de natuur.
0: Ja, moet nog even terugkijken en dan kun je een beetje voorstellen hoe hij
1: En wat was het dan? Een soort vanille? Of...
0: Ja, een beetje vanilleachtig. Lekker fris.
1: Oké. Morgen is het zover, dan komt haar 70ste boek uit. Haar nieuwe roman heet Op weg naar Walter. En schrijfster Greetje van den Berg uit Emmeloord is nog lang niet uitgeschreven. 71 en 72 zitten vast al in de planning. Dat gaan we haar vragen. Greetje, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, 70 boeken.
2: Ja, ik had het ook niet gedacht hoor, toen ik begon.
1: Nee. Zou je in chronologische volgorde, kom je dan heel ver met opnoemen van die titels?
2: Moet het nu gebeuren?
1: Nee, dat moet niet. Maar zou je ver komen?
2: Nou, ik weet dat ik met 50 boeken, dat het daarna lastig werd. Maar ik kan wel een eindje op weg, zeg maar. Ja. Gewoon met Gouden Berg in Tirol, dat weet ik.
1: Ja. Hoe spannend is het nog als je na zoveel boeken dan ineens een nieuw boek hebt?
2: Misschien wel spannender nog dan in het begin. Want je legt de lat hoger en het is voor mij nooit iets vanzelfsprekends geworden. Ik weet dat ooit iemand tegen mij zei, ja, als je toch zoveel boeken hebt geschreven, dan gaat dat toch makkelijk. Maar het wordt nooit een kunstje of zo. Dus het is elke keer weer iets anders. Je moet, en ik vind altijd ook weer, halverwege heb ik altijd een moment dat ik denk, nou, dit wordt hem niet.
1: Mm-hmm.
2: En soms is het echt ook wel een worsteling. Maar uiteindelijk komt het altijd wel weer goed. Maar het is nooit iets dat ik zeg van nee, dat gaat nou lekker makkelijk. Zeg, dat doe ik even. Nee.
1: Want heb je wel eens gehad dat je met een boek bezig was, dat je het echt bijna een jaar aan de kant hebt gelegd en dat je ondertussen dan 2, 3 andere boeken hebt geschreven? Of werkt dat proces niet zo?
2: In het begin wel. Tegenwoordig eigenlijk niet meer. Maar in het begin heb ik dat wel gehad. Dat ik een boek echt een poos heb weggelegd en daarna heb herschreven, maar dan op een hele andere manier heb herschreven, zeg maar. Ja. Ja.
0: Maar toch lijkt het wel een dagtaak voor je. Want normaal gesproken komen er volgens mij 2 boeken per jaar van je uit.
2: Ja.
0: Ben je dan ook echt iedere dag bezig met het schrijven aan zo'n boek?
2: In het begin niet, maar op een gegeven moment wel. Kijk, het begin van een boek vind ik altijd heel lastig. De eerste helft, zeg maar. Dan moet je alles opbouwen en dan duurt het bij mij altijd eventjes, zeg maar, voordat je die lijn vast hebt. En dan op een gegeven moment, dan zit je er lekker in. En dan, als ik dan over die helft ben, dan gaat het lekker. En vooral aan het eind, dan zit je er zo in en bij de zo mee bezig. En dat vind ik eigenlijk, ja, je bent er heel druk mee, maar het geeft ook iets, een heel goed gevoel. En dan loop ik boodschappen te doen, zeg maar. En dan loop ik als een zombie door de winkel. Maar dat is wel het beste, want dan zit het zo in je hoofd.
0: Ja, en hoe jammer vind je het dan als zo'n verhaal af is? Want ja, het einde is het spannendste, zeg je net.
2: Ja, klopt. Maar het is ook wel een opluchting. Het is ook opluchting, vind ik altijd, dat je op een gegeven moment toch dat gevoel hebt van, ja, het is nu klaar. En dan ook weer onzekerheid, van is het wel goed? Dus je leest het door en leest het nog eens door. En als ik bezig ben, heb ik 9 van de 10 keer het idee, nou, het is hem niet. En als ik dan later hem nog eens doorlees, denk ik, nou, het is toch gewoon een mooi verhaal van geworden, zeg maar. Ja.
1: Laten we het gaan hebben over die 70ste, die dus morgen uitkomt. Op weg naar Walter. Het gaat over Jasmijn, die op haar 60ste verjaardag beseft dat ze eigenlijk iets anders wil met haar leven. Ja. Kun je toch iets meer van een tipje van de sluier oplichten dan dat?
2: Ja, ze is 60 geworden en ze is weduwe al 10 jaar. In die 10 jaar is ze gaan oppassen op haar kleinkinderen. En dat is eigenlijk iets vanzelfsprekends geworden. Zowel voor haar als ook voor haar kinderen. En op haar 60ste verjaardag dan is ze in gesprek met een zwager van haar. Die trekken erop uit met de camper en daar heeft hij het over. En zij heeft zoiets van, eigenlijk zou ik het wel willen, maar juist voor mij natuurlijk niet weggelegd. En dan zegt die zwager, het is maar hoe graag je iets wilt. Dat blijft eigenlijk hangen en op een gegeven moment dan beseft ze dat ze ook dat wil, dat ze het leven anders wil.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat doet ze niet erg charmant, zeg maar. Ze overvalt haar kinderen er nogal mee. Maar uiteindelijk vertrekt ze met een camper. En onderweg dan gebeurt er natuurlijk van alles.
1: Ja.
2: En het is een beetje gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Ik heb geen camper, maar ik ben jarenlang ook alleen op vakantie geweest in mijn kleine Twingootje. Maar dan kom je van alles tegen eigenlijk. En het is ook altijd spannend, hè, op ergens naartoe te gaan waar je niet weet hoe het er is en hoe de wegen zijn, hoe de mensen zijn. Maar het is ook wel iets heel moois, want je ontmoet vaak heel veel mensen, bijzondere mensen, en je hebt heel mooie gesprekken. En ja, dat is eigenlijk ook een beetje wat ook meespeelt in dit boek.
1: Ja, dus die ontmoeting.
2: Ja. Ja, onder andere, ja. Ja.
0: En zitten er dan ook stukken in het boek die jij zelf hebt meegemaakt toen jij in je eentje op vakantie ging?
2: Ja, absoluut. Ja, dat ik een stel koeien zeg maar op mijn weg tegenkwam. En die stonden voor een hekje waar ik door moest. En op een of andere manier ben ik tegenwoordig niet meer zo'n held met koeien. Want je hoort er altijd van die verhalen van. En ze hadden, ja, het was ook de tijd van de kalfjes, dus het is sowieso spannend. En toen stond ik daar te wachten. Ik denk, ja, wat ga ik nou doen? Ga ik nou die hele weg weer terug? Maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik zag iemand van boven komen, een hardloper. En ik dacht, weet je, ik ga wat treuzelen tot die hardloper er is. En die liep voor mij uit. En die koeien gingen keurig aan de kant. En hij deed het hekje er open en ik ging er achteraan. Dus ik ben niet zo'n held, maar af en toe moet je gewoon even slim zijn, hè?
1: Ja. En pleit je in dit boek nou eigenlijk dat je misschien toch wel eens vaker wat alleen moet doen?
2: Nou, het is mijn ervaring dat het eigenlijk heel mooi is om alleen te zijn. Want het brengt je ook heel erg terug bij jezelf. Hè? Als je alleen in de bergen loopt, dan ontdek je wat je angsten zijn. Maar je bent ook heel erg ja, met je gedachten bezig. Je wordt niet afgeleid. Dus ik heb heel wat overdacht tijdens die wandelingen, zeg maar. Maar ook onderweg, als je in de auto zit, gebeurt van alles. Je bedenkt van alles. Dus wat dat betreft is het helemaal niet verkeerd om zo nu en dan eens even alleen weg te gaan.
1: Ja, want inmiddels heb je een nieuwe liefde.
2: Ja.
1: Dus zien de vakanties er waarschijnlijk heel anders uit nu.
2: Ja, ja, zeker. Ja. Het is de bedoeling dat we nog eens naar Oostenrijk gaan samen. Maar we zijn afgelopen maart naar Marokko geweest. Dat was ook heel erg leuk. Maar het is wel iets totaal anders dan wat ik gewend was. Maar dat is ook wel leuk. Af en toe moet je ook een beetje uit je comfortzone komen, hè?
0: Ja, nou, je bent dus naar Marokko geweest. Ja. Kunnen we dan een volgend boek verwachten over iemand die naar Marokko in de woestijn gaat overleven, bijvoorbeeld?
2: Nou, het idee heb ik op dit moment nog niet. Maar okay. Je weet nooit wat er komt. Het kan zoveel jaar na de tijd ook nog komen, hè?
1: Ja, 71 en 72, daar begonnen we ook eventjes mee. Ja. Zitten die al in de pen?
2: Sterker nog, ik durf het haast niet te zeggen, maar nummer 71 is net klaar.
1: Ah. Ja.
2: En dat was toch weer dat je dan denkt, nou, dan heb ik 70 boeken geschreven en op mijn 71ste boek, nou lukt het niet meer. Tuurlijk lukt het uiteindelijk wel, maar het was wel echt zo'n struggle, zeg maar. Hè? Zo'n gevecht van, nou, ik weet het niet of het allemaal wel goed is. En dan weer dingen overschrijven, aan veranderen, zeg maar. En uiteindelijk dan wordt het dan toch een boek en dan ben je naderhand ook alweer trots op. Dus nummer 71, ja, die komt eraan in het najaar.
1: Nou, in ieder geval nummer 70 ligt morgen in de boekwinkel. Het nieuwe boek van Greetje van den Berg, Op weg naar Walter. Greetje van den Berg, dank je wel. En nou, we zien je wel weer bij de 71ste.
2: Nou, dat zou leuk zijn.
1: Heel goed.
2: Tot dan.

0: Clouseau uit België met passie. Maar België is niet het land wat we zoeken vandaag.
1: Nee, we hebben het moeilijk vandaag gemaakt. Op de woensdag heb je altijd in ons programma, als je naar de tv zit te kijken, raad het land, moet ik zeggen, in plaats van de rebus die we iedere dag laten zien. Het is een land in Zuid-Amerika. Meer zeg ik er niet over. Het is ook wel een beetje een actueel land misschien vandaag.
0: En Linda heeft het al wel goed, als enige nog.
1: Ja, hoe kan dat nou, hè? Ja. Ik zet hem nog een keer aan voor je, dat je er thuis even naar kan kijken.
0: Ondertussen ook wat fijne muziek op deze woensdag. Dit is Christopher Cross.

0: Dit is Flevoland.
1: Een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De gemeente Urk hoopt dit najaar te komen met een concreet plan voor de opvang van statushouders. En voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A6 is tegen een man uit Heerenveen een taakstraf geëist en een voorwaardelijk rijverbod van een jaar. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws zo dadelijk om 16:30.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport. Daar rijdt het verkeer wat langzamer. Doe je 5 minuten langer over je reis. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk een kwartier. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Haltemerbroek 6 minuten. En op de N305 Almere-Dronten, dat is tussen de N301 en Zeewolde, 5 minuten extra. Geflitst wordt er nog op 2 plekken in de provincie. In ieder geval zal worden doorgegeven via Flitsmeister. Op de N307 in Kampen, dat is de Flevoweg, in beide richtingen hectometerpaaltje 108,7. En ook op de N50 in Enst, daar is al meerdere dagen een controle op dezelfde plek ongeveer. Hectometerpaaltje 262. 60,6. Oh, Jordi, die valt uit.
12: Ja, ik, ben er in één keer niet meer.
11: Oh, dan zullen de batterijen leeg zijn. Ik ben blij dat jou een keer overkomt en niet alleen mij. Ik ga je vertellen dat je zo direct misschien wel met ons mee wil praten over de onderwerpen in Dwars op de Week. Dat kan door je telefoon erbij te pakken. 0320 28 50 50. Daar kun je ons op appen. Onderwerpen waar we het onder meer over gaan hebben is die harde kritiek op Ronald Koeman bijvoorbeeld. Is dat nou normaal dat het vuur zo aan zijn schenen wordt gelegd? Daar gaan we het over hebben. En wat was het andere?
12: Ja.
11: Roep even.
12: Jongeren die werken.
11: Oh, jongeren die werken? Die vinden dat ze wel voldoende werken. Dat als zodra ze hun werkuren vol hebben. Waarom zou je iets extra's doen? Goed, ik heb er zelf geen mening over, dat hoor je. Zometeen meer.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
16: Ik koos wat mij raakte.
15: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
18: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
19: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
20: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Robbie Williams met A Rock DJ.
1: Dwars op de week.
2: En dit was de week waarin koningin Maxima weer een bezoek bracht aan onze provincie. Ze opende een nieuw batterijpark, dat deed ze bij de Maxima Centrale in Lelystad, samen met twee basisscholieren. En hoe deed ze dat nou? Nou, heel simpel, met een druk op de knop om de boel in werking te stellen.
0: En ook was dit de week waarin bekend werd dat steeds meer Flevolandse ouderen gewond raken na een val of wanneer ze struikelen. En volgens de GGD werd vorig jaar ruim 1200 keer een ambulance opgeroepen daarvoor. En dat zijn bijna 300 ongelukken meer dan het jaar daarvoor.
2: Er gebeurde natuurlijk veel meer deze week. En dat bespreken we zoals altijd met onze panelleden. Deze week met Valerie Bos uit Almere. Zij is eigenaar van campagnebureau Van Loof. En Lambert Wierstra, die is er ook weer. Hij is pensionado, maar werkte jarenlang als ambtenaar in Lelystad en Almere. Goedemiddag allebei.
3: Dankjewel.
2: Lambert, is je nog wat opgevallen afgelopen week?
3: Ja, heel veel. Ja, ik zal het heel kort houden als het kan. Penelope Keith is overleden. Ik weet niet of je dat kent. Het is een Britse actrice. Die is zelfs dame. En 86 jaar. Respectabele leeftijd. Maar ja, wij zijn allebei thuis heel veel fan van haar. Met To the Good Life en To the Men Are Born. En dat soort dingen. Dus dat vind ik jammer. Dat viel me op.
0: The Good Life, ja, dat was dan. Je was heel grappig. Zij was dan samen met haar tv-man. Ja. De chique buren van een stel dat eigenlijk het hele leven op zijn kop zet en gewoon een moestuin begint in de achtertuin.
3: Ja,
0: en eigenlijk
3: in de achtertuin
0: niet meer werkt.
3: Varkens en alles erop en eraan. En dat tegen elkaar, ja, dat is zeer vermakelijk.
0: Ja.
3: Nou, en dan de hagel in Ens vond ik ook wel nieuws. Heel veel mensen zijn erdoor getroffen. Maar het allergrootste nieuws vind ik dat er in Lelystad heel veel winkels bij komen. En de twee boekwinkels die worden weer heropend. Aan de boulevard, daar krijgen we in plaats van EMJ krijgen we Zusje. Heel mooi restaurant. Er komt een Italiaan naast. In het Gordiaan hebben we een cadeauwinkel bij. En in het Lelycenter, daar gaat Herls. Dat wordt een kindvriendelijk restaurant, er komt nog een tabakspeciaalzaak en een delicatessenzaak. En die Primera die gaat open. En,
0: nou, het moet niet veel gekker worden. Het wordt nog wat met Lelystad.
3: Nee, ik zeg al, alleen nog een snackbar waar je gewoon patatje kan kopen en een bloemist. En dat wordt nog eens wat.
2: Ja. Er zit toch wel een snackbar in Lelystad?
3: Ja, waar dan in de Gordiaan?
2: Ja, geen idee. Maar nee, het lijkt me nogal logisch dat er in de winkelcentrum wel een snackbar zit.
3: Nee, die was er, maar, maar die is ook weg.
2: Oké. Okay.
3: Oh. Ja, en er zou er nog eentje komen naast het poolcentrum, maar nog steeds niet gezien.
2: Welke ondernemer durft het aan? Een snackbar in Lelystad.
0: Ja. Ja. Ja, ze willen frikandellen in Lelystad. Ja. Zo is het. Ja.
3: Maar dat was mijn nieuws.
0: Ja, Valerie, wat is jou opgevallen?
4: Nou, wat mij opviel is dat er zo weinig reparatielocaties in Flevoland zijn. En nou ben ik natuurlijk niet geheel toevallig betrokken bij heel Nederland repareert. En als je op die website kijkt, dan vind je een kaart met reparateurs door heel Nederland. Eigenlijk altijd in de buurt vind je dan een reparateur. Behalve in Flevoland. Dus wel een boel in Lelystad en in Almere. Maar waar is de rest? Dus dit is eigenlijk een beetje een soort oproep. Ben je nou schoenmaker of kledingmaker of maak jij meubels? Betaald of onbetaald? Hè? Vrijwillige reparateurs tellen ook. Meld je nou even aan op die website. Kun je gewoon gratis zelf doen. En dan kom je op die kaart en dan kunnen mensen zien. En dat zijn er een heleboel, hè? Er zitten miljoenen mensen kijken naar die kaart. Dat jij dat voor ze kan fixen. En dan kunnen we een hoop afval.
0: Maar je weet toch wel, als je schoen kapot is, dat je naar de schoenmaker moet?
4: Ja, valt tegen. En er zijn steeds veel meer schoenmakers die stoppen. Omdat er niemand is die hun werk opvolgt. Het is toch een ambacht. Dus dat is een beetje een soort van uitstervende markt, helaas. Dus ja, als je denkt van, ik vind dat wel interessant, dan kun je ook op die manier in contact komen. Misschien wel heel interessant toekomstwerk.
2: Ja, de meeste mensen, als de schoenen kapot gaan, die kopen dan zo even een nieuwe. Maar,
4: klopt.
2: Nou ja, dus volgens mij vandaag die nieuwe regel ingegaan dat er wat meer invoerrechten van pakketjes uit China zijn, hè? Ja. Zou dat nog een beetje helpen?
4: Nou, dat gaat betekenen dat het nog iets duurder wordt, terwijl het was al erg goedkoop. Dus echt heel veel duurder zal het dus niet zijn. Maar het klopt, de regels gaan veranderen. Er komt ook de right to repair nu bij. Maar
0: je moet de plicht om het te repareren.
4: Nou, dat jij meer rechten hebt als consument dat jouw product ook te repareren is. Dus heel veel dingen die je nu koopt zijn verlijmd en kunnen snel stuk gaan. Zijn ook zo gemaakt dat je binnen een paar jaar iets nieuws moet kopen. Die regels moeten nu gaan veranderen. Maar in Nederland is dat nog niet helemaal in de wet en regelgeving verankerd. Dus dat duurt nog even.
2: Oké, okay. Ja. Nou, we zoeken dus een snackbar-eigenaar en wat reparateurs.
5: En een bloemist. Het lijstje van Lammert wordt steeds groter.
4: Het wordt hier heel leuk in Flevoland. Ja.
2: Zometeen praten we met jullie verder over het WK voetbal.

0: De Temptations waren dat bij Flevoland. En my girl, wat zit je te lachen, Valerie?
1: Ja, dat zegt dat het 80 graden was op het dak. Het is gewoon best warm.
2: Ja, vorige week toen het zo 35, 36 graden was... toen was onze huismeester Kok... die was even op het dak gaan kijken... waarom we het hier in de studio zo heet hadden. Het was hier namelijk 26 graden. Toen had hij even temperatuur gemeten. Op het dak werd het zo'n bijna 80 graden.
1: Ja, het is echt
2: ja. Dus ja, nu is het wat koeler, maar het is hier ook wel een beetje koud in de studio. Dus nou ja, we kunnen, weet je...
0: We doen het er maar mee.
2: We doen het er mee, joh.
3: Dwars op de WK.
2: Ja, het is over en uit voor Nederland op het WK-voetbal. Nou, veel Flevolanders bleven maandagnacht wakker om de wedstrijd Nederland-Marokko te kijken. En na gemiste penalties, we hebben er weer een trauma bij, was het klaar voor Nederland.
0: Ja, en 18 miljoen bondscoaches in ons land, die gaan nu los op een aantal spelers van het elftal. En vooral op Ronald Koeman, die inmiddels ook is opgestapt als bondscoach. Nou, hoe kijken onze panelleden naar die wedstrijd? Willen ze daar überhaupt over hebben? We gaan het ze vragen. Valerie Bos uit Almere en Lambert Wierstra uit Lelystad. Valerie, heb je gekeken eigenlijk maandagnacht?
1: Nee. Nee, je hebt echt mij echt een slechte. Ik heb heel weinig met voetbal.
0: Ook niet met het WK?
1: Nee, ik vind het heel leuk hoor. Dat dit, ook Anje Tom Poes, nou trouwens hou ik ook niet van. Maar gewoon meer van de hartstikke gezellig. Maar wat een poespas voor een bal. Ja, nee, ja, heftig. Heel mijn familie zat in een groepsapp al. Wat was het? 4:30 ochtends of zo. Druk te appen. Ik dacht, jullie zijn gek. Ja, maar goed.
2: Ja, Lammert, jij wel?
4: Nee. Ik vind het leuk voor iedereen die van voetballen houdt. En ik vind het helemaal prima. Ik heb nergens last van, maar ik slaap. En ja, en 's ochtends het eerste wat ik doe, even Omroep Flevoland aan. Even luisteren wat de uitslag is. Denk, ach, jammer.
0: Verloren.
4: En ik word wel enthousiaster als ze door hadden gestoten. Uh-huh. En stel dat ze naar de halve finale gaan. Nou, dan word ik ook wat enthousiaster. Maar nee. En ik vind het een beetje onterecht om... het is een spelletje van winnen en verliezen. En er zijn kennelijk een hoop mensen die kunnen niet tegen hun verlies.
1: Nee.
4: En die moeten dan vervelende uitspraken doen. En,
2: nou ja, vervelende uitspraken.
4: Natuurlijk krijgt de bondscoach die krijgt de schuld. Wat ik onzin vind. Dus het is toch een man met de enige reputatie. En, maar ja, hij zag het zelf ook niet meer zitten.
2: Nee, maar laten we het daar even over hebben. Want de manier waarop dan misschien wel media omgaan... met dat verlies van het Nederlands elftal.
4: Ja.
2: We hebben wat geluid. Dat is door Belgische collega's aan elkaar geplakt... van de persconferentie na afloop van Nederland-Marokko... waarbij Ronald Koeman een aantal vragen kreeg.
5: Heb jij je ontslag aangeboden inmiddels bij de KNVB of niet? Maar aan de bal heb je toch eigenlijk helemaal niets laten zien vanavond. Maar dat iedereen beschouwt dit in Nederland in ieder geval zijn afgang.
6: Dus je denkt niet dat die Marokkaanse coach dacht van zo, die gaan zich aanpassen, die zijn bang voor ons.
5: Je wil je toch niet laten ontslaan? Maar grote trainers die nemen natuurlijk vaak wel hun verantwoordelijkheid. Je hebt de tweede ronde maar gehaald.
6: Het was 825 dagen geleden dat je voor het laatst met 5 verdedigers had gespeeld. Waarom ben je dat tijdens het toernooi opeens gaan doen dan?
5: Jij weet zelf, dit leidt tot niks meer. Dus ja, dan is het toch eigenlijk einde verhaal.
2: Ja. Nou, jullie hebben ernaar kunnen luisteren.
1: Ja, het is wel heftig natuurlijk. Kijk, Ronald Koeman is één man, maar er werkt een heel team om hem heen. Hij is echt niet de enige die keuzes maakt. Er zit een hele strategie omheen. Er wordt heel lang over nagedacht. Alle teams wordt er volgens mij over nagedacht vooraf. Hoe verhoud je je daartoe? Dan kun je zeggen van ja, ben je bang dat je dan deze keuzes maakt? Maar er is gewoon een hele risicoanalyse omheen op losgelaten. Deze man wordt echt niet 's ochtends wakker met nou, vandaag gaan we het zo aanpakken. Dus dat vind ik gewoon heel naïef, zeker van een journalist. Laat gewoon zien hoe weinig verstand je van zaken hebt, denk ik, als je dit soort vragen stelt.
2: Ja, want Lammert, dit klinkt alsof, moeten het Nederlands elftal oranje tot verantwoording roepen. Die hebben een blamage, is het op wereldtoneel.
4: Nee hoor, het is een spelletje van winnen en verliezen. En ik denk dat iedereen zijn best doet. En wat ik heb vernomen van de mensen die er iets meer verstand van hebben als ik, was Marokko gewoon de betere ploeg. Ja,
0: ja,
4: dan is het een kwestie van jammer.
0: Maar is het dan logisch dat Koeman uiteindelijk dan wel is opgestapt? Of moeten we dat gewoon met z'n allen accepteren, dat hij gewoon kan blijven zitten?
4: Ja, ik win ook niet elke dag hoor. En er is ook wel eens wat aan de hand, maar dan stop je er ook niet meteen mee. Dus, maar kijk, het is nou eenmaal een gebruik in je voetbalwereld dat als het een langere tijd eventjes niet goed gaat, dan krijgt altijd de bondscoach, de coach, de trainer, die krijgt de schuld en die moet dan opstappen. Maar die spelers, ja, een paar die hebben dan wat vervelende opmerkingen naar zich
2: toe gekregen. Nou, daar wil ik wel even wat over zeggen. Want vervelend is echt understatement van het jaar natuurlijk, Lammert. Want het waren zwaar racistische opmerkingen. Ja. Dus de drie spelers die een penalty hebben gemist en een donkere huidskleur hebben, die kregen apenfoto's opgestuurd. Er werd gezegd dat ze bananen moesten gaan eten. Ja. Ja, je wil het bijna niet herhalen wat er allemaal gezegd is.
4: Ik zeg toch veel meer van die mensen die dat plaatsen. Die zijn onbenullen, vind ik. Dat zegt meer van hun. Als van die mensen die doen gewoon hun best. Ja, en dan lukt het niet. Ja, jeetje. Als ze mij er neer hadden gezet, had helemaal niks geworden.
1: Maar die negativiteit wordt ook gevoed door media. Want het is ook sensatie. Dus dat maken we groter. Want het is veel leuker om het hierover te hebben dan over de teleurstelling. En jongetjes die het misschien jammer vonden dat het niet verder is gaan. Dat is veel minder interessant. Wordt veel minder op geklikt. Ja. Dus dit is ook gewoon rage bait verzamelen. En dat is echt zowel vanuit de media echt walgelijk. En natuurlijk heel erg verkeerd. Nou, daarom wordt er ook aangifte gedaan tegen dit soort mensen. En terecht.
4: En terecht.
1: 100% terecht. Dus, maar we zijn dit ook normaal gaan vinden met elkaar, dat je dit überhaupt zegt en dan zo'n groot podium geeft of krijgt. Ja, dat is.
0: Nou ja, goed, mensen reageren dat zelf onder een bericht, hè?
1: Ja, maar je weet gewoon dat het wordt gezien door heel veel mensen.
4: Mensen zijn van tevoren al helemaal in dat Nederland wel zal winnen. 3-1, 5-2. Wordt allemaal heel groot over gesproken. En als dan achteraf dat het tegenvalt, neemt ze het ook allemaal weer gedaan. Dus
2: Nederland ligt er in ieder geval.
4: Nederlandse cultuur van de. Van de lage bodem, zeg ik wel eens.
2: Nou ja, Nederland ligt er in ieder geval uit. Het enige voordeel is dat we nu ook wel van die snollebollekes af zijn met z'n links, rechts. Jongen.
1: Heb je daar niks mee?
4: Nou. Ja.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is 4:55. Basisschool SO De Bongert in Almere heeft vandaag Kitty Kotti gevierd. Ruim 100 leerlingen stonden stil bij de afschaffing van de slavernij en het vieren van vrijheid. Eerder deze week kregen de leerlingen al les over het slavernijverleden. Volgens directeur Femke van den Akker is het belangrijk dat elk kind zich gezien, gewaardeerd en gehoord voelt op school. Zwemmers worden gewaarschuwd voor blauw alg bij het Almeerder Strand in Almerepoort en Beachstrand Eemhof in Zeewolde. Zwemmen is nog steeds mogelijk, maar je moet dan wel rekening houden met klachten zoals huid- en oogirritatie. En ook overgeven en diarree kunnen het gevolg zijn van zwemmen in het water. De gemeente Urk hoopt dit najaar te komen met een concreet plan voor de opvang van statushouders. Urk loopt steeds verder achter met de huisvesting. Op dit moment gaat het om 81 statushouders. De gemeente wil nu inzetten op kleinschalige huisvesting verspreid over het dorp, vooral voor grote gezinnen. En ook wordt er een plek gezocht voor flexwoningen. En voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A6 is tegen een man uit Heerenveen een taakstraf geëist en een voorwaardelijk rijverbod van een jaar. De man botste vlak voor de ketelbrug op een stilstaande auto en veroorzaakte zo een kettingbotsing. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Volgens de officier van justitie was de man afgeleid door zijn navigatie, maar de verdachte zelf ontkent dat. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op de website en in de app.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier Jette wil dat voortaan op 1 juli op overheidsinstanties de vlag wordt gehezen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in 1863 wordt gevierd. Hij riep instanties daartoe op bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Die herdenking werd bijgewoond door vele honderden mensen. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Bij die brand kwamen zeker 5 mensen om het leven en er is een onbekend aantal gewonden. En in een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Mogelijk worden ze uit de kerk gezet.
15: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En hoewel het op de meeste plaatsen droog blijft, kan in de Noordoostpolder nog een enkele bui voorkomen. De temperatuur loopt op naar 23 of 24 graden en bij dit alles staat de meest matige noordwestenwind. Vanavond is het droog en zonnig en de komende nacht is het een tijdje helder.

0: temperatuur daalt naar 15 graden. En morgen komt er vrij veel bewolking voor. Zo rond het middaguur kan het een tijdje regenen. Dan wordt het maar 20 graden. Maar vrijdag is het weer droog bij 22 graden.
1: Het is deze week wonderlijk druk op de weg. Op dit moment in totaal in de regio 50 kilometer aan file. Ik geef je nu de langste vertragingen. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer 7 minuten. A28 Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk Zuid en afrit Elspeet. Ongeluk gebeurt. Zo'n 50 minuten extra reistijd op dit moment. Dan de A28 Groningen Amersfoort tussen Zwolle Noord en knooppunt Hattemerbroek 8 minuten. En op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek een kwartier. Geflitst wordt er nog. Eigenlijk is het een vaste flitser op dit moment. Op de N307 in Kampen de Flevoweg in beide richtingen hectometerpaaltje 108,7.
2: En zometeen praten we door met onze Dwars op de Week panelleden. En waar gaan we het dan over hebben? Nou, er is nieuws over de jongste generatie werkenden. Want zij zeggen, nou, we doen eigenlijk alleen maar werk dat in de functieomschrijving past. En overwerken, nou, liever niet. Zijn de jongeren dan zo lui of valt dat nog wel mee? Zometeen meer erover.
3: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Spandau Ballet en Only When You Leave. Nou, gelukkig, wij blijven nog even.
1: Dwars op de week.
2: Ja, uit nieuw onderzoek blijkt dat werkenden van 18 tot en met 36 jaar alleen werk willen doen dat binnen de functieomschrijving past. Een contract van 32 uur, nou, dan werken ze liever niet over. De oudere generatie vindt het logisch om een paar uur extra te werken als het werk nog niet af is.
0: Nou ja, en verder vindt de jongste generatie het geen probleem om salaris in te leveren als ze naar een andere baan gaan, dat totaal iets anders is.
2: Ja.
0: Nou.
2: Ons Dwars op de Week panel zit hier nog. Lammert, ja, inmiddels pensionado, maar werkte vroeger als ambtenaar voor de gemeente Lelystad en Almere.
3: Veel overgewerkt.
2: Ja?
3: Jazeker.
2: Oké. Okay.
3: Ja, ja. Was ook leuk als bijverdienste. Want ik had toen nog een jeugdsalaris. En ja, alles wat je extra werkt, daar kun je weer andere dingen voor doen. En in latere tijden werd er gewoon overgewerkt. Als er extra werk was, organiseerde bijvoorbeeld de verkiezingen. Nou, in die tijd moest dat naast het gewone werk samen met anderen. En dan was het heel doodgewoon dat je overwerkte.
0: Dat vond de baas ook niet erg, dat je overwerkte.
3: Of mijn baas dat erg vond? Nee, die wilde dat graag.
0: Nee, want je hoort nu tegenwoordig van, nou, je moet niet te veel overwerken, want straks krijg je een burn-out of dat je overspannen bent omdat je alleen maar aan het werk bent.
3: Ik ben baas, jammer genoeg nooit op gelet. Nee, het was het verkiezingen organiseren, stressen. Dat hoort bij het vak.
2: Ja.
3: Maar op een gegeven moment kwam ik in een rang dat het extra werken boven de 40 uur, 36 uur, dat het bij een functie hoorde. Ja. En ik heb het altijd wel als normaal gezien. Maar ik ken ook wel collega's die zeiden van, geen sprake van, doe ik niet.
2: Nee, Valerie, jij bent eigenaar van je eigen campagnebureau. Het gaat over je eigen werktijden. Werk jij over of hou jij je aan?
4: Ik leef denk ik in een continue burn-out. Daar had ik het ook laatst over nog met mede-ondernemers. Dat je jaar bestaat uit een paar maanden heel veel onzekerheid. Daar heb ik genoeg werk. En dan, ik ben overwerkt. En dat is dan, houdt elkaar dan de hele tijd in balans. Ik weet niet beter dan dat ik altijd werk of met mijn werk bezig ben. Of in het weekend er nog over nadenk of het voorbereid. Ik kies daar zelf voor. Dat is mijn eigen keuze. Maar ik vind het ook prettig. Want het betekent dat ik gewoon altijd overal ook kansen in zie. En het niet het helemaal kan uitzetten. Mm-hmm. Wat in mijn werk denk ik heel lastig is. Maar dat maakt het wel lastig voor mij om te werken met die jonge generatie. Die inderdaad zegt, ja, maar ik heb een work-life balance. Waar ik dan altijd een beetje mijn vuistje van moet lachen.
3: Is dat toch een beetje niet een luxe probleem?
4: Het is wel ook een luxe probleem. Ja. Maar je ziet natuurlijk dat de consequentie van een soort van door te slaan erin. En helemaal niet meer gezonde keuzes kunnen maken. Dat is natuurlijk heel vervelend. Dat onderken ik zeker. Maar dan, het zegt ook iets over hoe leuk vind je wat je doet. En dat geldt natuurlijk echt niet voor iedereen. Ik snap dat heel veel banen dit helemaal niet aan de orde
3: is. Ik snap wel heel goed dat als jongelui 18 tot 35 en een andere leukere baan zien, die weliswaar wat minder oplevert, dat je daarvoor kiest. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want het allerbelangrijkste is dat je wel veel plezier in je werk moet hebben.
4: Zeker.
3: En dat het salaris is natuurlijk wel belangrijk, maar niet het belangrijkste.
2: Nee,
3: dat kan ik me wel voorstellen.
2: Ja, je kan er meepraten als je dat wil in dit programma. Je kunt appen en je mening geven. 0320 28 50 50. Ron Timmermans doet dat ook. Hij zegt, ik heb 3 kinderen van 28, 30 en 30 jaar die wel 40 tot 45 uur per week werken. Het is een kwestie van opvoeding. Ze zijn alle 3 in loondienst. Dus ja, is het toch een beetje een soort, ja, die oudere generatie, die toch jongere generatie wat lui, die leggen dat uit toch als lui of zo?
4: Nou, ik weet niet of het lui is. Ik denk dat het gewoon een poging is om een verstandige keuze te maken met de kennis die we nu hebben. En misschien dat een oudere generatie minder te kiezen had. Je moest ook gewoon harder werken om meer geld te krijgen en positie te verwerven. We hebben nu tegenwoordig ook veel meer creatieve banen. Veel meer soort van bullshit jobs die er vroeger ook allemaal niet waren. Dus er is ook wel echt een groot verschil. Maar ja, we hebben ook heel veel mensen gewoon heel hard nodig in de zorg, bij de politie, bij defensie, bij, nou ja, noem maar op. Ja, dat is niet van 9 tot 5. Dat neem je mee naar huis. Dat is zwaar. En dat moeten we ook accepteren, dat het leven is ook zwaar. Sorry.
0: Ja, of je accepteert het niet en zegt gewoon als jongere... Ja, van nou, ik sta 32 uur op contract. Hartstikke leuk, daar krijg ik voor betaald.
4: Maar voor jou waarschijnlijk iemand die het misschien wel wil doen. Of een oudere generatie die nog langer door moet werken. Die zegt, geef mij die baan maar, want ik heb wel dat werketels. Dat risico neem je wel als
3: aan de andere kant kan ik me ook voorstellen als je jong bent... dat je nog heel veel ambitie hebt. En dat kost allemaal geld, dus is het toch juist leuk om... goed te verdienen. En dat betekent soms ook wat langer werken.
4: Ja,
0: werk je om te leven of leef je om te werken? Dat is altijd de vraag, hè?
4: Ja, of doe je werk waarmee je leven heel betekenisvol wordt. En dat kan echt van alles zijn. En ik denk dat, ga dan op zoek naar iets waarbij je wel bereid bent om een stap extra te zetten. Omdat het jou ook iets brengt, alleen niet alleen geld. Dat zou mijn take zijn, ja.
2: We zijn er doorheen voor deze week.
0: Nu alweer?
2: Ja.
0: Oh, gaat snel.
2: Wouden jullie nog wat ter tafel moet komen? Jullie zitten hem heel schaapachtig aan te kijken. We hebben alles wel zo'n beetje besproken.
0: Je had gelijk.
2: Ja. Ja, we zijn er klaar mee. Wij houden het ook lekker bij onze werktijden. We houden ons gewoon aan de tijd.
4: Nog een uurtje, toch?
2: Ja, nou, wij zitten hier nog tot 6.
3: Hoeveel tijd zijn wij eigenlijk ingehuurd?
4: Nou, dit is vrijwilligerswerk.
3: Oh, het is vrijwilligerswerk. Ja. Oh, jee.
0: Nou, niet helemaal, hè, want jullie krijgen met de kerst. Ja, ik wou net zeggen. Nou.
3: Ruitenkrabben.
0: Dat duurt nog even. Fijne zomer als we jullie nu weer zien. Tot snel.
1: Dwars op de week.

0: Alex Warren en Fever Dream. Zometeen na vijven, dan krijg je een overzicht van het nieuws uit onze provincie. Op televisie, maar ook op de radio natuurlijk. Wat hebben we in ieder geval, eindredacteur Rick van der Est?
1: In ieder geval iets over Kitty Kotti.
0: Kitty Kotti, ja, inderdaad. 1 juli vandaag, hè. Groot feest in heel de provincie. Meer erover straks na vijven. En tot die tijd, fijne muziek. Dit is ABBA en Take a Chance on Me.

0: gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design, Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De politie heeft gisteren een hennepkwekerij ontdekt in een bedrijfspand aan de Markerkant in Almerestad. Er stonden zo'n 500 planten. En op Urk is officieel gestart met de aanleg van het energienet Urk. Dat energienet moet een groot deel van de nieuwe Zeeheldenwijk van warmte voorzien, met restwarmte van bedrijven in het toekomstige bedrijventerrein Poort of Urk. Dat is over de hoofdpunten uit ons nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
9: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: ANWB Verkeersinformatie. 39 kilometer aan file, 11 meldingen verspreid over de regio. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Muiden en Diemen-Noord 5 minuten vertraging. A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Regenboogbuurt en Afrit Lelystad Airport 5 minuten. A28 Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk Zuid en afrit Elspeet, 25 minuten. A28 Utrecht Zwolle tussen Leusden en Amersfoort Vathorst, 8 minuten. De N50 Emmeloord Zwolle tussen knooppunt Emmeloord en Ens is een afgesloten oprit. Dat heeft te maken met een vrachtwagen die met pech staat, 2 rijstroken afgesloten. En op dit moment is de vertraging tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek 10 minuten. Dan kijk ik nog even verder op mijn lijstje waar je langer stilstaat dan 7 minuten. Op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 9 minuten. En op de N309 Dronten-Epen tussen N305 en Elburg 7 minuten. Nou, en dan wordt er ook nog wel geflitst hoor. Op de N307 bij Kampen, dat is de Flevoweg in beide richtingen, hectometerpaaltje 108,7. En op de N50 bij Ens in beide richtingen, hectometerpaaltje 262,8. Ook een flitser, of is het wel een flitser? Dat hoor je zo meteen in het nieuws.
8: Ja, misschien ben je er al langs gereden en is het je opgevallen. Op de N50 in Noordoostpolder staat sinds kort een paal met daarop een camera. Maar waarom staat die daar eigenlijk? Wat is het nut daarvan? Zometeen het antwoord in Studio Flevoland.
11: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
12: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
11: Nog niet helemaal dus.
12: Tja, die administratie. Toevallig tips?
11: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
12: Slag, dank je.
11: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
13: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
16: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mens-en-relatie.nl.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mens-en-relatie.nl.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ja, Dua Lipa is voor de zomer getrouwd en is nu op een soort oneindige honeymoon op huwelijksreis met haar nieuwe man. Dus die duikt elke keer, ja, ik zie er alleen maar in bikini, op jachten en op stranden liggen in Zuid-Europa.
1: Samen met Elton John?
0: Nee, met haar man. Okay. Callum nog wat volgens mij, ik weet niet helemaal. Ja, nou ik vind wel, kon ik ook maar zo'n leven op zo'n jacht. Maar nee hoor, moet je eerst goed voor kunnen zingen samen met Elton John met Cold Heart.
1: Langs de N50 in Noordoostpolder dook gisteren een geheimzinnige camera op die je de komende tijd wel vaker langs de Flevolandse wegen kunt zien staan. Het is geen snelheidscamera en ook geen camera die controleert of je zit te bellen. Nee, die camera is speciaal geplaatst voor vrachtauto's. Nou, daar praat ik over door met Jan Strijk van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, het RDW. Meneer Strijk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, die camera is dus voor vrachtauto's, maar wat controleert het nou?
2: Ja, op 1 juli vandaag dus start Nederland met de vrachtwagenheffing. En dat betekent dat vrachtwagens gaan betalen per gereden kilometer. En dat komt dan in de plaats van de bestaande motorrijtuigenbelasting en het eurovignet. En om per gereden kilometer te betalen hebben de vrachtwagens vanaf nu een tolkastje aan boord. En dat tolkastje dat registreert dus hoeveel je rijdt en hoeveel je moet betalen. En het is dus belangrijk dat in elke vrachtwagen zo'n werkend kastje zit. En dat iedereen dus ook zijn bijdrage levert aan de vrachtwagenheffing. En met die camera's kunnen wij op afstand zien of elke vrachtwagen dan zo'n kastje aan boord heeft. En of dat kastje ook daadwerkelijk aanstaat en goed functioneert. Dus daar zijn die camera's voor.
1: En als dat kastje dan niet aanstaat in een vrachtwagen, wat gebeurt er dan?
2: Nou, dan zit er ook in die camera een visuele waarneming die het kenteken kan registreren. En dan kennen wij het kenteken van de vrachtwagen die niet zo'n kastje aan boord heeft. Ja, en die krijgt dan een boete via het CIB.
1: Okay, maar heeft u enig overzicht ervan hoeveel vrachtwagens wel dat kastje hebben aanstaan?
2: Nou, dat is er nog te vroeg voor. We zijn vanochtend begonnen. Dus we moeten al die gegevens nog binnenhalen en analyseren. Maar dat is inderdaad voor ons ook heel spannend. We hebben een intensieve communicatiecampagne gevoerd om elke vrachtwagen-eigenaar te doordringen dat het belangrijk is dat hij 1 juli dat kastje aan boord heeft. En ons beeld is dat de sector ook een hele hoge mate daaraan meewerkt. Maar het blijft natuurlijk spannend hoe het uiteindelijk op de weg is. En wat die camerabeelden ons gaan opleveren.
1: Ja, en u zei het net al, als dat tolkastje dus niet aanstaat in die vrachtwagen, dan krijgt het bedrijf, dus de eigenaar van het bedrijf waar de chauffeur voor rijdt, een boete. Heb je het dan echt over hoge bedragen ook?
2: Ja, dan heb je het over hoge bedragen, want het moet niet lonen dat je je kastje uitzet en dat je de heffing ontloopt. En denk nou, dan betaal ik liever de boete dan de heffing. Die boetes die lopen echt in de honderden euro's. In het eerste half jaar zijn de boetes voor de halve prijs, om toch enige gewenning te faciliteren. Maar het zijn inderdaad fikse boetes. Dus onze advies is ook, neem geen gok, zet altijd dat kastje aan.
1: Ja. Nu zijn er natuurlijk ook veel buitenlandse chauffeurs op de weg in Flevoland. Hoe zit het daarmee?
2: Nou, die buitenlandse chauffeurs die komen waarschijnlijk via België of Duitsland het land binnen. En daar hebben ze al veel langer dat systeem. Dus juist de buitenlandse chauffeurs zijn al gewend aan dit systeem. En die hebben ook een kastje wat vaak internationaal werkt. Dus wij hebben daar eigenlijk geen zorgen over of die goed voorbereid zijn.
1: Ja. En die camera die staat dus sinds gisteren langs de N50 in Noordoostpolder. Heeft u enig idee hoe lang het daar blijft staan?
2: Nou, dat zijn mobiele camera's. Dus die worden verplaatst en die worden ook op onverwachte tijdstippen op verschillende plekken neergezet. Zo, net zoals je dat met de snelheidscamera's hebt.
1: Juist.
2: Dus dat wisselt steeds.
1: Ja, dus die camera die reist op een gegeven moment weer door ergens anders in de provincie.
2: Ja, die reist door heel het land heen.
1: Ja.
2: En niet alleen deze camera, maar ook andere camera's. En daarnaast hangen aan veel portalen van Rijkswaterstaat hangen vaste camera's. Hebben misschien weggebruikers ook al gezien. Dus we hebben vaste camera's op vaste plekken. En die worden aangevuld door mobiele camera's. Dus op onverwachte tijdstippen en onverwachte plekken.
1: Bent u dan niet bang dat sommige vrachtwagenchauffeurs een omweg gaan nemen om die camera te omzeilen?
2: Nou, dat is inderdaad een risico. En daarom heeft Rijkswaterstaat afgelopen jaar hard gewerkt aan een netwerk om te monitoren of het vrachtverkeer verschuift. En dat ze bijvoorbeeld niet door dorpskernen gaan rijden, wat natuurlijk volstrekt onwenselijk is. Dus mocht dat gebeuren, dan wordt dat gesignaleerd en dan kan snel worden ingegrepen om te voorkomen dat vrachtwagens om gaan rijden en gaan rijden op plekken waar we het niet wenselijk vinden.
1: Juist. En als ik er dus met mijn autootje langs rijd, dan word ik dus niet geflitst.
2: Nee, die camera die herkent of het een vrachtwagen is of niet. En als het geen vrachtwagen is, dan flitst hij niet. En hij controleert ook niet op snelheid.
1: Nou, dan is dat mysterie ook weer opgelost. Dankzij u, okay. Jan Strijk van de RDW. Een prettige avond.

0: Bruce Springsteen en Hungry Hearts. Nou, over hongerig zijn gesproken. Het is 4:15 geworden, dus dat begint het maagje toch een beetje te knorren, denk ik.
1: Berend van Straten, onze weerman bij Weerplaza. Ja, de temperatuur kruipt een beetje langzaam omhoog, heb ik het idee, deze week.
2: Ja, dat klopt, ja. Inderdaad, we hadden vandaag al te maken met temperaturen zo tussen 20 en 24 graden. In de Noordoostpolder was het zo net even flink afgekoeld door een stevige bui die daar overtrok. Maar inmiddels is het op verreweg de meeste plekken gewoon droog. En gaat de temperatuur ook nog wat oplopen. En vanavond volgt best wel een aangename zomeravond, kunnen we wel stellen. Want die stapelwolken die er nu nog aanwezig zijn, die gaan overal oplossen. En de zon die gaat nog een geruime tijd schijnen bij temperaturen rond of nog boven de 20 graden. Pas na zonsondergang gaat het dan flink afkoelen. Echt koud gaat het niet worden, maar de minima die komen zo uit rond de graad of 15.
1: Ja, want afgelopen nacht was het 12 graden ongeveer.
2: Ja, klopt. Toen is het echt wel even flink afgekoeld. Ja. Dus voor de vroege vogels onder ons was het vanochtend ook best wel eventjes fris. Ja.
1: Nou, voor mijn huis had ik graag gehad dat het nog even koel bleef. Want ja. Ik krijg die warmte er echt moeilijk uit.
2: Ja, dat is inderdaad wel een dingetje na vorige week. Dat hoor ik van meer mensen. Zeker als je ook veel... Als je wat hoger zit natuurlijk en je hebt heel veel zonuren, dan is het best lastig om je huis of je huis te verkoelen. En onze huizen zijn natuurlijk gebouwd om die warmte vast te houden. Hè?
1: Ja, heel fijn.
2: Ja, precies. Ja, maar goed, als je vannacht weer alle ramen openzet, dan kan het echt wel een beetje af.
1: Ja, Berend, ja, ik ga even uitweiden. Ik had gelezen over een soort vleermuismot die nu voorkomt. Okay. Ja, die wil ik gewoon niet in huis hebben. Ik heb niet overal horen. Dus ja, ik lig gewoon zwetend in mijn bed, hoor. Want ik hou al die ramen dicht, die vieze beesten.
2: Ja, okay. Ja, kijk, je moet kiezen, hè? Of een vleermuismot of een koehuis, inderdaad.
1: Ja, dat is zo. Ja.
0: Zou toch voor de vleermuismot gaan?
1: Nee, ja, die fladderen heel eng, joh.
0: Ja, maar anders doe je toch een oog dicht met die hitte in
1: Denk
0: huis?
1: Jij dat ik een oog dicht doe met zo'n mot in mijn slaapkamer?
0: Ah, joh, je doet gewoon zo'n slaapmasker op, oordopjes in, je merkt er niks van.
1: En het idee dat dat monster rondvliegt, nee.
2: Berend, maar zijn ze heel groot dan?
1: Ja, ze zijn denk ik, nou, als je ik weet niet hoe groot je handen zijn, maar als jij je duim en je wijsvinger uit elkaar houdt.
2: Ja.
1: Dat is ongeveer hoe groot ze zijn. Okay, ja. En ze maken echt van dat flappende geluid.
2: Ja, dat is vrij groot.
1: Ja, dat warme weer komt dat dus weer terug.
2: Nou, dat valt op zich wel mee, hoor. Want vooral morgen is ook een beetje aan de wisselvallige kant. De ochtend begint nog droog met flink wat zon. Maar in de loop van de ochtend trekt een gebied met buiige regen vanuit het noordwesten over de provincie. Voor de buien uit kan het nog ruim 20 graden worden. Maar in de loop van de middag is het slechts een graad of 18. Dus dat is echt ook wat frisser dan de voorgaande dagen. En ook de wind die is morgen echt wel nadrukkelijk aanwezig. Meest matig tot vrij krachtig. Of misschien wel even windkracht 6 op het IJssel en Markermeer. Dus die gaan we ook wel merken. Dus morgen is het tijdelijk een beetje een wat wisselvalligere dag. Met dus ook wat lagere temperaturen. Maar dat is ook allemaal tijdelijk. Want vanaf vrijdag dan gaan we gewoon weer een reeks droge dagen tegemoet. Met ook flink wat zonneschijn. En de temperatuur gaat dan ook wat oplopen. Zeker zaterdag kan het lokaal misschien zelfs wel weer zomers warm worden. Met 25 graden in de provincie. Dus zinderend heet gaat het voorlopig zeker niet.
1: Oh, die hittekoepel blijft een beetje uit de buurt, begrijp ik.
2: Ja, ik denk dat de meeste mensen daar ook helemaal, dat helemaal niet erg vinden dat het niet meer zo heet gaat worden. En eigenlijk best wel aangenaam zomerweer van de vrijdag.
1: Nou, helemaal top. Dankjewel, Berend. Eet smakelijk zometeen. En ja, jij gaat dus wel voor die vleermuismond ramen open, begrijp ik.
2: Ik wel. Ja. Zeker. Ja, ik ga mijn huis lekker verkoelen deze dag.
1: Heel goed. Oké. Okay. Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.

0: De enige grote radiohit die ze hebben gehad in Nederland. First Ape Kid in My Silver Lining.
1: Op basisschool De Bongert in Almere was het vandaag feest. De hele dag stond in het teken van Kitty Kotti. Het herdenken van de afschaffing van de slavernij en het vieren van de vrijheid. Iedereen mocht verkleed naar school en er werden allerlei activiteiten georganiseerd. De dag begon meteen swingend. Met opzwepende klanken van een brassband werd Kitty Kotti feestelijk afgetrapt.
2: Femke van den Akker, directeur bij De Bongert. Vandaag is een feestdag, het is Kitty Kotti. Dat vieren jullie vandaag op deze school. Waarom precies?
3: Nou, wij vinden het super belangrijk dat ieder kind zich hier gezien en gewaardeerd en gehoord voelt. En daarom vinden wij het belangrijk dat deze dag extra goed gevierd wordt, zodat ieder kind gezien wordt.
2: 3, 2, 1. Wat wordt er allemaal georganiseerd vandaag?
3: Nou, we hebben superleuke workshops. Afgelopen maandag zijn we echt de geschiedenis ingegaan, omdat we het belangrijk vinden om die gedeelde geschiedenis met elkaar te delen. En vandaag staat echt in het teken van feest en eten en gezelligheid. Want dat waren de 3 kernwoorden van de leerlingenraad.
2: Wij gaan de vrijheid vieren. Jaquel, ja, jij zit in de leerlingenraad. En hoe vind je het dan om nu vandaag Kitty Kotti te vieren op school?
4: Heel leuk. En ook belangrijk.
2: Waarom?
4: Omdat het is bijna nooit gevierd op school.
2: Ja, en dat moet vanaf nu gewoon elk jaar gevierd worden.
4: Ja.
2: De leerlingen hebben de afgelopen weken ook les gekregen over het slavernijverleden. Docent Oshita Blokland, u heeft ook les gegeven. Wat hebben ze allemaal precies geleerd?
5: Nou, de kinderen hebben workshops gekregen. En ze hebben dus een beetje geleerd over het ontstaan van de slavernij. In grote lijnen. En dan hebben ze zeg maar zo een tijdlijn aangeboden gekregen. Waarin de kinderen dus eigenlijk ook de vragen konden beantwoorden. Of het een en ander meekregen over de geschiedenis. Ik zag wel dat de kinderen echt erg enthousiast waren. En ook echt leuk meededen. Het was laagdrempelig, omdat we het voor het eerst echt maar echt aanbieden. En nou, kunnen we af en toe kijken van hoe gaan we het nu de verdieping in? Kunnen deze kinderen het aan? En zo hebben we dus eigenlijk het aangekeken.

0: aan feestdag, daar hoort natuurlijk ook bij dat iedereen verkleed gaat. Wat heeft u allemaal al gezien?
1: Nou, wat voor mij echt het hoogtepunt is, zijn de collega's die zich prachtig aangekleed hebben volgens traditionele kledij. Maar we hebben één jongen, die is binnengekomen in Indonesische kledij, maar met klompen. En dat vind ik echt een kerst op de slagroom.
0: Als je dat hebt over verbinding, dan is dit wel een voorbeeld ervan.
1: Hij is een symbool voor verbinding, inderdaad. En zichzelf zijn.
2: Ja, Kitty Kotti op de Bongert in Almere. En heb je nou zelf zin in een feestje, dan kun je naar het gratis Kitty Kotti Festival op de Esplanade in Almere. Daar zijn tot vanavond 10:00 allerlei optredens.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: De politie heeft gisteren een hennepkwekerij ontdekt in een bedrijfspand aan de Markerkant in Almere Stad. Daar stonden zo'n 500 planten. Een 27-jarige man is aangehouden. Op Urk is officieel gestart met de aanleg van Energienet Urk. Dat Energienet moet een groot deel van de nieuwe Zeeheldenwijk van warmte voorzien met restwarmte van bedrijven in het toekomstige bedrijventerrein Port of Urk. De woningen leveren het afgekoelde water dan later weer terug aan de visindustrie. Wanneer de eerste huizen worden aangesloten, dat is nog niet duidelijk. Zwemmers worden gewaarschuwd voor blauwalg, in ieder geval bij het Almeerder Strand in Almerepoort en Beachstrand Eemhof in Zeewolde. Zwemmen blijft mogelijk, maar je moet dan wel rekening houden met klachten zoals huid- en oogirritatie en ook overgeven en diarree kunnen het gevolg zijn van zwemmen in dat water. De gemeente Urk hoopt dit najaar te komen met een concreet plan voor de opvang van statushouders.

0: Rutte loopt steeds verder achter met de huisvesting. Op dit moment gaat het om 81 statushouders. De gemeente wil nu inzetten op kleinschalige huisvesting verspreid over het dorp, vooral voor grote gezinnen. En ook wordt er een plek gezocht voor flexwoningen. En voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A6 is tegen een man uit Heerenveen een taakstraf geëist en een voorwaardelijk rijverbod van een jaar. De man botste vlak voor de ketelbrug op een stilstaande auto en veroorzaakte zo een kettingbotsing. Daarbij kwam een vrouw om het leven. Volgens de officier van justitie was de man afgeleid door zijn navigatie, maar de verdachte ontkent dat. En tot zover een overzicht van het nieuws uit onze provincie. Meer nieuws, dat lees je op onze website en in de app.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote brand in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem. Het vuur ontstond vanochtend op de begane grond van een flatgebouw van 10 verdiepingen. Zeker 5 mensen kwamen om het leven. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam.
2: Goedenavond. Vanavond is het overal droog in Flevoland. De laatste stapelwolken die lossen snel op. Dan volgt echt nog wel een zonnige zomeravond. Met temperaturen rond of zelfs boven de 20 graden. Vannacht begint vrij helder. Dan koelt het af naar zo'n graad of 14 op de meeste plaatsen. Aan het einde van de nacht gaat de bewolking vanuit het noordwesten toenemen. En morgen hebben we dan te maken met iets meer bewolking in de loop van de ochtend. En in het begin van de middag trekken enkele buien vanuit het noordwesten over de provincie. Voor de buien uit wordt het nog ruim 20 graden. Maar als die buien eenmaal zijn overgetrokken, koelt het flink af en is het nog maar een graad of 18 op de meeste plaatsen. De dagen daarna is het weer overwegend droog in de provincie. Zien we de zon geregeld bij temperaturen die dagelijks uitkomen tussen de 21 en 24 graden.
3: Dan de ANWB verkeersinformatie. Het is druk op deze woensdagmiddag. 12 meldingen in de regio, 28 kilometer in totaal. Dan kun je wel denken dat is helemaal niet druk. Maar dat is wel druk, want normaal staat er eigenlijk helemaal niks. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer 5 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet 6 minuten. Dan op de N50 een afgesloten oprit richting Zwolle tussen knooppunt Emmeloord en Emmeloord-Zuid. Het heeft te maken met een vrachtwagen met pech. En tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek nu 5 minuten vertraging. N303 Barneveld-Harderwijk tussen Ermelo en de A28 5 minuten. En de N306 Harderwijk-Kampen tussen Walibi-Holland en de aansluiting met de N309 10 minuten. N307 Lelystad-Kampen tussen de N306 en de N50 8 minuten. En de N309 Dronten-Epe tussen de N305 en Elburg een kleine 20 minuten. Dan een flitser, gemeld op de N307 bij Kampen. Dat is de Flevolweg. In beide richtingen hectometerpaaltje 108,7. En dan wordt er ook melding gemaakt van een flitser op de N50 in Enst. Maar dat is eigenlijk alleen maar voor vrachtwagens. Want die kijken of je zo'n tolapparaatje in je vrachtwagen in de cabine hebt zitten. Nou ja, je bent gewaarschuwd. In beide richtingen hectometerpaaltje 262,8 op die N50.
0: En zometeen krijg je nog meer nieuws in dit programma. Er gaat namelijk wat bijzonders gebeuren in Bataviastad, in Lelystad, deze zomer. En wat er dan staat te gebeuren, dat hoor je zo.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, we hebben ontdekt dat dit gewoon de originele links-rechts is.
1: Ja. Hier.
0: Ja, jump to the left, jump to the right.
1: Ja, oftewel, van links naar rechts.
0: Ja, links. En, oh, ik was zo blij dat we er van af waren. En dan heb ik dat weer in mijn hoofd. Ja, over maar, de feesttent. Nou, welkom in de feesttent.
1: Heb ik toch liever George Baker Selection in mijn hoofd. Met The Little Green Bag, die hoorde je net.
0: Samson en Marie, Mega Mindy, Kabouter Plop en K3. Het zijn een paar van de sterren van Studio 100... die de komende weekenden naar Batavia Stad in Lelystad komen. Nou, de artiesten komen in juli en augustus voor een meet and greet naar het Koopjecentrum. En er zijn ook optredens. We praten erover verder met Sue Martin van Batavia Stad. Hij heeft het programma in elkaar gezet. Meneer Martin, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, waarom juist die Studio 100 sterren naar Batavia Stad?
2: Ja, allereerst leuk dat ik ervoor uitgenodigd was om over te praten. Wij vieren inderdaad dit jaar ons 25-jarig bestaan alweer. En we hebben het hele jaar door speciale acties, promoties, maar ook entertainment. En voor de zomermaanden zijn we inderdaad een partnership aangegaan met Studio 100. En ik denk voor heel veel mensen een bekende naam. Ik denk meerdere generaties zijn er al mee opgegroeid. Zoals je zei, er zitten een aantal grote namen in. Samson & Marie, Boomba, K3 natuurlijk als bekende. En vooral in de zomermaanden zijn wij bij Batavia Stad denk ik ook echt wel een dagje uit voor veel mensen. En pas naast natuurlijk het winkelen, de opties om te lunchen en dineren en een drankje doen, past ook entertainment daar heel goed bij. En ja. Zodoende kwamen we bij Studio 100 aan, die ook toevallig hun 30-jarige jubileum vieren dit jaar. Dus dat was ook een mooie bijkomstigheid.
0: Ja, die meet and greets, hè? Wat gaat het nou inhouden?
2: Ja, dus iedere zondag in principe gebeurt er iets. Dat zijn doorgaans meet and greets. Dus dat betekent dat de figuren fysiek in het center aanwezig zullen zijn. Daar kun je met ze op de foto, je kunt ze ook in het echt ontmoeten. En daarnaast zijn inderdaad ook nog twee live shows waar echt muziek zal zijn.
0: Ja, nu kan ik me zo voorstellen dat er gezinnen zijn die geen geld hebben om naar Plopsaland of zo te gaan, waar Studio 100 figuren regelmatig te zien zijn. Het zou zomaar kunnen dat jullie overlopen worden door die gezinnen straks.
2: Het zou inderdaad heel druk kunnen worden. Dat hopen we natuurlijk ook wel. We hebben wel de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Dus er zal zeker ook crowdmanagement zijn. En er is ook een beperkte capaciteit, vooral tijdens de twee shows. Zullen daar vrij streng op controleren. Want er is inderdaad wel een capaciteit om iedereens veiligheid te waarborgen. En te zorgen dat iedereen gewoon kan genieten van de show.
0: Ja, want hoe groot is nou de kans dat je bijvoorbeeld Boomba of Mega Mindy echt van dichtbij kan aanraken bijvoorbeeld?
2: Die is heel groot. Daar hebben we ook een vaste plek voor waar ze zullen staan. En waar een rij is om in aan te sluiten. Dat moet geen enkel probleem worden. We verwachten ook dat we tijdens de twee shows, dus dat is de Studio 100 Singt Show en het K3 optreden, ook iedereen een plekje kunnen bieden. Mocht het toch zo druk worden dat dat niet lukt, zijn er ook nog grote schermen aan beide kanten van het podium, zodat je van afstand kunt meekijken. Mocht het nu echt te gek worden, dan zal er op een gegeven moment ook een stop zijn.
0: Ja, want jullie hebben wel een plein groot genoeg binnen Batavia Stad waar dit gedaan kan worden.
2: Ja. Ja, daar moet wel het een en ander voor wijken. Het nodige meubilair moet een beetje opschuiven. Maar we hebben inderdaad wel de plek vrij kunnen maken om dat mogelijk te maken. Ja.
0: Ja. Waar kijkt u het zelf het meest naar uit? Met wie wil u op de foto?
2: Ik ga zeker op de foto met Samson en Marie. Daar trappen we aanstaande zondag mee af. En ik heb zelf kinderen, ja, die zijn persoonlijk heel erg fan. Dat zijn meisjes van K3.
0: Oké, ja, die moeten nog even tot augustus wachten. Hè? Dat is een beetje aan het einde van de vakantie. Hier staan die gepland, zag ik. Hè?
2: K3 is op 2 augustus.
0: Ja, maar als je nou wil weten wie er dit weekend is en het weekend erop en zo, waar kun je die informatie vinden?
2: Het volledige schema staat op onze website, bataviastad.nl, maar ook op onze socials kun je het terugvinden. Daar is een pagina gemaakt waarop het volledige schema staat. En naast de optredens zullen we ook de hele zomer lang een speurtocht hebben en andere activaties waarbij je prijzen kunt winnen met leuke goodies van Studio 100.
0: Nou, heel mooi. Sue Martin van Batavia Stad, hartelijk dank.

0: Ik was laatst op een feestje en daar trad een Bruno Mars tribute band op. En toen viel me op hoeveel liedjes van hem ik eigenlijk ken.
1: Oh ja.
0: Hij heeft al echt heel veel uitgebracht.
1: Was het ook wel een beetje een goede band?
0: Ja, ze hebben meegedaan aan dat televisieprogramma op SBS toen de tijd.
1: Iets van de Battle of the Tribute Bands of zoiets.
0: Battle of the Bands is het volgens mij, ja. Maar nu hoorde je de enige echte. Bruno Mars dus en zijn nieuwste On My Soul.
1: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 22:00 gisteravond uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beelden is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. En ook deze bewoner moest zichzelf in veiligheid brengen.
2: Vanmorgen hebben we een uitval van elektriciteit gekregen. En 3 minuten later brandalarm. Er ging al wat rook in de gangen. En wij wonen op de 10e verdieping. We zijn proberen naar beneden te gaan, maar dat ging niet meer. Dan zijn we maar terug in ons appartement gegaan. Alles dichtgemaakt en gewacht op de terras. En een 10-tal minuten later is de brandweer ons komen halen met de ladderwagen.
1: Ja, ik zei 22:00 gisteravond, maar het was 22:00 vanmorgen. Ja, het vuur was moeilijk onder controle te krijgen en er kwam heel veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Nou, hoe die kon ontstaan is niet duidelijk.
0: Oud-minister Grapperhaus is tijdens zijn coronaverhoor in een flinke discussie beland met de enquêtecommissie. Onder meer toen het ging over een advies van de politie om de avondklok niet in te voeren. Grapperhaus werd toen boos.
3: U slaat een stuk over, want er staat namelijk tenzij medische noodzaken. Anders moeten we even schorsen, dan moeten we het even volledig voorlezen.
4: Dat staat er niet in.
3: Nou, dat staat er wel in. Dus dan heeft u niet het... Dat is raar.
5: Nee, maar we hoeven niet...
3: Dit vind ik een wezenlijk punt.
5: Nee, maar we hoeven hier niet in een wel eens niet discussie te belanden. Uiteindelijk stelt de commissie de vragen, meneer Grapperhaus. En dat weet
3: ik geef
5: ook
3: de antwoorden onder ede.
0: Vanmiddag sprak de commissie voor de tweede keer met Jaap van Dissel. Die gaf het kabinet adviezen in de coronatijd.
1: En de Amerikaanse zanger en songwriter Victor Willis is overleden. Hij is de oorspronkelijke leadzanger van The Village People. Natuurlijk vooral bekend van het nummer YMCA.

0: En als je nou denkt, welke van de Village People was hij nou? In de videoclip ging hij gekleed als politieagent. Ook schreef Willis mee aan Go West en In the Navy. In 1980 verliet hij de band en voerde hij een jarenlange juridische strijd om de auteursrechten. En bijna 30 jaar later keerde hij terug. Vorig jaar nog zong hij bij de inauguratie van president Trump. Victor Willis overleed na een kort ziekbed en hij was 74 jaar.
1: En pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de €150 moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. En dat is minimaal €3. Zo moet oneerlijke concurrentie worden aangepakt. Ook lukt het de douane niet om alle losse pakketjes uit China te controleren, omdat er zoveel verschillende spullen binnenkomen, zegt deze douane-expert.
2: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere
0: verkeerd fragment.
2: Is veel hoger.
1: Oh, ik hoor het nu ook inderdaad. Dat is het fragment pakketjes. Want ik had het over pakketjes.
3: Nu komen er veel meer zendingen aan. Ja, en als ze één goed hebben geïnspecteerd, zegt dat nog niks over alle andere goederen die zich in een container bevinden. Dus dat is de grote uitdaging waar zij voorgesteld staan.
1: Ja, deze man klonk echt als een douane-expert. De EU is van plan om binnenkort met meer maatregelen te komen. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Maar... Oh, hij rolt er wel recht op af. Ja, nou... Hoppa.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, dit is vrijwilligerswerk.
3: Ook dit is vrijwilligerswerk. Ja. Oh, jee.
4: Nou, niet helemaal, hè, want jullie krijgen met de kerst. Ja, ik wou net zeggen. Nou.
3: En ruitenkrabben. Ja.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Nou, dan heb ik 70 boeken geschreven. En op mijn 71ste boek, nou lukt het niet meer. Tuurlijk lukt het uiteindelijk wel, maar het was wel echt zo'n struggle.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze... En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie heeft gisteren een hennepkwekerij ontdekt in een bedrijfspand aan de Markerkant in Almerestad. Daar stonden zo'n 500 planten. Een man van 27 is aangehouden. En op Urk is officieel gestart met de aanleg van het energienet Urk. En dat energienet moet een groot deel van de nieuwe Zeeheldenwijk van warmte voorzien. En dat gebeurt dan met restwarmte van bedrijven in het toekomstige bedrijventerrein Poort of Urk. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
7: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
10: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven, omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Ja, misschien ben je er al langs gereden en is het je opgevallen. Op de N50 in Noordoostpolder staat sinds kort een paal met daarop een camera. Maar waarom staat die daar eigenlijk? Wat is het nut daarvan? Zometeen het antwoord.
13: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou.
2: 10 toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Langs de N50 in Noordoostpolder dook gisteren een geheimzinnige camera op die je de komende tijd wel vaker langs de Flevolandse wegen kunt zien staan. Het is geen snelheidscamera en ook geen camera die controleert of je zit te bellen. Nee, die camera is speciaal geplaatst voor vrachtauto's. Nou, daar praat ik over door met Jan Strijk van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, het RDW. Meneer Strijk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, die camera is dus voor vrachtauto's, maar wat controleert het nou?
1: Ja, op 1 juli vandaag dus start Nederland met de vrachtwagenheffing. En dat betekent dat vrachtwagens gaan betalen per gereden kilometer. En dat komt dan in de plaats van de bestaande motorrijtuigenbelasting en het eurovignet. En om die per gereden kilometer te betalen, hebben de vrachtwagens vanaf nu een tolkastje aan boord. En dat tolkastje dat registreert dus hoeveel je rijdt en hoeveel je moet betalen. En het is dus belangrijk dat in elke vrachtwagen zo'n werkend kastje zit. En dat iedereen dus ook zijn bijdrage levert aan de vrachtwagenheffing. En met die camera's kunnen wij op afstand zien of elke vrachtwagen dan zo'n kastje aan boord heeft. En of dat kastje ook daadwerkelijk aanstaat en goed functioneert. Dus daar zijn die camera's voor.
0: En als dat kastje dan niet aanstaat in een vrachtwagen, wat gebeurt er dan?
1: Nou, dan zit er ook in die camera een visuele waarneming die het kenteken kan registreren. En dan kennen wij het kenteken van de vrachtwagen die niet zo'n kastje aan boord heeft. Ja, en die krijgt dan een boete via het CIB.
0: Oké, maar heeft u enig overzicht ervan hoeveel vrachtwagens wel dat kastje hebben aanstaan?
1: Nou, dat is er nog te vroeg voor. We zijn vanochtend begonnen. Dus we moeten al die gegevens nog binnenhalen en analyseren. Maar dat is inderdaad voor ons ook heel spannend. We hebben een intensieve communicatiecampagne gevoerd om elke vrachtwagen-eigenaar te doordringen dat het belangrijk is dat hij 1 juli dat kastje aan boord heeft. En ons beeld is dat de sector ook een hele hoge mate daaraan meewerkt. Maar het blijft natuurlijk spannend hoe het uiteindelijk op de weg is en wat die camerabeelden ons gaan opleveren.
0: Ja, en u zei het net al, als dat tolkastje dus niet aanstaat in die vrachtwagen, dan krijgt het bedrijf, dus de eigenaar van het bedrijf waar de chauffeur voor rijdt, een boete. Heb je het dan echt over hoge bedragen ook?
1: Ja, daar heb je het over hoge bedragen. Want het moet niet lonen dat je je kastje uitzet en dat je de heffing ontloopt. En denk nou, dan betaal ik liever de boete dan de heffing. Die boetes die lopen echt in de honderden euro's. In het eerste half jaar zijn de boetes voor de halve prijs. Om toch enige gewenning te faciliteren. Maar het zijn inderdaad fikse boetes. Dus ons advies is ook, neem geen gok. Zet altijd dat kastje aan.
0: Ja. Nu zijn er natuurlijk ook veel buitenlandse chauffeurs op de weg in Flevoland. Hoe zit het daarmee?
1: Nou, die buitenlandse chauffeurs die komen waarschijnlijk via België of Duitsland het land binnen. En daar hebben ze al veel langer dat systeem. Dus juist de buitenlandse chauffeurs zijn al gewend aan dit systeem. En die hebben ook een kastje wat vaak internationaal werkt. Dus wij hebben daar eigenlijk geen zorgen over of die goed voorbereid zijn.
0: Ja. En die camera die staat dus sinds gisteren langs de N50 in Noordoostpolder. Heeft u enig idee hoe lang het daar blijft staan?
1: Nou, dat zijn mobiele camera's. Dus die worden verplaatst en die worden ook op onverwachte tijdstippen op verschillende plekken neergezet. Zo, net zoals je dat met de snelheidscamera's hebt. Juist. Dus dat wisselt steeds.
0: Ja, dus die camera die reist op een gegeven moment weer door ergens anders in de provincie.
1: Ja, die reist door heel het land heen.
0: Ja.
1: En niet alleen deze camera, maar ook andere camera's. En daarnaast hangen aan veel portalen van Rijkswaterstaat hangen vaste camera's. Hebben misschien weggebruikers ook al gezien. Dus we hebben vaste camera's op vaste plekken. En die worden aangevuld door mobiele camera's. Dus op onverwachte tijdstippen en onverwachte plekken.
0: Bent u dan niet bang dat sommige vrachtwagenchauffeurs een omweg gaan nemen om die camera te omzeilen?
1: Nou, dat is inderdaad een risico. En daarom heeft Rijkswaterstaat afgelopen jaar hard gewerkt aan een netwerk om te monitoren of het vrachtverkeer verschuift. En dat ze bijvoorbeeld niet door dorpskernen gaan rijden, wat natuurlijk volstrekt onwenselijk is. Dus mocht dat gebeuren, dan wordt dat gesignaleerd. En dan kan snel worden ingegrepen om te voorkomen dat vrachtwagens om gaan rijden. En gaan rijden op plekken waar we het niet wenselijk vinden.
0: Juist. En als ik er dus met mijn autootje langs rijd, dan word ik dus niet geflitst.
1: Nee, die camera die herkent of het een vrachtwagen is of niet. En als het geen vrachtwagen is, dan flitst hij niet. En hij controleert ook niet op snelheid.
0: Nou, dan is dat mysterie ook weer opgelost. Dankzij u,
1: okay.
0: Jan Strijk van de RDW. Een prettige avond.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Berend van Straten, onze weerman bij Weerplaza. Ja, de temperatuur kruipt een beetje langzaam omhoog, heb ik het idee, deze week.
1: Ja, dat klopt. Ja. Inderdaad, we hadden vandaag al te maken met temperaturen zo tussen 20 en 24 graden. In de Noordoostpolder was het zo net even flink afgekoeld door een stevige bui die daarover trok. Maar inmiddels is het op verreweg de meeste plekken gewoon droog. En gaat de temperatuur ook nog wat oplopen. En vanavond volgt best wel een aangename zomeravond, kunnen we wel stellen. Want die stapelwolken die er nu nog aanwezig zijn, die gaan overal oplossen. En de zon die gaat nog een geruime tijd schijnen bij temperaturen rond of nog boven de 20 graden. Pas na zonsondergang gaat het dan flink afkoelen. Echt koud gaat het niet worden, maar de minima die komen zo uit rond de graad of 15.
0: Ja, want afgelopen nacht was het 12 graden ongeveer.
1: Ja, klopt. Toen is het echt wel even flink afgekoeld. Ja. Dus voor de vroege vogels onder ons was het vanochtend ook best wel eventjes fris. Ja.
0: Nou, voor mijn huis had ik graag gehad dat het nog even koel bleef. Want ja, ik krijg die warmte er echt moeilijk uit.
1: Ja, dat is inderdaad wel een dingetje na vorige week. Dat hoor ik van meer mensen. Zeker als je ook veel... Als je wat hoger zit natuurlijk en je hebt heel veel zonuren, dan is het best lastig om je huis of je huis te verkoelen. En onze huizen zijn natuurlijk gebouwd om die warmte vast te houden. Hè?
0: Ja, heel fijn.
1: Ja, precies. Ja, maar goed, als je vannacht weer alle ramen openzet, dan kan het echt wel een beetje af.
0: Ja, Berend, ja, ik ga even uitweiden. Ik had gelezen over een soort vleermuismot die nu voorkomt. Okay. Ja, die wil ik gewoon niet in huis hebben. En ik heb niet overal horen. Dus ja, ik lig gewoon zwetend in mijn bed hoor. Want ik hou al die ramen dicht, die vieze beesten.
1: Ja, okay. Ja, kijk, je moet kiezen, hè? Of een vleermuismot of een koehuis, inderdaad.
0: Ja, dat is zo. Ja, ja.
2: Zou toch voor de vleermuismot gaan?
0: Nee, die fladderen heel eng, joh.
2: Ja, maar anders doe je toch een oog dicht met die hitte in
0: Denk
2: huis?
0: Jij dat ik een oog dicht doe met zo'n mot in mijn slaapkamer?
2: Ah, joh, je doet gewoon zo'n slaapmasker op, oordopjes in, je merkt er niks van.
0: En het idee dat dat monster rondvliegt, nee.
1: Berend, maar zijn ze heel groot dan?
0: Ja, ze zijn denk ik, nou, als ik weet niet hoe groot je handen zijn, maar als jij je duim en je wijsvinger uit elkaar houdt.
1: Ja.
0: Dat is ongeveer hoe groot ze zijn. Okay, ja. En ze maken echt van dat flappende geluid.
1: Ja, dat is vrij groot.
0: Ja, dat warme weer, komt dat dus weer terug?
1: Nou, dat valt op zich wel mee, hoor. Want vooral morgen is ook een beetje aan de wisselvallige kant. De ochtend begint nog droog met flink wat zon. Maar in de loop van de ochtend trekt een gebied met buiige regen vanuit het noordwesten over de provincie. Voor de buien uit kan het nog ruim 20 graden worden. Maar in de loop van de middag is het slechts een graad of 18. Dus dat is echt ook wat frisser dan de voorgaande dagen. En ook de wind die is morgen echt wel nadrukkelijk aanwezig. Meest matig tot vrij krachtig. Of misschien wel even windkracht 6 op het IJssel en Markermeer. Dus die gaan we ook wel merken. Dus morgen is het tijdelijk een beetje een wat wisselvalligere dag. Met dus ook wat lagere temperaturen. Maar dat is ook allemaal tijdelijk. Want vanaf vrijdag dan gaan we gewoon weer een reeks droge dagen tegemoet. Met ook flink wat zonneschijn. En de temperatuur gaat dan ook wat oplopen. Zeker zaterdag kan het lokaal misschien zelfs wel weer zomers warm worden. Met 25 graden in de provincie. Dus zinderend heet gaat het voorlopig zeker niet.
0: Oh, die hittekoepel blijft een beetje uit de buurt, begrijp ik.
1: Ja, ik denk dat de meeste mensen daar ook helemaal, dat helemaal niet erg vinden dat het niet meer zo heet gaat worden. En eigenlijk best wel aangenaam zomer weer vanaf vrijdag.
0: Nou, helemaal top. Dankjewel, Berend. Eet smakelijk zometeen. En ja, jij gaat dus wel voor die vleermuismond ramen open, begrijp ik.
1: Ik wel, zeker. Ja, ik ga mijn huis lekker verkoelen deze dag.
0: Heel goed, oké. Hoi, hoi.

0: op basisschool De Bongert in Almere was het vandaag feest. De hele dag stond in het teken van Kitty Kotti. Het herdenken van de afschaffing van de slavernij en het vieren van de vrijheid. Iedereen mocht verkleed naar school en er werden allerlei activiteiten georganiseerd. De dag begon meteen swingend. Met opzwepende klanken van een brassband werd Kitty Kotti feestelijk afgetrapt.
1: Femke van den Akker, directeur bij De Bongert. Vandaag is een feestdag, het is Kitty Kotti. Dat vieren jullie vandaag op deze school. Waarom precies?
2: Nou, wij vinden het super belangrijk dat ieder kind zich hier gezien en gewaardeerd en gehoord voelt. En daarom vinden wij het belangrijk dat deze dag extra goed gevierd wordt, zodat ieder kind gezien wordt.
1: 3, 2, 1. Wat wordt er allemaal georganiseerd vandaag?
2: Nou, we hebben superleuke workshops. Afgelopen maandag zijn we echt de geschiedenis ingegaan, omdat we het belangrijk vinden om die gedeelde geschiedenis met elkaar te delen. En vandaag staat echt in het teken van feest en eten en gezelligheid. Want dat waren de 3 kernwoorden van de leerlingenraad.
1: Wij gaan de vrijheid vieren. Jacquel, ja, jij zit in de leerlingenraad. En hoe vind je het dan om nu vandaag Kitty Kotti te vieren op school?
3: Heel leuk. En ook belangrijk.
1: Waarom?
3: Omdat het is bijna nooit gevierd op school.
1: Ja, en dat moet vanaf nu gewoon elk jaar gevierd worden.
3: Ja.
1: De leerlingen hebben de afgelopen weken ook les gekregen over het slavernijverleden. Docent Oshita Blokland, u heeft ook les gegeven. Wat hebben ze allemaal precies geleerd?
4: Ja, de kinderen hebben workshops gekregen. En ze hebben dus een beetje geleerd over het ontstaan van de slavernij. In grote lijnen. En dan hebben ze zeg maar zo een tijdlijn aangeboden gekregen. Waarin de kinderen dus eigenlijk ook de vragen konden beantwoorden. Of het een en ander meekregen over de geschiedenis. Ik zag wel dat de kinderen echt erg enthousiast waren. En ook echt leuk meededen. Het was laagdrempelig, omdat we het voor het eerst echt maar echt aanbieden. En nou, kunnen we af en toe kijken van hoe gaan we het nu, de verdieping in, kunnen deze kinderen het aan? En zo hebben we dus eigenlijk het aangekeken.

0: aan feestdag. Daar hoort natuurlijk ook bij dat iedereen verkleed gaat. Wat heeft u allemaal al gezien?
1: Nou, wat voor mij echt het hoogtepunt is, zijn de collega's die zich prachtig aangekleed hebben volgens traditionele kledij. Maar we hebben één jongen, die is binnengekomen in Indonesische kledij, maar met klompen. En dat vind ik echt een kerst op de slagroom.
0: Als je dat hebt over verbinding, dan is dit wel een voorbeeld ervan.
1: Hij is een symbool voor verbinding, inderdaad. En zichzelf zijn.
2: Kitty Kotti op de Bongert in Almere. En heb je nou zelf zin in een feestje? Dan kun je naar het gratis Kitty Kotti Festival op de Esplanade in Almere. Daar zijn tot vanavond 10:00 allerlei optredens.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De politie heeft gisteren een hennepkwekerij ontdekt in een bedrijfspand aan de Markerkant in Almerestad. Daar stonden zo'n 500 planten. Een 27-jarige man is aangehouden. Op Urk is officieel gestart met de aanleg van Energienet Urk. Dat Energienet moet een groot deel van de nieuwe Zeeheldenwijk van warmte voorzien met restwarmte van bedrijven in het toekomstige bedrijventerrein Port of Urk. De woningen leveren het afgekoelde water dan later weer terug aan de visindustrie. Wanneer de eerste huizen worden aangesloten, dat is nog niet duidelijk. De zwemmers worden gewaarschuwd voor blauwalg, in ieder geval bij het Almeerderstrand in Almerepoort en Beachstrand Eemhof in Zeewolde. Zwemmen blijft mogelijk, maar je moet dan wel rekening houden met klachten zoals huid- en oogirritatie en ook overgeven en diarree kunnen het gevolg zijn van zwemmen in dat water. De gemeente Urk hoopt dit najaar te komen met een concreet plan voor de opvang van statushouders. Urk loopt steeds verder achter met de huisvesting. Op dit moment gaat het om 81 statushouders. De gemeente wil nu inzetten op kleinschalige huisvesting verspreid over het dorp, vooral voor grote gezinnen. En ook wordt er een plek gezocht voor flexwoningen. En voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A6 is tegen een man uit Heerenveen een taakstraf geëist en een voorwaardelijk rijverbod van een jaar. De man botste vlak voor de ketelbrug op een stilstaande auto en veroorzaakte zo een kettingbotsing. Daarbij kwam een vrouw om het leven. Volgens de officier van justitie was de man afgeleid door zijn navigatie, maar de verdachte ontkent dat. En tot zover een overzicht van het nieuws uit onze provincie. Meer nieuws, dat lees je op onze website en in de app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol. Een vrouw die naar het kabinet schreeuwde, werd weggevoerd. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. De vermiste shorttracker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Hij zit ergens in het buitenland. Zijn auto was al gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het weer op bij 20 tot 25 graden.
3: Goedenavond. Vanavond is het overal droog in Flevoland. De laatste stapelwolken die lossen snel op. Dan volgt echt nog wel een zonnige zomeravond. Met temperaturen rond of zelfs boven de 20 graden. Vannacht begint vrij helder. Dan koelt het af naar zo'n graad of 14 op de meeste plaatsen. Aan het einde van de nacht gaat de bewolking vanuit het noordwesten toenemen. En morgen hebben we dan te maken met iets meer bewolking in de loop van de ochtend. En het begin van de middag trekken enkele buien vanuit het noordwesten over de provincie. Voor de buien uit wordt het nog ruim 20 graden. Maar als die buien eenmaal zijn overgetrokken, koelt het flink af en is het nog maar een graad of 18 op de meeste plaatsen. De dagen daarna is het weer overwegend droog in de provincie. Zien we de zon geregeld bij temperaturen die dagelijks uitkomen tussen de 21 en 24 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: En zometeen krijg je nog meer nieuws in dit programma. Er gaat namelijk wat bijzonders gebeuren in Bataviastad, in Lelystad, deze zomer. En wat er dan staat te gebeuren, dat wordt.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Samson en Marie, Mega Mindy, Kabouter Plop en K3. Het zijn een paar van de sterren van Studio 100 die de komende weekenden naar Batavia Stad in Lelystad komen. Nou, de artiesten komen in juli en augustus voor een meet and greet naar het Koopjescentrum. En er zijn ook optredens. We praten erover verder met Sue Martin van Batavia Stad. Hij heeft het programma in elkaar gezet. Meneer Martin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waarom juist die Studio 100 sterren naar Batavia Stad?
1: Ja, allereerst leuk dat ik ervoor uitgenodigd was om over te praten. Wij vieren inderdaad dit jaar ons 25-jarig bestaan alweer. En we hebben het hele jaar door speciale acties, promoties, maar ook entertainment. En voor de zomermaanden zijn we inderdaad een partnership aangegaan met Studio 100. En ik denk voor heel veel mensen een bekende naam. Ik denk meerdere generaties zijn er mee opgegroeid. Zoals je zei, er zitten een aantal grote namen in. Samson, Marie, Boomba, K3 natuurlijk als bekende. En vooral in de zomermaanden zijn wij bij Batavia denk ik ook echt wel een dagje uit voor veel mensen. En pas naast natuurlijk het winkelen, de opties om te lunchen en dineren en een drankje doen, past ook entertainment daar heel goed bij. Ja. En zodoende kwamen we bij Studio 100 aan, die ook toevallig hun 30-jarige jubileum vieren dit jaar. Dus dat was ook een mooie bijkomstigheid.
0: Ja, die meet and greets, hè? Wat gaat het nou inhouden?
1: Ja, dus iedere zondag in principe gebeurt er iets. Dat zijn doorgaans meet and greets. Dus dat betekent dat de figuren fysiek in het center aanwezig zullen zijn. Daar kun je met ze op de foto. Je kunt ze ook in het echt ontmoeten. En daarnaast zijn inderdaad ook nog twee live shows waar echt muziek zal zijn.
0: Ja, nu kan ik me zo voorstellen dat er gezinnen zijn die geen geld hebben om naar Plopsaland of zo te gaan, waar Studio 100 figuren regelmatig te zien zijn. Het zou zomaar kunnen dat jullie overlopen worden door die gezinnen straks.
1: Het zou inderdaad heel druk kunnen worden. Dat hopen we natuurlijk ook wel. We hebben wel de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Dus er zal zeker ook crowdmanagement zijn. En er is ook een beperkte capaciteit, vooral tijdens de twee shows. Zullen daar vrij streng op controleren. Want er is inderdaad wel een capaciteit om iedereens veiligheid te waarborgen. En te zorgen dat iedereen gewoon kan genieten van de show.
0: Ja, want hoe groot is nou de kans dat je bijvoorbeeld Boomba of Mega Mindy echt van dichtbij kan aanraken bijvoorbeeld?
1: Die is heel groot. Daar hebben we ook een vaste plek voor waar ze zullen staan. En waar een rij is om in aan te sluiten. Dat moet geen enkel probleem worden. We verwachten ook dat we tijdens de twee shows, dus dat is de Studio 100 Sing Show en het K3 optreden, ook iedereen een plekje kunnen bieden. Mocht het toch zo druk worden dat dat niet lukt, zijn er ook nog grote schermen aan beide kanten van het podium, zodat je van afstand kunt meekijken. Mocht het nu echt te gek worden, dan zal er op een gegeven moment ook een stop zijn.
0: Ja, want jullie hebben wel een plein groot genoeg binnen Batavia Stad waar dit gedaan kan worden.
1: Ja. Ja, daar moet wel het een en ander voor wijken. Het nodige meubilair moet een beetje opschuiven. Maar we hebben inderdaad wel de plek vrij kunnen maken om dat mogelijk te maken. Ja.
0: Ja. Waar kijkt u het zelf het meest naar uit? Met wie wil u op de foto?
1: Ik ga zeker op de foto met Samson en Marie. Daar trappen we aanstaande zondag mee af. En ik heb zelf kinderen, ja, die zijn persoonlijk heel fan. Dat zijn meisjes van K3.
0: Oké. Ja, die moeten nog even tot augustus wachten. Dat is een beetje aan het einde van de vakantie. Je staat hier gepland, zag ik. Hè?
1: K3 is op 2 augustus.
0: Ja, maar als je nou wil weten wie er dit weekend is en het weekend erop en zo, waar kun je die informatie vinden?
1: Het volledige schema staat op onze website, bataviastad.nl, maar ook op onze socials kun je het terugvinden. Daar is een pagina gemaakt waarop het volledige schema staat. En naast de optredens zullen we ook de hele zomer lang een speurtocht hebben en andere activaties waarbij je prijzen kunt winnen met leuke goodies van Studio 100.
0: Nou, heel mooi. Sue Martin van Batavia Stad, hartelijk dank.

0: Het wordt nieuws van buiten de regio. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur gisteravond uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beelden is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. En ook deze bewoner moest zichzelf in veiligheid brengen.
1: Vanmorgen hebben we een uitval van elektriciteit gekregen. En 3 minuten later brandalarm. Er hing al wat rook in de gangen. En wij wonen op de 10e verdieping. We zijn proberen naar beneden te gaan, maar dat ging niet meer. Dan zijn we maar terug in ons appartement gegaan. Alles dichtgemaakt en gewacht op de terras. En een 10-tal minuten later is de brandweer ons komen halen met de ladderwagen.
0: Ja, ik zei 10 uur gisteravond, maar het was 10 uur vanmorgen. Ja, het vuur was moeilijk onder controle te krijgen en er kwam heel veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Nou, hoe die kon ontstaan is niet duidelijk.
2: Oud-minister Grapperhaus is tijdens zijn coronaverhoor in een flinke discussie beland met de enquêtecommissie. Onder meer toen het ging over een advies van de politie om de avondklok niet in te voeren. Grapperhaus werd toen boos.
3: U slaat een stuk over, want er staat namelijk tenzij medische noodzaak. En anders moeten we even schorsen, dan moeten we het even volledig voorlezen.
4: Dat staat er niet in.
3: Nou, dat staat er wel in. Dus dan heeft u niet het... Dat is raar.
5: Nee, maar we hoeven niet...
3: Dit vind ik een wezenlijk punt.
5: Nee, maar we hoeven hier niet in een wel eens niet discussie te belanden. Uiteindelijk stelt de commissie de vragen, meneer Grapperhaus.
3: Geef de antwoorden onder Ede.
2: Vanmiddag sprak de commissie voor de 2e keer met Jaap van Dissel. Die gaf het kabinet adviezen in de coronatijd.
0: De Amerikaanse zanger en songwriter Victor Willis is overleden. Hij is de oorspronkelijke leadzanger van The Village People. Natuurlijk vooral bekend van het nummer YMCA.

0: En als je nou denkt, welke van de Village People was hij nou? In de videoclip ging hij gekleed als politieagent. Ook schreef Willis mee aan Go West en In the Navy. In 1980 verliet hij de band en voerde hij een jarenlange juridische strijd om de auteursrechten. En bijna 30 jaar later keerde hij terug. Vorig jaar nog zong hij bij de inauguratie van president Trump. Victor Willis overleed na een kort ziekbed en hij was 74 jaar.
1: En pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. En dat is minimaal 3 euro. Zo moet oneerlijke concurrentie worden aangepakt. Ook lukt het de douane niet om alle losse pakketjes uit China te controleren, omdat er zoveel verschillende spullen binnenkomen, zegt deze douane-expert.
2: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan
0: andere
2: hulp is
0: verkeerd fragment.
2: Veel hoger.
1: Oh, ik hoor het nu ook inderdaad. Dat is het fragment pakketjes. Want ik had het over pakketjes.
3: En nu komen er veel meer zendingen aan. Ja, en als ze één goed hebben geïnspecteerd, zegt dat nog niks over alle andere goederen die zich in een container bevinden. Dus dat is de grote uitdaging waar zij voorgesteld staan.
1: Ja, deze man klonk echt als een douane-expert. De EU is van plan om binnenkort met meer maatregelen te komen. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Maar... Oh, hij rolt er wel recht op af. Ja, nou... Hoppa.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, dit is vrijwilligerswerk.
3: Ook dit is vrijwilligerswerk. Ja. Oh, jee.
4: Nou, niet helemaal, hè, want jullie krijgen met de kerst. Ja, ik wou net zeggen. Nou.
3: En ruitenkrabben.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Nou, dan heb ik 70 boeken geschreven. En op mijn 71ste boek, nou lukt het niet meer. Tuurlijk lukt het uiteindelijk wel, maar het was wel echt zo'n struggle.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
1: Hè, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum. En ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
13: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 7 uur.
14: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt veel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
15: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
16: Mevrouw Keijzer.
15: Nou, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeten.
16: U kunt gewoon
15: toch wel even uw vraag herhalen?
16: U kunt vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
14: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jasper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Naomi, de Engelsman.
2: Goedemorgen.
1: Je twijfelt even, om wie moet ik nu lachen? Mm-hmm. Moet ik of Marco uitlachen of moet ik lachen om het grapje van Arnoud? Ben je er al uit?
2: Beide.
3: Het is beleefd lachen naar allebei. Mm-hmm.
2: Ja. Als een boer met kiespijn.
3: Ja, dan, dat ook. Een beetje middelen ertussen natuurlijk.
1: Ik ben het zat.
3: Ja.
1: Ik ben het echt zat.
2: Je bent het helemaal zat.
1: Ja, we gaan het hebben over de zatlijst, wel te verstaan.
2: Yes.
1: Waar staat zat voor? Is dat een afkorting?
2: Het is een zorg- en adviesteam op alle scholen. Zeker middelbare scholen en mbo's. Daar zit een zat-team. Mm. En dat zijn verschillende mensen vanuit school, maar ook externe partners.
3: Wat doen ze?
2: Goeie vraag. Eigenlijk alle leerlingen en studenten.
3: Ja.
2: Die wat ondersteuning kunnen gebruiken of waar er wat zorg om zijn, die worden besproken op zo'n zatlijst. Dus op het moment dat er toestemming is gevraagd.
3: Aan wie moet de toestemming vragen? Aan de ouders?
2: Aan ouders. Zolang leerlingen of studenten onder de 18 jaar zijn, vragen we dat aan ouders.
3: Dan vragen ze of ze zich ermee mogen bemoeien.
2: Ja. Eerder mag het ook echt niet en anders moet het anoniem.
3: Maar dan moeten ze eerst ook al een soort van reden aangeven. Dus dan weet je eigenlijk al een beetje wat er aan de hand is, toch?
2: Kijk, dat is de reden waarom we het nu bespreken. Omdat straks naar het volgende jaar, dan komt je kind misschien in een andere school of in een andere klas. En dan is het handig om extra ondersteuning te vragen als dat nodig is. Stel dat iemand heeft dyslexie of ADHD. Dan heeft diegene bijvoorbeeld recht op extra minuten voor een toets of een examen.
3: Ja.
2: Dat soort dingen, dat moeten besproken worden. En dat is eigenlijk nog niet zo'n hele grote bijzondere vraag. Maar op het moment dat er bijvoorbeeld een student is die zoveel ruzie heeft thuis en die zegt, nou, ik heb het gevoel dat ik er nu ieder moment uitgezet kan worden, waar moet ik dan heen?
3: Ja.
2: Dat zijn van die momenten dat in het zat besproken wordt, welke expertise gaat dit oppakken? Wie gaat daarmee aan de slag?
3: Ja.
2: Dus wat je bijvoorbeeld hebt is sowieso een mensen van de school, bijvoorbeeld een zorgcoördinator, maar dat kan ook een leerlingcoördinator zijn. Eigenlijk iedereen die met jongeren omgaat. Maar het kan ook een jeugdverpleegkundige zijn of een jeugdarts. Iemand vanuit de GGZ, GGD. Die een beetje mee gaan denken van dit is de situatie, dit is de casus waar het om gaat.
1: En heeft elke school heeft zo'n zatteam? Dat is dat verplicht vanuit de overheid?
2: Dat is eigenlijk, ik denk al een jaar of 20 dat dat bestaat. En dat was vroeger heel erg klein. Waarbij misschien een leerplichtambtenaar zat en een teamleider. Ja. En dat was vrij klein. Maar inmiddels wordt het steeds groter. Omdat je ziet dat die studenten of leerlingen soms ook wel wat complexer worden. Dus dan heeft het niet zozeer te maken met bijvoorbeeld alleen maar afwezigheid. Maar dat er bijvoorbeeld ook zorgen zijn omdat het gezin in armoede leeft. Of omdat er vrij veel geweld plaatsvindt. Of omdat er andere zorgen
3: zijn. Dat zijn helaas cijfers die wel oplopen. Hè?
2: En zeker in Flevoland.
3: Nou heb ik ook wel het idee dat wij tegenwoordig ook vaak goed, hè, heel snel signaleren van er zou wel iets mee aan de hand kunnen zijn. Kortweg, iedere leerling heeft tegenwoordig wel iets.
2: Ja, maar dan wordt er wel echt heel specifiek gekeken van is dat nodig om dat in een groot zat overleg te houden?
3: Mm-hmm.
2: Waarbij al die externen zijn, of ze hebben ook vaak een klein zat, een i-zat. En dat is alleen school. En op het moment dat het een kleine vraag is die ook vrij snel behandeld kan worden, als dan blijft het ook klein.
3: Het gaat over, ik hoor het niet zo heel lekker, het ligt niet zo lekker in een groepje. En daar zien we iets aan. Dat wordt wel door zo'n zat team besproken.
2: Ja, en dan kan een zorgcoördinator, die kan daar dus inderdaad een plan op maken. Van er worden bijvoorbeeld observaties gedaan in de klas. We gaan afspreken met die mentor. Wanneer heb jij je klas? Wanneer kan ik diegene zien? En dan gaat dat met de mentor besproken worden van dit is mij opgevallen.
3: Hoeveel mensen bestaat zo'n team wel niet dan?
2: Ja, en
3: dat is hartstikke druk, denk ik dan.
2: Is ongeveer wel 12.
3: Zo.
1: Maar wie bepaalt wie er in zo'n team komen te zitten? Zijn dat gewoon leraren? Of is dat een soort, moet je dat zien als een OR binnen een grote organisatie, zodat je daar verkiesbaar voor kan stellen? Hoe werkt zoiets?
2: Nee, je stelt je niet verkiesbaar. Het is eigenlijk per school wordt er bepaald en bekeken wat heeft onze school nodig en wat is vooral de vraag van studenten waar ze mee zitten. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld, als je kijkt naar een school die in een woonwijk is waar veel armoede is, of waar, dan zal je eerder een budgetcoach bijvoorbeeld aanstellen. Dan iemand anders. Dus je gaat echt heel erg kijken van welke vragen hebben de meeste studenten of ouders.
3: Hmm.
2: En daar, op basis daarvan, ga je dus die expertise in huis halen. Je ziet elkaar één keer per maand, één keer per 6 weken. Dus dat is niet elke week.
3: Hmm.
2: En voor de rest is dat dus heel erg belangrijk, omdat op dat moment kunnen studenten geholpen worden. Op het moment dat ze niet geholpen worden, dan is het moeilijk om je focus te houden of goede cijfers te halen.
3: Hoe gaan ze dan helpen? Worden ze dan uit de klas gehaald voor een gesprekje of zo? Want dan weten de andere leerlingen ook precies wat er aan de hand is.
2: Ja, je wilt
3: dat er iets aan de hand is, dat willen ze toch niet?
2: Nee, en als student wil je gewoon eigenlijk het meest normaal zijn en vooral niet opvallen.
3: Ja.
2: Dus er worden afspraken gemaakt, bijvoorbeeld buiten school. Dus wanneer jij om 2 of 3 uur uit bent, daarna worden pas die afspraken ingepland. En dat kan dan ook met een schoolpsycholoog zijn. Als je niet lekker in je vel cel zit. Dan kunnen die gesprekken plaatsvinden na school of in een tussenuur.
1: Maar jij zegt elke 6 weken komen ze samen, zo dat team. Als er nou acute problemen zijn, kan er dan snel geschakeld worden?
2: Zeker, dat is een hele goede vraag. Bijvoorbeeld een jeugdarts of iemand anders die zeg maar extern is. Daar ga je natuurlijk niet 6 weken op wachten.
1: Nee, daarom.
2: En dan is er ook een directe lijn. Maar dat bespreek je eerst in het team binnen dat kleine IZAD. Want dat is
1: sowieso
2: elke
1: aanpakken?
2: Week. Wie gaat dat wat oppakken? Wie gaat dat belletje plegen? Wie gaat diegene uitnodigen? Dus dat is wel heel erg fijn dat er ook een klein zat is. Zodat je niet al die weken hoeft te wachten. Want dan zou een kleine situatie ontzettend groot kunnen worden.
1: Ja, precies.
3: Is het tweewegcommunicatie? Mag een leerling zelf ook aankloppen bij het zat?
2: Ja, dat zou kunnen. Zeker als diegene al 18 jaar of ouder is. Want dan kan je gewoon zelf toestemming vragen. Als die zegt, ik weet het echt niet meer. En ik merk dat school hier ook niet voldoende van weet. Willen jullie dit bespreken? Dus dat is wel fijn te weten. Dat er gewoon echt een groot team zit binnen elke school. En dat is in heel Flevoland. En dat geldt vanaf de middelbare scholen tot en met mbo en hbo.
3: Oké.
2: En we gaan het na de vakantie gaan we het er ook nog een keer over hebben. Om te kijken van welke stappen zijn er dan te maken als ouders zijnde of als school zijnde. Ja. Om uiteindelijk op zo'n zatlijst terecht te komen.
3: Ja, want tijdens de vakantie kan je dan niet bij ze terecht. Het gaat echt over alleen maar de schoolperiode. Dus als schooltijden.
2: Dus als het lopende trajecten zijn, dan moet je eigenlijk vanuit school altijd zorgen dat er een soort van lijntje is om in die vakanties ook vast te houden. Ja. Het fijne kan zijn dat er bijvoorbeeld POH is, praktijkondersteuner, huisarts, die ook het een en ander kan betekenen in de zomervakantie. Dus dat moet je van tevoren warm overdragen, of telefonisch of per mail. Dat diegene in die 6 weken dat jij afwezig bent of geen contact kan hebben met die student, dat diegene wel gezien blijft worden.
3: Oké, nou, het is bijna vakantie. Misschien overval ik je er een beetje mee. We hebben het wel eens eerder gehad. Is dat nou een beetje uitgedacht van, moet je die kinderen in de vakantie nou nog steeds een beetje bij laten leren en zo?
2: Ja, dat is...
3: Een beetje het rekenen en zo op peil houden of niet?
2: Nou, dat rekenen, dat is inderdaad nog wel... daar kunnen we dan een keer een hele les over, of een hele uitzending over gaan hebben.
3: Nou nee, maar het is nu vakantie en ik heb een discussie thuis.
2: Ja, nou, sowieso wordt lezen vooral aangeraden om elke avond voor het slapen gaan alsnog even te lezen. En je kan het natuurlijk ook spelenderwijs doen. Je hebt hele leuke vakantieboeken waarvan je denkt, nou, ik ben nu gewoon een leuke kleurplaat aan het maken, maar ondertussen ben je wel bijvoorbeeld de cijfers aan het nagaan. Zodat je nog steeds, zeg maar, geïnspireerd wordt. Je kan spelenderwijs zeker wel het een en ander doen om die kinderen toch een beetje aan te houden.
3: Als je aan de rand van het zwembad staat 1,50. Hoeveel centimeter is dat? Hoeveel hectometer? Dat soort dingetjes.
2: Daar kan je gewoon echt mee spelen.
3: Spelenderwijs elke keer nog weer even trainen.
2: Goed. Heel kort.
3: Dankjewel. Naomi den Engelsman.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, we hebben hier drie mannen in de studio zitten en het is een boyband eigenlijk. Ja, dan verwacht ik natuurlijk gelijk mooie jonge mannen. En dan krijg je dit.
2: Nee, alleen jong niet, maar mooi wel.
1: Goedemiddag, Kevin Brouwer.
3: Goedemiddag.
1: Ja, wij kennen elkaar al heel lang.
2: Te lang.
1: Stel jij die twee mooie mannen van jou eens eventjes hiervoor.
3: Oh, dat wil ik best wel doen.
1: Ja, nou,
3: naast mij zit Ed van Drie. Ik heb van Ed mijn huis gekocht op de Veluwe. Zo zijn we bevriend geraakt.
1: Dat heb je niet meer overigens?
3: Nee, dat heb ik niet meer. Dus jij zegt net thuis ben van Hans de Boy. Ik heb geen thuis en geen huis nu.
2: Je weet hoe het is.
3: Ja, maar ik weet hoe het is. Ik ben een beetje ontheemd.
1: Ja.
3: En daarnaast zit Peter ter Harmsel. En Peter is financieel adviseur.
1: Ja.
3: En Peter en Ed kennen elkaar ook. Omdat er een huis uiteindelijk een transactie is geweest.
1: Dus ja.
2: Ja.
1: Maar jullie zijn eigenlijk met z'n vieren. Ja. Want jullie heten Club Orange, om even duidelijk te zijn.
4: Zeker. En
5: ja, we zijn vier vrienden.
1: Ja.
4: En we vinden het fantastisch dat we hier zijn uitgenodigd. En dat we hier mogen zijn natuurlijk. En
1: ja.
4: We vinden jullie heel erg belangrijk. Alleen Albert had echt iets waar hij gewoon compleet niet omheen kon.
1: Okay.
4: En daarom is hij er gewoon niet bij. Dat vindt hij heel erg jammer.
1: Ja.
4: Ik was er zeker graag bij geweest. Want Albert is ook een belangrijke schakel binnen ons vieren.
3: Zeker.
1: Mm-hmm.
4: Maar het kon gewoon even niet anders. Dus sorry.
5: Hij zit in Alicante.
4: Ja.
1: Ja. Nou ja, goed. Weet je, dat is ook lastig om dan hier te zijn.
4: Ja.
1: Wie heeft ooit bedacht van de Club Orange moeten wij gaan samenstellen? Die bord.
5: Ja, ik ben ooit begonnen met Albert.
1: Maar hoe kwam je op dat idee?
5: Een beetje een zot idee eigenlijk. We doen natuurlijk al 30 jaar business. We hebben allemaal bedrijven, weet je. We werken allemaal hard.
1: Mm-hmm.
5: Al 30 jaar lang en ook al 30 jaar hetzelfde. Dus er kwam zo'n moment van, hey, weet je, we gaan nu nog iets leuks doen. Iets geks doen met ons leven. Een beetje met passie. Kijken van, wat is nou echt gek en leuk om te doen? En toen hebben we dit idee gewoon bedacht. En het idioot idee ergens ook. We gaan gewoon een boyband beginnen. We zoeken er twee kerels bij. Ja? Nou, dat waren onze twee vrienden. Het was niet zo moeilijk zoeken.
1: Nee.
5: We moesten allemaal zanglessen volgen. Danslessen doen we nog steeds trouwens. Heel continu, hè? Elke week eigenlijk wel.
1: Ja.
5: En dan geleidelijk kom je natuurlijk ergens best wel op een bepaald niveau. En dan ga je producers erbij zoeken. En dan is allemaal gecreëerd, weet je.
1: Ja.
5: En we komen steeds verder. Dus dat is zo leuk.
3: Ja.
2: Was het ook een stille droom? Ooit? Vroeger al?
5: Nou, toen ik 20 was, deed ik wel talentenjachten toen met mijn toenmalige vriendin. Maar dat was echt, ja, dat vond ik ontzettend leuk. Dus ik vind het wel leuk.
2: Wat was dat voor muziek dan? Wat voor act was dat?
5: Ja, een beetje een soort ABBA-act.
2: Ja.
5: Ook met vier mensen overigens.
2: En welk jaartal praten we dan over? Was dat voor de Eerste Wereldoorlog?
5: Nee, de Spaanse Inquisitie.
2: Oh, Inquisitie. Ja. Ja. Maar vandaar ook de link met Spanje natuurlijk. Jullie zijn buitengewoon geïnteresseerd in Spanje volgens mij, hè?
4: Ja.
5: Ja, maar dat heeft ook wel weer te maken dat we continu in Spanje zijn. Albert doet heel veel zaken in Spanje. Jij wilt er gaan wonen, bent nu bezig met een woning. Ik heb een kantoor in Marbella, dus daar ben ik ook vaak voor de zaak.
2: Geen vervelende plek om te zijn.
5: Allemaal niet verkeerd.
2: Nee.
5: Dus we zijn heel erg in Spanje. En ons management, dat is ook wel een beetje daardoor gekomen. Die zijn verhuisd naar Spanje.
2: Ja.
5: Dus vandaar dat wij mee zijn gegaan.
4: Ja, en onze producer is Spaans en we hebben heel marketing team wat Spaans is. Dus alles draait in Spanje voor ons eigenlijk.
5: Ja. Ja.
2: Is dat handiger, makkelijker, leuker, beter?
3: Niet handig, nee.
2: Nee, want je moet hier in Nederland moet je de markt kennen en weten en ertussen zitten.
5: Ja, maar dat weet natuurlijk dat team. Dat verhuisd is, die zit in die business. Dus die weten dat.
2: Ja.
5: Dus wij leunen op hun. En ze doen hele goede dingen.
2: Ja.
5: En we gaan nu naar de Pride. Super cool, dat hebben ze geregeld. Dus
2: Ja, in Spanje, de Pride in Spanje.
5: Ja.
2: Ik denk dat daar menig artiesten Nederlandse vingers bij aflikt. Daar wil ik ook staan.
3: Volgens mij mogen we best van geluk spreken dat het is gebeurd. Ik vond het ook heel bijzonder.
2: Hoeveel mensen komen daar?
4: 1,5 tot 2 miljoen
5: of zo. Ja.
2: Dat is iets meer dan Amsterdam.
3: Ja. Ik verwacht ze niet allemaal voor ons podium, maar laat het 1% zijn.
2: Maar ze kunnen geen kant op daar, toch?
5: Nee, ze kunnen geen kant op. Nee.
3: Ze moeten wel kijken.
5: Ze kunnen de zee niet in, het is gewoon... Nee.
2: Ja.
1: Maar 2 miljoen is wel heel erg veel. Dit is niet jullie eerste single trouwens, hè? Want er is vorig jaar... Was dat vorig jaar of is het alweer 2 jaar geleden? Het gaat zo snel. Vorig jaar, Dolce Vita.
3: Dat was 2025.
1: Ja, dat was vorig jaar, ja. Dat was jullie debuutsingle.
5: Ja,
3: op dat moment, kijk, we moesten natuurlijk ook een beetje een richting kiezen. En toen hadden we nog een cover gekozen, hè, om een liedje te coveren.
1: Ja.
3: Maar op een gegeven moment hadden we zoiets van, ja, weet je, als we dit professioneel willen aanpakken en we willen serieus genomen worden en ook met iets nieuws komen, dan moet je gewoon eigen liedjes gaan doen. Dus eigenlijk is dat de enige cover geweest waarmee we begonnen zijn. En nu is alles eigen werk.
1: Ja. Heb je dan ook zoiets van, zo'n cover, dat doen we ook om wat meer herkenbaarheid al meteen...
5: Ik denk het wel.
1: Ja, toch?
3: Dus is het wel herkenbaar natuurlijk. Kijk, bij de Pride dadelijk ook, weet je, dan hebben ze toch gevraagd, joh, willen jullie dan Dolce Vita ook doen? Kijk, mensen kennen dat, dus dat werkt wel goed mee. En met Famos, we hebben hem nu een paar keer al gedaan, ook in Spanje. We merken wel dat mensen het binnen één couplet, of één refrein moet ik zeggen, Meteen meezingen.
1: Ja, het is natuurlijk ook... Nou ben jij natuurlijk zelf ook al zanger geweest. Kijk, we hebben hier nog een mooie clip voor jou.
5: Oh, dat is leuk. Is
1: ja, ken je nog? Toen was Kevin Brown, was een hele tijd geleden.
2: Goed haar.
3: Ik zit net wel eens te vertellen, er is een tijd geweest dat ik wat dikker was. Dat kan je ook wel zien hier.
1: Kijk. Was dat deze tijd al, ja? Nou... Oh ja, kijk, met Roberto Dresia op de foto.
5: Oh, oh. Kijk, ja, het jasje.
1: Kort, even een klein stukje luisteren, is misschien wel even leuk.
4: Je bent wel knapper geworden, Kevin.
5: Hij heeft een matje in zijn nek.
1: En nu horen we Dolce Vita, dat is natuurlijk niet het nummer, maar het is...
2: Nee, maar ik wilde even laten horen hoe dat klonk.
1: Maar klinkt, ja, precies.
2: Het klinkt bijna als Ryan Paris zelf, hè?
3: Nou, dit was wel leuk.
5: Ja, dat klinkt als Ryan Paris.
3: Ik was toen een beetje... Nou, ja, dat weet jij wel, Marco. Wij kennen elkaar natuurlijk al heel lang.
1: Ja.
3: Een beetje een vliegend kiepje. En ik deed van alles.
1: Ja, ja, maar dat geeft toch ook helemaal niks?
3: Ik deed het gewoon, ja.
1: Ja, dit was Your Friend of Mine.
3: Ja.
1: Maar, oh ja, dit is hem, ja.

0: Ja, genoeg.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja. Dank je, Arnoud. Dank je. Ja.
2: Het haar en de sound hebben de tijd tante destijds niet overleefd. Nee.
3: Nee. Kom, kijk, met nou, wilde lokken. Nou, je moet het laten groeien. Laat dat haar nog maar groeien.
2: Het was die tijd, hartstikke jaren 90.
1: Nee. Nee, nou, nee. Het was
3: nee, later hoor.
2: Later?
3: Ja.
1: Misschien was ik een beetje...
3: Ja, het ziet er ouder uit, hè?
1: Een beetje ouder, ja, precies.
2: Sommige dingen kom je wat later achter.
1: Ja, dat is het, hè? En wij zijn
3: nou, het is 17 jaar geleden, hoor. 17 jaar geleden, 2008.
1: 2008?
3: Ja.
2: Zo.
1: En Bassie heeft toen nog die single uitgereikt, weet je dat nog?
4: Nou, dat weet ik niet.
1: Ja, wel, daar was je toch ook bij? Ja,
2: die vond het toen al om te lachen.
1: En wat er ook gebeurt.
4: Ja. Altijd blijven lachen. En alles is voor?
2: Ja, Bassie natuurlijk.
3: Ja, het kan.
4: Goed, jongens.
3: Van Adriaan?
4: Jullie,
3: ja. Nee, je niet.
4: Jullie gaan voor ons dat nummer zingen. Want er is een Engelse versie en een Spaanse versie. Die Spaanse versie is 26 juni uitgekomen.
3: Ja. Ja.
4: En die Engelse versie komt nog uit, of is dat tegelijkertijd?
3: Vrijdag.
4: Die komt aanstaande vrijdag uit. Ja. Dus wij hebben hier de primeur in het Engels.
3: Ja. Ja. Zo is het zeker.
4: Goed.
3: Ja.
4: Willen jullie nog iets vertellen over het nummer in het Engels? Wie heeft de vertaling gedaan?
1: Nou, het liedje is geschreven door Jay van den Berg.
4: Ja.
1: Onze producer in Nederland overigens. Ja. Dat zijn twee producers, ja. En hij heeft, ja, kijk, als je zometeen het liedje hoort, ga je herkenning krijgen van bepaalde liedjes. Hè?
2: Ja,
3: een beetje zo naar de ethische, naar Nigeria. Misschien herinner je dat Italo nog wel van Famous Alla Playa. Ja. Het haalt dingen terug uit de ethisch.
2: Boys, Boys, Boys van Sabrina.
1: Ja, ja.
2: Of heeft dat net niet gehaald?
1: Nee, jij noemde wel allerlei dingen. Ik denk, ja, ik hoor dat, je hoort alles er een beetje erin.
2: Tarzan Boy ook, hè?
3: Scherp. We hebben eigenlijk alle muziek in Spanje opgenomen met de Spaanse bedoelers. Ja. Dit was nou juist het nummer wat we in Nederland nog hebben gemaakt.
2: Oh, wat leuk.
3: En die vonden we zo goed. We zeiden, hier gaan we mee beginnen, want dit is zomers.
4: Ja, absoluut.
3: Bij uitstek zomers.
4: Ik zou zeggen, de zomer is begonnen. Ga alsjeblieft op het podium staan, neem je microfoon mee. En dan gaan wij kijken en luisteren naar Kevin and the Boys. Oftewel Club Orange. Zonder Albert, die zit aan de kant. Maar goed, misschien de volgende keer is hij er gewoon bij. En als je ze wil zien live, dan moet je gewoon even naar Madrid. Want daar treden ze op met onder andere Vamos de Fiesta. We gaan hier luisteren en kijken naar Club Orange.

0: Goedenavond. Vanavond is het overal droog in Flevoland. De laatste stapelwolken die lossen snel op. En dan volgt echt nog wel een zonnige zomeravond. Bij temperaturen rond of zelfs boven de 20 graden. Vannacht begint vrij helder. Dan koelt het af naar zo'n graad of 14 op de meeste plaatsen. Aan het einde van de nacht gaat de bewolking vanuit het noordwesten toenemen. En morgen hebben we dan te maken met iets meer bewolking in de loop van de ochtend. En het begin van de middag trekken enkele buien vanuit het noordwesten over de provincie. Voor de buien uit wordt het nog ruim 20 graden. Maar als die buien eenmaal zijn overgetrokken, koelt het flink af en is het nog maar een graad of 18 op de meeste plaatsen. De dagen daarna is het weer overwegend droog in de provincie. Zien we de zon geregeld bij temperaturen die dagelijks uitkomen tussen de 21 en 24 graden.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dit is Flevoland.
1: Maar, oh, hij rolt er wel rechtop af. Ja, nou, hoppa.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, dit is vrijwilligerswerk.
3: Ook dit is vrijwilligerswerk. Ja. Oh, jee.
4: Nou, niet helemaal, hè, want jullie krijgen met de kerst. Ja, ik wou net zeggen, nou.
3: Ruitenkrabben.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Nou, dan heb ik 70 boeken geschreven. En op mijn 71ste boek, nou lukt het niet meer. Tuurlijk lukt het uiteindelijk wel, maar het was wel echt zo'n struggle.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
6: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
8: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
7: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
9: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
7: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: In de zomer kun je in Lelystad iedere woensdag bowlen. Dat kan tijdens de zomerleague. En de animo is groot, er is zelfs een kleine wachtlijst.
2: Onze verslaggever Raoul Kuipers is dol op bowlen. En gelukkig hoefde hij niet te wachten. Hij mag gewoon op deze woensdagmiddag al gaan bowlen. Hij doet dat in het bowlingcentrum in Lelystad. Raoul, goedemiddag. Heb je ook van die prachtige schoenen aangetrokken?
3: Ik heb zeker van die prachtige schoenen aangetrokken. En ik heb zelfs een beetje het gevoel alsof ik nu een of andere professionele bowler ben. Dat ik hier geposeerd sta met een bowlingbal in mijn hand. Dat is een bowlingbal, wel een van de lichtste, want ik dacht ik moet hem waarschijnlijk een tijdje vasthouden. Het is een bowlingbal van 8 kilo. Ja, en achter ons staan alle kegels op dit moment nog omhoog, want ik sta naast Marga. Marga, jij hebt ook een bowlingbal in je hand. Ja. Dat is wel een hele andere dan die ik vast heb.
4: Ja, ja. Jij zei 8 kilo, maar het is 8 pond en deze is 13 pond.
3: En hoeveel kilo is dat ongeveer?
4: Nou, 6,5. Ja.
3: Dat is flink wat.
4: Het zijn Engelse ponden. Engelse gewichtsklasses, noem maar.
3: Ja, jij hebt een helemaal gepersonaliseerde bowlingbal.
4: Deze is geboord op de vorm van mijn hand. Dus ik heb ook een vingertip. Dus dat woord zegt het al, dat alleen je vingertip erin kan. En die van jou is conventioneel geboord. Dan kan je tot aan je tweede kootje erin.
3: Wat is daar dan het voordeel van dat jij alleen de vingertips hebt?
4: Doordat op het moment dat je de bal loslaat, kun je met je vingers meer omwentelingen aan de bal meegeven, zodat je meerdere pins kan omgooien.
3: Ja, en dat pins omgooien, dat is belangrijk, ook in de zomerleague. Hoe ziet dat eruit?
4: In de zomerleague hebben we dan als extraatje voor de mensen, want iedereen mag meedoen. Je hoeft niet per se lid te zijn van de bowlingvereniging. Dat is in het seizoen wel zo. Als je bij de bowlingvereniging wedstrijden kon bowlen, dan moet je lid zijn van de bowlingvereniging. Maar bij de zomerleague is de zomerleague aangeboden, wordt geregeld eigenlijk door het bowlinghuis in Lelystad. En Bowlmoor Lelystad vindt het dan leuk als mensen van de bowlingvereniging dan iedereen ontvangen en de scoreverwerking doen. En zij komen dan daardoor elke wedstrijdavond met een lekkere snack voor de mensen. En om het aantrekkelijker te maken voor de mensen die zelf nog niet zo goed kunnen bowlen, hebben we een systeem van er zit in de pinopstelling een gekleurde pin. En als die gekleurde pin als pin nummer 1 staat en je gooit dan een strijk, dan kun je een cadeautje uitzoeken.
3: Oh, dus je krijgt allemaal extraatjes?
4: Extraatjes. En het systeem is ook zo, als je op een gewone league bowlt, moet je gewoon 10 pins omgooien om een strijk te hebben. Maar de zomerleague heet No Tap 9. Wat betekent dat als je er 9 gooit, wordt die geteld als een strijk.
3: Dus dan zijn er flink wat meer punten te verzamelen.
4: Ja, ja, dan dus gooi je dus in dit seizoen, in deze zomerleague, al bijvoorbeeld de hoogste score die je kan halen met bowlen is 12 keer een strijk. Dan kom je op 300. Nou ja, als je met 9 al een strijk hebt, dan is het natuurlijk makkelijker te behalen. Dus er zijn nu 4 avonden geweest en er zijn al iets van 300 games gegooid. En anders gebeurt dat niet in 4 weken. Nee, daar gaat wel een heel jaar of misschien wel 2 jaar overheen voor de bowlingvereniging hier.
3: Nu ga ik ervan uit, want jij hebt helemaal een eigen bal, eigen bowlingschoenen. En ik heb nu gewoon een standaard bal in mijn handen. Dus ik ga er daarmee automatisch vanuit dat jij er beter in bent dan dat ik ben. Kom ik dan wel tegen jou als ik ook mee zou doen?
4: Ja, want iedereen speelt gewoon daar waar ze willen spelen. De heren spelen bij de heren en de dames spelen bij de dames. En de vergemakkelijking van dat je een beetje bij elkaar in de buurt komt, is dat no-tap gebeuren. En eigenlijk doen we het allemaal ook voor de lol. Ik sta op een heel andere manier te bowlen in de zomerleague dan in de huisleague. Dan ben ik veel fanatieker. Want dan wil ik gewoon winnen. En nu maakt het,
3: nu maakt het er minder uit. Wat is het geheim om een goede worp te doen?
4: Nou, je moet als je de bal loslaat, je hand achter de bal houden. En heel veel mensen laten de bal dan zo los. Of ze doen zo. En er zit een gewichtsblok in een bal. En om dit gewichtsblok voor jou het werk te laten doen, dat is waardoor veel wedstrijdbowlers zo'n curve erin krijgen. die weten op wat voor manier ze die bal moeten plaatsen, zodat dat blok achterop het gedeelte van de bowlingbaan waar het droog is, dat blok gaat werken, waardoor hij de bocht omgaat.
3: Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, de pins staan omhoog. Ik verwacht nu natuurlijk ergens dat er gewoon 10 pins omgaan. Maar we zijn niet warm gegooid. Moet ik er even bij zeggen. Misschien maakt het uit. Misschien ook wel niet. Er wordt een aanloopje gemaakt door Marga. Ja, en ze gaat nu naar voren. De bal rolt. Met een flinke klap komt hij op de bowlingbaan terecht. En hij raakt de pins. Er zijn er 9 om. En dat betekent dus voor de Zomerleague een strijk.
4: Een strijk heb, ja, inderdaad. Ja.
3: Nou, dat zijn de eerste 10 punten.
4: Ja, daar moeten ze dan eigenlijk de computer nog op instellen. Want maar als de mensen vanavond binnenkomen, staat alles klaar voor de no-tap Zomerleague. En dan kan iedereen die 9 gooit, die heeft dan gewoon een strijk.
3: Ja, want wanneer begint het?
4: Het is begonnen op 3 juni en we lopen door tot en met 19 augustus. En op 26 augustus hebben we een afsluitavond voor iedereen die meer dan 4 avonden heeft meegedaan in de Zomerleague.
3: Nou, dat klinkt als een gezellige boel. Ja, nu zou ik ze ook allemaal best om willen gooien, maar er staat er inmiddels nog maar 1. Dat komt natuurlijk omdat Marga er 9 om heeft gegooid. Maar ik ga toch even proberen om die ene weg te krijgen. Als dat lukt, dan heb ik het gevoel dat ik best mee kan doen met die Zomerleague. Maar, oh, hij rolt er wel recht op af. Ja, nou, hoppa.
4: En dat doen wij altijd zo. Je hebt een spare.
3: Een spare, nou, die is binnen.
4: In 1 keer om is een strike en in 2 keer om is een spare.
3: Nou, de Zomerleague dus voor iedereen die zin heeft in een gezellig avondje bowlen. En als je, ja, 8 van de 12 avonden meedoet, dan maak je ook nog eens kans op leuke prijzen.
4: Ja.
2: Nou, op iedere woensdag is dat dus in Lelystad, die Zomerleague met bowlen. Raoul is gewoon echt een natuurtalent, maar dat wisten wij stiekem al een beetje.
1: Ja,
2: natuurlijk.
1: Daarom hebben we hem gestuurd. Ja. Ja, zo gaat dat.
2: Met het personeelsfeest hebben we ook gebold. Nou,
1: zat hij bij het winnende team?
2: Ja, ja, ja. En ik bij het verliezende team natuurlijk weer.
1: Ja, zaten wij dan samen in een team? Want ik had namelijk de poedelprijs.
2: Dan zat ik echt net waar? In een ander
1: team. Oh, okay.
2: Waren we allebei de rails.
1: Ja, we zijn er helemaal niet goed in gewoon. Maar goed, ja, kijk even op de site van de bowlingvereniging van Lelystad. Omdat het dus zo populair is, is er een kleine wachtlijst. En ja, als er dan iemand niet komt, dan schuift dat op. Dus wil je mee bowlen, kijk dan eerst eventjes op de site van de bowlvereniging van Lelystad.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Morgen is het zover, dan komt haar 70ste boek uit. Haar nieuwe roman heet Op weg naar Walter. En schrijfster Greetje van den Berg uit Emmeloord is nog lang niet uitgeschreven. 71 en 72 zitten vast al in de planning. Dat gaan we haar vragen. Greetje, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, 70 boeken.
2: Ja, ik had het ook niet gedacht hoor, toen ik begon.
1: Nee. Zou je in chronologische volgorde, kom je dan heel ver met opnoemen van die titels?
2: Moet het nu gebeuren?
1: Nee, dat moet niet. Maar zou je ver komen?
2: Nou, ik weet dat ik met 50 boeken, dat het daarna lastig werd. Maar ik kan wel een eindje op weg, zeg maar. Ja. Ja. Gewoon met Goudenberg in Tirol, dat weet ik.
1: Ja. Hoe spannend is het nog als je na zoveel boeken dan ineens een nieuw boek hebt?
2: Misschien wel spannender nog dan in het begin. Want je legt de lat hoger en het is voor mij nooit iets vanzelfsprekends geworden. Ik weet dat ooit iemand tegen mij zei, ja, als je toch zoveel boeken hebt geschreven, dan gaat het toch makkelijk. Maar het wordt nooit een kunstje of zo. Dus het is elke keer weer iets anders. Je moet, en ik vind altijd ook weer, halverwege heb ik altijd een moment dat ik denk, nou, dit wordt hem niet. En soms is het echt ook wel een worsteling. Maar uiteindelijk komt het altijd wel weer goed. Maar het is nooit iets dat ik zeg van nee, dat gaat nou lekker makkelijk. Zeg, dat doe ik even. Nee.
1: Want heb je wel eens gehad dat je met een boek bezig was, dat je het echt bijna een jaar aan de kant hebt gelegd en dat je ondertussen dan 2, 3 andere boeken hebt geschreven? Of werkt dat proces niet zo?
2: In het begin wel. Tegenwoordig eigenlijk niet meer. Maar in het begin heb ik dat wel gehad. Dat ik een boek echt een poos heb weggelegd en daarna heb herschreven, maar dan op een hele andere manier heb herschreven, zeg maar. Ja. Ja.
3: Maar toch lijkt het wel een dagtaak voor je. Want normaal gesproken komen er volgens mij 2 boeken per jaar van jou. Uit.
2: Ja.
3: Ben je dan ook echt iedere dag bezig met het schrijven aan zo'n boek?
2: In het begin niet, maar op een gegeven moment wel. Kijk, het begin van een boek vind ik altijd heel lastig. De eerste helft, zeg maar. Dan moet je alles opbouwen en dan duurt het bij mij altijd eventjes, zeg maar, voordat je die lijn vast hebt. En dan op een gegeven moment, dan zit je er lekker in. En dan, als ik dan over die helft ben, dan gaat het lekker. En vooral aan het eind, dan zit je er zo in en bij de zo mee bezig. En dat vind ik eigenlijk, ja, je bent er heel druk mee, maar het geeft ook iets, een heel goed gevoel. En dan loop ik boodschappen te doen, zeg maar. En dan loop ik als een zombie door de winkel. Maar dat is wel het beste, want dan zit het zo in je hoofd.
3: Ja, en hoe jammer vind je het dan als zo'n verhaal af is? Want ja, het einde is het spannendste, zeg je net.
2: Ja, klopt. Maar het is ook wel een opluchting. Het is ook opluchting, vind ik altijd, dat je op een gegeven moment toch dat gevoel hebt van, ja, het is nu klaar. En dan ook weer onzekerheid, van is het wel goed? Dus je leest het door en leest het nog eens door. En als ik bezig ben, heb ik 9 van de 10 keer het idee, nou, het is hem niet. En als ik dan later hem nog eens doorlees, dan denk ik, nou, het is toch gewoon een mooi verhaal van geworden, zeg maar. Ja.
1: Laten we het gaan hebben over die 70ste, die dus morgen uitkomt. Op weg naar Walter. Het gaat over Jasmijn, die op haar 60ste verjaardag beseft dat ze eigenlijk iets anders wil met haar leven. Ja. Kun je toch iets meer van een tipje van de sluier oplichten dan dat?
2: Ja, ze is 60 geworden en ze is weduwe al 10 jaar. In die 10 jaar is ze gaan oppassen op haar kleinkinderen. En dat is eigenlijk iets vanzelfsprekends geworden. Zowel voor haar als ook voor haar kinderen. En op haar 60ste verjaardag dan is ze in gesprek met een zwager van haar. Die trekken erop uit met de camper en daar heeft hij het over. En zij heeft zoiets van, eigenlijk zou ik het wel willen, maar juist voor mij natuurlijk niet weggelegd. En dan zegt die zwager, het is maar hoe graag je iets wilt. Dat blijft eigenlijk hangen en op een gegeven moment dan beseft ze dat ze ook dat wil, dat ze het leven anders wil. Dus dat doet ze niet erg charmant, zeg maar. Ze overvalt haar kinderen er nogal mee. Maar uiteindelijk vertrekt ze met een camper. En onderweg dan gebeurt er natuurlijk van alles.
1: Ja.
2: En het is een beetje gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Ik heb geen camper, maar ik ben jarenlang ook alleen op vakantie geweest in mijn kleine Twingootje. Maar dan kom je van alles tegen eigenlijk. En het is ook altijd spannend, hè, op ergens naartoe te gaan waar je niet weet hoe het er is en hoe de wegen zijn, hoe de mensen zijn. Maar het is ook wel iets heel moois, want je ontmoet vaak heel veel mensen, bijzondere mensen, en je hebt heel mooie gesprekken. En ja, dat is eigenlijk ook een beetje wat ook meespeelt in dit boek.
1: Ja, dus die ontmoeting.
2: Ja, onder andere, ja.
3: En zitten er dan ook stukken in het boek die jij zelf hebt meegemaakt toen jij in je eentje op vakantie ging?
2: Ja, absoluut, ja. Dat ik een stel koeien, zeg maar, op mijn weg tegenkwam. En die stonden voor een hekje waar ik door moest. En op een of andere manier ben ik tegenwoordig niet meer zo'n held met koeien. Want je hoort er altijd van die verhalen van. En ze hadden, ja, het was ook de tijd van de kalfjes, dus het is sowieso spannend. En toen stond ik daar te wachten. Ik denk, ja, wat ga ik nou doen? Ga ik nou die hele weg weer terug? Maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik zag iemand van boven komen, een hardloper. En ik dacht, weet je, ik ga wat treuzelen tot die hardloper er is. En die liep voor mij uit. En die koeien gingen keurig aan de kant. En hij deed het hekje er open en ik ging er achteraan. Dus ik ben niet zo'n held, maar af en toe moet je gewoon even slim zijn, hè?
1: Ja. En pleit je in dit boek nou eigenlijk dat je misschien toch wel eens vaker wat alleen moet doen?
2: Nou, het is mijn ervaring dat het eigenlijk heel mooi is om alleen te zijn. Want het brengt je ook heel erg terug bij jezelf. Hè? Als je alleen in de bergen loopt, dan ontdek je wat je angsten zijn. Maar je bent ook heel erg met je gedachten bezig. Je wordt niet afgeleid. Dus ik heb heel wat overdacht tijdens die wandelingen, zeg maar. Maar ook onderweg, als je in de auto zit, gebeurt van alles. Je bedenkt van alles. Dus wat dat betreft is het helemaal niet verkeerd om zo nu en dan eens even alleen weg te gaan.
1: Ja, want inmiddels heb je een nieuwe liefde.
2: Ja.
1: Dus zien de vakanties er waarschijnlijk heel anders uit nu.
2: Ja, ja zeker. Ja. Nou, het is de bedoeling dat we nog eens naar Oostenrijk gaan samen. Maar we zijn afgelopen maart naar Marokko geweest. Dat was ook heel erg leuk. Maar het is wel iets totaal anders dan wat ik gewend was. Maar dat is ook wel leuk. Af en toe moet je ook een beetje uit je comfortzone komen, hè?
3: Ja, nou, je bent dus naar Marokko geweest. Ja. Kunnen we dan een volgend boek verwachten over iemand die naar Marokko in de woestijn gaat overleven, bijvoorbeeld?
2: Nou, het idee heb ik op dit moment nog niet. Maar okay. Je weet nooit wat er komt. Kan zoveel jaar na de tijd ook nog komen, hè?
1: Ja, 71 en 72, daar begonnen we ook eventjes mee. Ja. Zitten die al in de pen?
2: Sterker nog, ik durf het haast niet te zeggen, maar nummer 71 is net klaar.
1: Ah. Ja.
2: En dat was toch weer dat je dan denkt, nou, dan heb ik 70 boeken geschreven en op mijn 71ste boek, nou lukt het niet meer. Tuurlijk lukt het uiteindelijk wel, maar het was wel echt zo'n struggle, zeg maar. Hè? Zo'n gevecht van, nou, ik weet het niet of het allemaal wel goed is. En dan weer dingen overschrijven, aan veranderen, zeg maar. En uiteindelijk dan wordt het dan toch een boek en dan ben je naderhand ook alweer trots op. Dus nummer 71, die komt eraan in het najaar.
1: Nou, in ieder geval nummer 70 ligt morgen in de boekwinkel. Het nieuwe boek van Greetje van den Berg, Op weg naar Walter. Greetje van den Berg, dank je wel. En nou, we zien je wel weer bij de 71ste.
2: Nou, dat zou leuk zijn.
1: Ja, goed. Tot dan.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond. Vanavond is het overal droog in Flevoland. De laatste stapelwolken die lossen snel op. En dan volgt echt nog wel een zonnige zomeravond. Met temperaturen rond of zelfs boven de 20 graden. Vannacht begint vrij helder. Dan koelt het af naar zo'n graad of 14 op de meeste plaatsen. Aan het einde van de nacht gaat de bewolking vanuit het noordwesten toenemen. En morgen hebben we dan te maken met iets meer bewolking in de loop van de ochtend. En het begin van de middag trekken enkele buien vanuit het noordwesten over de provincie. Voor de buien uit wordt het nog ruim 20 graden. Maar als die buien eenmaal zijn overgetrokken, koelt het flink af en is het nog maar een graad of 18 op de meeste plaatsen. De dagen daarna is het weer overwegend droog in de provincie. Zien we de zon geregeld bij temperaturen die dagelijks uitkomen tussen de 21 en 24 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de week.
2: En dit was de week waarin koningin Maxima weer een bezoek bracht aan onze provincie. Ze opende een nieuw batterijpark, dat deed ze bij de Maxima Centrale in Lelystad, samen met twee basisscholieren. En hoe deed ze dat nou? Nou, heel simpel, met een druk op de knop om de boel in werking te stellen.
3: En ook was dit de week waarin bekend werd dat steeds meer Flevolandse ouderen gewond raken na een val of wanneer ze struikelen. En volgens de GGD werd vorig jaar ruim 1200 keer een ambulance opgeroepen daarvoor. En dat zijn bijna 300 ongelukken meer dan het jaar daarvoor.
2: Nou, er gebeurde natuurlijk veel meer deze week. En dat bespreken we zoals altijd met onze panelleden. Deze week met Valerie Bos uit Almere. Zij is eigenaar van campagnebureau Van Loof. En Lambert Wierstra, die is er ook weer. Hij is pensionado, maar werkte jarenlang als ambtenaar in Lelystad en Almere. Goedemiddag allebei.
4: Dankjewel.
2: Lambert, is je nog wat opgevallen afgelopen week?
4: Ja, heel veel. Ja, ik zal het heel kort houden als het kan. Penelope Keith is overleden. Ik weet niet of je dat kent. Het is een Britse actrice. Die is zelfs dame. En 86 jaar. Respectabele leeftijd. Maar ja, wij zijn allebei thuis heel veel fan van haar. Met To the Good Life en To the Men Are Born. En dat soort dingen. Dus dat vind ik jammer. Dat viel me op.
3: The Good Life, ja, dat was een. Je was heel grappig. Zij was dan samen met haar tv-man. Ja. De chique buren van een stel dat eigenlijk zijn hele leven op zijn kop zet en gewoon een moestuin begint in de achtertuin.
4: Ja,
3: en eigenlijk
4: in de achtertuin
3: niet meer werkt.
4: Varkens en alles erop en eraan. En dat tegen elkaar, ja, dat is zeer vermakelijk.
3: Ja.
4: Nou, en dan de hagel in Ens vond ik ook wel nieuws.

0: Er komt nog een tabakspeciaalzaak en een delicatessenzaak. En die Primera die gaat open. En,
1: nou, het moet niet veel gekker worden. Het wordt nog wat met Lelystad. Nee,
0: ik zeg al, alleen nog een snackbar waar je gewoon patatje kan kopen en een bloemist. En dat wordt nog eens wat.
2: Er zit toch wel een snackbar in Lelystad?
0: Ja, waar dan in de Gordiaan?
2: Ja, geen idee. Maar nee, het lijkt me nogal logisch dat er in de winkelcentrum wel een snackbar zit.
0: Die was er, maar, nee. Maar die is ook weg.
2: Oké.
0: Okay. Ja, en er zou er nog eentje komen naast het poolcentrum, maar nog steeds niet gezien.
2: Welke ondernemer durft het aan? Een snackbar in Lelystad.
1: Ja. Ja. Ja, ze willen frikandellen in Lelystad. Zo is het. Ja.
0: Maar dat was mijn nieuws.
1: Ja, Valerie, wat is jou opgevallen?
3: Nou, wat mij opviel is dat er zo weinig reparatielocaties in Flevoland zijn. En nou ben ik natuurlijk niet geheel toevallig betrokken bij heel Nederland repareert. En als je op die website kijkt, dan vind je een kaart met reparateurs door heel Nederland. Eigenlijk altijd in de buurt vind je dan een reparateur. Behalve in Flevoland. Dus wel een boel in Lelystad en in Almere. Maar waar is de rest? Dus dit is eigenlijk een beetje een soort oproep. Ben je nou schoenmaker of kledingmaker of maak jij meubels? Betaald of onbetaald? Hè? Vrijwillige reparateurs tellen ook. Meld je nou even aan op die website. Dat kun je gewoon gratis zelf doen. En dan kom je op die kaart en dan kunnen mensen zien. En dat zijn er een heleboel, hè? Er zitten miljoenen mensen kijken naar die kaart. Dat jij dat voor ze kan fixen. En dan kunnen we een hoop afval.
1: Maar je weet toch wel, als je schoen kapot is, dat je naar de schoenmaker moet?
3: Ja, valt tegen. En er zijn steeds veel meer schoenmakers die stoppen. Omdat er niemand is die hun werk opvolgt. Het is toch een ambacht. Dus dat is een beetje een soort van uitstervende markt, helaas. Dus ja, als je denkt van, hey, ik vind dat wel interessant, dan kun je ook op die manier in contact komen. En misschien wel heel interessant toekomstwerk.
2: Ja, ja, de meeste mensen, als de schoenen kapot gaan, die kopen dan zo even een nieuwe. Maar,
3: klopt.
2: Nou ja, dus volgens mij vandaag die nieuwe regel ingegaan dat er wat meer invoerrechten van pakketjes uit China zijn, hè? Ja. Dat nog een beetje.
3: Nou, dat gaat betekenen dat het nog iets duurder wordt. Terwijl het was al erg goedkoop. Dus echt heel veel duurder zal het dus niet zijn. Maar het klopt, de regels gaan veranderen. Er komt ook de right to repair nu bij. Maar hè,
1: je moet de plicht om het te repareren.
3: Nou, dat jij meer rechten hebt als consument dat jouw product ook te repareren is. Dus heel veel dingen die je nu koopt zijn verlijmd en kunnen snel stuk gaan. Zijn ook zo gemaakt dat je binnen een paar jaar iets nieuws moet kopen. Die regels moeten nu gaan veranderen. Maar in Nederland is dat nog niet helemaal in de wet en regelgeving verankerd. Dus dat duurt nog even.
2: Oké, okay. Nou, we zoeken dus een snackbar eigenaar en wat reparateurs. En een bloemist. Nou ja,
1: het lijstje van Lambert wordt steeds groter.
3: Het wordt hier heel leuk in Flevoland.
2: Ja. Zometeen praten we met jullie verder over het WK voetbal.
4: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Dwars op de week.
1: Ja, het is over en uit voor Nederland op het WK-voetbal. Nou, veel Flevolanders bleven maandagnacht wakker om de wedstrijd Nederland-Marokko te kijken. En na gemiste penalties, we hebben er weer een trauma bij, was het klaar voor Nederland.
2: Ja, en 18 miljoen bondscoaches in ons land, die gaan nu los op een aantal spelers van het elftal. En vooral op Ronald Koeman, die inmiddels ook is opgestapt als bondscoach. Nou, hoe kijken onze panelleden naar die wedstrijd? Willen ze daar überhaupt over hebben? We gaan het ze vragen. Valérie Bos uit Almere en Lambert Wierstra uit Lelystad. Valérie, heb je gekeken eigenlijk maandagnacht?
3: Nee, je hebt echt mij echt een slechte. Ik heb heel weinig met voetbal.
2: Ook niet met het WK?
3: Nee, ik vind het heel leuk hoor. Dat ook aan je tompoes. Nou, trouwens hou ik ook niet van. Maar gewoon meer van de hartstikke gezellig. Maar wat een poespas voor een bal. Ja, nee, ja, heftig. Heel mijn familie zat in de groepsapp al. Wat was het? 4:30 ochtends of zo. Druk te appen. Ik dacht, jullie zijn gek. Ja, maar goed.
1: Ja, Lambert, jij wel?
4: Nee. Ik vind het leuk voor iedereen die van voetballen houdt. En ik vind het helemaal prima. Ik heb nergens last van, maar ik slaap. En ja, en 's ochtends het eerste wat ik doe, even Omroep Flevoland aan. Even luisteren wat de uitslag is. Denk, ach, jammer.
2: Verloren.
4: En ik word wel enthousiaster als ze door hadden gestoten. Uh-huh. En stel dat ze naar de halve finale gaan. Nou, dan word ik ook wat enthousiaster. Maar nee. En ik vind het een beetje onterecht om. Het is een spelletje van winnen en verliezen. En er zijn kennelijk een hoop mensen die kunnen niet tegen hun verlies.
3: Nee.
4: En die moeten dan vervelende uitspraken doen. En,
1: nou ja, vervelende uitspraken.
4: Natuurlijk krijgt de bondscoach die krijgt de schuld. Wat ik onzin vind. Dit is toch een man met de enige reputatie. En, maar ja. Hij zag het zelf ook niet meer zitten.
1: Nee, maar laten we het daar even over hebben. Want de manier waarop dan misschien wel media omgaan met dat verlies van het Nederlands elftal.
4: Ja.
1: We hebben wat geluid. Dat is door Belgische collega's aan elkaar geplakt van de persconferentie na afloop van Nederland-Marokko. Waarbij Ronald Koeman een aantal vragen kreeg.
5: Heb jij je ontslag aangeboden inmiddels bij de KNVB of niet? Maar aan de bal heb je toch eigenlijk helemaal niets laten zien vanavond. Maar dat iedereen beschouwt dit in Nederland in ieder geval als een afgang.
6: Dus je denkt niet dat die Marokkaanse coach dacht van zo, die gaan zich aanpassen, die zijn bang voor ons.
5: Je wil je toch niet laten ontslaan? Maar grote trainers die nemen natuurlijk vaak wel hun verantwoordelijkheid. Je hebt de tweede ronde maar gehaald.
6: Het was 825 dagen geleden dat je voor het laatst met vijf verdedigers had gespeeld. Waarom ben je dat tijdens het toernooi opeens gaan doen dan?
5: Jij weet zelf, dit leidt tot niks meer. Dus ja, dan is het toch eigenlijk einde verhaal.
1: Ja. Nou, jullie hebben ernaar kunnen luisteren.
3: Ja. Het is wel heftig natuurlijk. Kijk, Ronald Koeman is één man, maar er werkt een heel team om hem heen. Hij is echt niet de enige die keuzes maakt. Er zit een hele strategie omheen. Er wordt heel lang over nagedacht. Alle teams wordt er volgens mij over nagedacht vooraf. Hoe verhoud je je daartoe? Dan kun je zeggen van ja, ben je bang dat je dan deze keuzes maakt? Maar er is gewoon een hele risicoanalyse omheen op losgelaten. Ja. Deze man wordt echt niet 's ochtends wakker met nou, vandaag gaan we het zo aanpakken. Dus dat vind ik gewoon heel naïef, zeker van een journalist. Laat gewoon zien hoe weinig verstand je van zaken hebt, denk ik, als je dit soort vragen stelt.
1: Ja, want Lambert, dit klinkt alsof moeten het Nederlands elftal oranje tot verantwoording roepen. Die hebben een blamage is het op wereldtoneel.
4: Nee hoor, het is een spelletje van winnen en verliezen. En ik denk dat iedereen zijn best doet. En wat ik heb vernomen van de mensen die er iets meer verstand van hebben als ik, was Marokko gewoon de betere ploeg. Ja,
2: ja,
4: dan is het een kwestie van jammer.
2: Maar is het dan logisch dat Koeman uiteindelijk dan wel is opgestapt? Of moeten we dat gewoon met z'n allen accepteren, dat hij gewoon kan blijven zitten?
4: Ja, ik win ook niet elke dag hoor. En er is ook wel eens wat aan de hand, maar dan stop je er ook niet meteen mee. Dus, maar kijk, het is nou eenmaal een gebruik in je voetbalwereld, dat als het een langere tijd eventjes niet goed gaat, dan krijgt altijd de bondscoach, de coach, de trainer, die krijgt de schuld. En die moet dan opstappen. Maar die spelers, ja, Een paar die hebben dan wat vervelende opmerkingen naar zich toe
3: gekregen. Nou, daar wil ik wel even wat over zeggen. Want vervelend is echt understatement van het jaar natuurlijk, Lammert. Want het waren zwaar racistische opmerkingen. Ja. Dus de drie spelers die een penalty hebben gemist en een donkere huidskleur hebben, die kregen apenfoto's opgestuurd. Er werd gezegd dat ze bananen moesten gaan eten. Ja. Je wilt het bijna niet herhalen wat er allemaal gezegd is.
4: Ik zeg toch veel meer van die mensen die dat plaatsen. Die zijn onbenullen, vind ik. Dat zegt meer van hun. Als van die mensen die doen gewoon hun best. Ja, en dan lukt het niet. Ja. Weet je. Als ze mij er niet hadden gezet, had het helemaal niks geworden.
3: Maar die negativiteit wordt ook gevoed door media. Want het is ook sensatie. Dus dat maken we groter. Want het is veel leuker om het hierover te hebben dan over de teleurstelling. En jongetjes die het misschien jammer vonden dat het niet verder is gaan. Dat is veel minder interessant. Wordt veel minder opgeklikt. Ja. Dus dit is ook gewoon ragebait verzamelen. En dat is echt zowel vanuit de media echt walgelijk. En natuurlijk heel erg verkeerd. Nou, daarom wordt er ook aangifte gedaan tegen dit soort mensen. En terecht. 100% terecht. Dus, maar we zijn dit ook normaal gaan vinden met elkaar, dat je dit überhaupt zegt en dan zo'n groot podium geeft of krijgt. Ja, dat is.
2: Nou ja, goed, mensen reageren dat zelf onder een bericht, hè?
3: Ja, maar je weet gewoon dat het wordt gezien door heel veel mensen.
4: Mensen zijn van tevoren al helemaal in dat Nederland wel zal winnen. 3-1, 5-2. Wordt allemaal heel groot over gesproken. En als dan achteraf dat het tegenvalt, neemt ze het ook allemaal weer gedaan. Dus
3: Nederland ligt er in ieder geval.
4: Nederlandse cultuur van de lage bodem, zeg ik wel eens.
3: Nou ja, Nederland ligt er in ieder geval uit. Het enige voordeel is dat we nu ook wel van die snollebolletjes af zijn met z'n links, rechts. Jongen. Ja. Heb je daar niks mee?
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dwars op de week.
1: Ja, uit nieuw onderzoek blijkt dat werkenden van 18 tot en met 36 jaar alleen werk willen doen dat binnen de functieomschrijving past. Een contract van 32 uur, nou dan werken ze liever niet over. De oudere generatie vindt het logisch om een paar uur extra te werken als het werk nog niet af is.
2: Nou ja, en verder vindt de jongste generatie het geen probleem om salaris in te leveren als ze naar een andere baan gaan dat totaal iets anders is.
1: Ja.
2: Nou.
1: Ons Dwars op de Week panel zit hier nog. Lammert, ja, inmiddels pensionado, maar werkte vroeger als ambtenaar voor de gemeente Lelystad en
3: veel
1: Almere.
3: Veel overgewerkt.
1: Ja?
3: Jazeker.
1: Oké. Okay.
3: Ja, ja. Was ook leuk als bijverdienste. Want ik had toen nog een jeugdsalaris. En ja, alles wat je extra werkt, daar kun je hier andere dingen voor doen. En in latere tijden werd er gewoon overgewerkt. Als er extra werk was, organiseerde bijvoorbeeld de verkiezingen. Nou, in die tijd moest dat naast het gewone werk samen met anderen. En dan was het heel doodgewoon dat je overwerkte.
2: Dat vond de baas ook niet erg, dat jij overwerkte.
3: Of mijn baas dat erg vond? Nee, die wilde dat graag.
2: Nee, want je hoort nu tegenwoordig van, nou, je moet niet te veel overwerken, want straks krijg je een burn-out of dat je overspannen bent omdat je alleen maar aan het werk bent.
3: Ik ben baas, jammer genoeg nooit op gelet. Nee, het was met het verkiezingen organiseren, stressen. Maar goed, dat hoort bij het vak.
1: Ja.
3: Maar op een gegeven moment kwam ik in een rang dat het extra werken boven de 40 uur, 36 uur, dat het bij een functie hoorde. Ja. En ik heb het altijd wel als normaal gezien. Maar ik ken ook wel collega's die zeiden van, geen sprake van, dat doe ik niet.
1: Nee, Valerie, jij bent eigenaar van je eigen campagnebureau. Het gaat over je eigen werktijden. Werk jij over of hou jij je aan?
4: Ik leef denk ik in een continue burn-out. Daar had ik het ook laatst over nog met mede-ondernemers. Dat je jaar bestaat uit een paar maanden heel veel onzekerheid. Daar heb ik genoeg werk. En dan, ik ben overwerkt. En dat is dan, houdt elkaar dan de hele tijd in balans. Ik weet niet beter dan dat ik altijd werk of met mijn werk bezig ben. Of in het weekend er nog over nadenk of het voorbereid. Ik kies daar zelf voor. Dat is mijn eigen keuze. Maar ik vind het ook prettig. Want het betekent dat ik gewoon altijd overal ook kansen in zie. En het niet het helemaal kan uitzetten. Wat in mijn werk denk ik heel lastig is. Maar dat maakt het wel lastig voor mij om te werken met die jonge generatie. Die inderdaad zegt, ja, maar ik heb een work-life balance. Waar ik dan altijd een beetje mijn vuistje van moet lachen.
3: Is dat toch een beetje niet een luxe probleem?
4: Het is wel ook een luxe probleem. Ja. Maar je ziet natuurlijk dat de consequentie van een soort van door te slaan erin. En helemaal niet meer gezonde keuzes kunnen maken. Dat is natuurlijk heel vervelend. Dat onderken ik zeker. Maar dan, het zegt ook iets over hoe leuk vind je wat je doet. En dat geldt natuurlijk echt niet voor iedereen. Ik snap dat heel veel banen dit helemaal niet aan de orde is.
3: Ik snap wel heel goed dat als jongelui 18 tot 35 en een andere leukere baan zien, die weliswaar wat minder oplevert, dat je daarvoor kiest. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want het allerbelangrijkste is dat je wel veel plezier in je werk moet hebben.
4: Zeker.
3: En dat het salaris is natuurlijk wel belangrijk, maar niet het belangrijkste.
1: Nee,
3: dat kan ik me wel voorstellen.
1: Ja, je kan er meepraten als je dat wil in dit programma. Je kunt appen en je mening geven. 0320 28 50 50. Ron Timmermans doet dat ook. Hij zegt, ik heb 3 kinderen van 28, 30 en 30 jaar die wel 40 tot 45 uur per week werken. Het is een kwestie van opvoeding. Ze zijn alle 3 in loondienst. Dus ja, is het toch een beetje een soort, ja, die oudere generatie, die toch jongere generatie wat lui, die leggen dat uit toch als lui of zo?
4: Nou, ik weet niet of het lui is. Ik denk dat het gewoon een poging is om een verstandige keuze te maken met de kennis die we nu hebben. En misschien dat een oudere generatie minder te kiezen had. Je moest ook gewoon harder werken om meer geld te krijgen en positie te verwerven. We hebben nu tegenwoordig ook veel meer creatieve banen. Veel meer soort van bullshit jobs die er vroeger ook allemaal niet waren. Dus er is ook wel echt een groot verschil. Maar ja, we hebben ook heel veel mensen gewoon heel hard nodig in de zorg, bij de politie, bij defensie, bij, nou ja, noem maar op. Ja, dat is niet van 9 tot 5. Dat neem je mee naar huis. Dat is zwaar. En dat moeten we ook accepteren, dat het leven is ook zwaar. Sorry.
2: Ja, of je accepteert het niet en zegt gewoon als jongere... Ja, dan, van nou, ik sta 32 uur op contract. Hartstikke leuk, daar krijg ik voor betaald.
4: Voor jou waarschijnlijk iemand die het misschien wel wil doen. Of een oudere generatie die nog langer door moet werken. Die zegt, geef mij die baan maar, want ik heb wel dat werketels. Dat risico neem je wel als...
3: Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen als je jong bent... dat je nog heel veel ambitie hebt. En dat kost allemaal geld, dus is het toch juist leuk om... goed te verdienen. En dat betekent soms ook wat langer werken.
4: Ja,
2: werk je om te leven of leef je om te werken? Dat is altijd de vraag, hè?
4: Ja, of doe je werk waarmee je leven heel betekenisvol wordt. En dat kan echt van alles zijn. En ik denk dat, ga dan op zoek naar iets waarbij je wel bereid bent om een stap extra te zetten. Omdat het jou ook iets brengt, niet alleen geld. Dat zou mijn take zijn, ja.
1: We zijn er doorheen voor deze week.
2: Nu alweer?
1: Ja.
2: Oh, gaat snel.
1: Wouden jullie nog wat ter tafel moet komen? Jullie zitten hem heel schaapachtig aan te kijken. We hebben alles wel zo'n beetje besproken.
2: Je had gelijk.
1: Ja, we zijn er klaar mee. Wij houden het ook lekker bij onze werktijden. We houden ons gewoon aan de tijd.
4: Nog een uurtje, toch?
1: Ja, nou, wij zitten hier nog tot 6.
3: Hoeveel tijd zijn wij eigenlijk ingehuurd?
4: Nou, dit is vrijwilligerswerk.
3: Oh, het is vrijwilligerswerk. Ja. Oh, jee.
2: Nou, niet helemaal, hè, want jullie krijgen met de kerst... Ja, ik wou net zeggen. Nou.
3: Ruitenkrabben.
2: Dat duurt nog even. Hey, fijne zomer als we jullie niet meer zien. Tot snel.

0: Dit is Flevoland.
1: Maar... Oh, hij rolt er wel recht op af. Ja, nou... Hoppa.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, dit is vrijwilligerswerk.
3: Ook dit is vrijwilligerswerk. Ja. Oh, jee.
4: Nou, niet helemaal, hè, want jullie krijgen met de kerst. Ja, ik wou net zeggen. Nou.
3: En ruitenkrabben. Ja.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Nou, dan heb ik 70 boeken geschreven. En op mijn 71ste boek, nou lukt het niet meer. Tuurlijk lukt het uiteindelijk wel, maar het was wel echt zo'n struggle.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
6: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
8: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
7: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
9: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
7: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Goedenavond. Vanavond is het overal droog in Flevoland. De laatste stapelwolken die lossen snel op. En dan volgt echt nog wel een zonnige zomeravond. Met temperaturen rond of zelfs boven de 20 graden. Vannacht begint vrij helder. Dan koelt het af naar zo'n graad of 14 op de meeste plaatsen. Aan het einde van de nacht gaat de bewolking vanuit het noordwesten toenemen. En morgen hebben we dan te maken met iets meer bewolking in de loop van de ochtend. En in het begin van de middag trekken enkele buien vanuit het noordwesten over de provincie. Voor de buien uit wordt het nog ruim 20 graden. Maar als die buien eenmaal zijn overgetrokken, komt het

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kottie in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
2: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
4: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
2: The Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond. Vanavond is het overal droog in Flevoland. De laatste stapelwolken die lossen snel op. Dan volgt echt nog wel een zonnige zomeravond. Met temperaturen rond of zelfs boven de 20 graden. Vannacht begint vrij helder. Dan koelt het af naar zo'n graad of 14 op de meeste plaatsen. Aan het einde van de nacht gaat de bewolking vanuit het noordwesten toenemen. En morgen hebben we dan te maken met iets meer bewolking in de loop van de ochtend. En het begin van de middag trekken enkele buien vanuit het noordwesten over de provincie. Voor de buien uit wordt het nog ruim 20 graden. Maar als die buien eenmaal zijn overgetrokken, koelt het flink af en is het nog maar een graad of 18 op de meeste plaatsen. De dagen daarna is het weer overwegend droog in de provincie. Zien we de zon geregeld bij temperaturen die dagelijks uitkomen tussen de 21 en 24 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen, door jouw ogen.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was zij er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
2: Goedenavond. Vanavond is het overal droog in Flevoland. De laatste stapelwolken die lossen snel op. En dan volgt echt nog wel een zonnige zomeravond. Met temperaturen rond of zelfs boven de 20 graden. Vannacht begint vrij helder. Dan koelt het af naar zo'n graad of 14 op de meeste plaatsen. Aan het einde van de nacht gaat de bewolking vanuit het noordwesten toenemen. En morgen hebben we dan te maken met iets meer bewolking in de loop van de ochtend. En in het begin van de middag trekken enkele buien vanuit het noordwesten over de provincie. Voor de buien uit wordt het nog ruim 20 graden. Maar als die buien eenmaal zijn overgetrokken, koelt het flink af en is het nog maar een graad of 18 op de meeste plaatsen. De dagen daarna is het weer overwegend droog in de provincie. Zien we de zon geregeld bij temperaturen die dagelijks uitkomen tussen de 21 en 24 graden.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Golden.

0: programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Over.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij
1: mij. Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand.